0: van 3 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest.

0: Test. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: golven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met

0: De politie die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd, hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelaar aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12. Ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad? Of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar sta je natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten.
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping heeft die dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. En wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Hi.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000...

0: 1000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg, 4 kilometer. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 6. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatie armoede. Ja, wat is het dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we nieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
2: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk.
1: Ja.
2: Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
2: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
3: Of het vooral heel belangrijk
2: vindt. Ja.
1: Dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie uitgiftepunten?
3: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
2: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, rechten van baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
1: Bosker was dat, hè?
2: Of nee, dat was in Hazewoude.
1: Ja.
2: Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
1: Ja.
2: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dat is voor ons echt wel een heel ding.
3: Is voor ons daarmee ook nieuw.
2: Ja.
3: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
1: Maar nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
2: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
1: Mm-hmm.
2: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen.

0: Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat wordt vaak zo gezien. Maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 1 over 7, de donderdagochtendshow. We gaan zo meteen beginnen. Eerst tijd voor het nieuws. Krijgen van de NOS.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
10: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
9: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
11: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
9: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Door met het nieuws uit de regio krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In aanloop naar het WK voetbal heeft café Alle Hens in de Julianenstraat in Alphen aan den Rijn een opvallende oranje make-over gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk. Volgens eigenaar Bart Kampen zorgt het kunstwerk

0: voor extra sfeer rond het toernooi dat morgen van start gaat. Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Een 33-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval op een gehandicapte man in Alphen aan den Rijn. Volgens de rechtbank stuurde hij de daders in 2022 op pad en voorzag hij hen van informatie over het slachtoffer. Een tweede verdachte uit Den Haag is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Op de N207 tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden staat sinds kort een focusflitser. De camera controleert bestuurders op het gebruik van een telefoon achter het stuur. Het gaat om een mobiele flitser die na verloop van tijd naar een andere locatie wordt verplaatst. Op dezelfde route staat in Leimuiden al een flitspaal die controleert op de maximumsnelheid. En dat is de meest lucratieve flitspaal van Nederland. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dankjewel, Ries. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment staan er zo'n 3 files. Waaronder te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 7 minuten vertraging loop je daarop. Tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. De vertraging duurt daar zo'n 9 kilometer. Ja, daar overheen staat hij. De A20 Hoek van Holland richting Gouda dan. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 4 minuten. En ook 4 kilometer, ook 4 minuten vertraging op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. De andere kant op dus, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, daar loop je dat op. Hoe is het op het spoor?
0: Ja, door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Leiden-Lammerschans. En dat duurt allemaal tot ongeveer 8:30.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoor in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 6 minuten over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Donderdag 11 juni 2026. Hartelijk WK. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt helemaal niks mee met dat WK-voetbal. Dat weten we inmiddels. Selina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij wat met het WK-voetbal?
2: Met Nederlandse wedstrijden wel, ja.
0: Oké, dus je gaat wel de wedstrijden van het Nederlands zelf te kijken, ondanks dat ze heel laat worden uitgezonden?
2: Ja, dat ligt eraan per dag, denk ik.
0: Oh, dat ligt eraan per dag? Want je kijkt dan wanneer je wel en niet naar school toe gaat of zo? Of hoe zit dat dan?
2: Nee, ik ga niet om 3 uur 's nachts mijn bed uit om de wedstrijd te kijken. Maar als het 9 uur 's avonds is, dan wel.
0: Ja, dat hoeven gelukkig ook niet, want de laatste wedstrijd in ieder geval de groepsfase wordt om 1 uur 's nachts gespeeld. Dus dan kan je om 3 uur naar bed.
2: Oh, nou, dat moet lukken.
0: Rick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ook hij hier.
3: Ook hij hier.
0: Nou ja, goed, afgelopen maandag hebben wij een soort van afscheid van elkaar genomen voor een kortere periode. Want de sport gaat met zomerreces. Oftewel, er is voorlopig even geen sport te vinden op de regionale voetbalvelden. Maar natuurlijk wel in de wereld, want het WK voetbal gaat van start. Nou, inmiddels weten we dat allemaal wel. Maar jij bent wel een voetballiefhebber. Ga jij kijken?
3: Ja, wat zou daar het antwoord op zijn?
0: Nee, ja, kijk, ik verwacht het wel. Aan de andere kant denk ik ook wel van, ja, het is wel vrij laat. Jij hoeft ook niet te werken meer, hè, voorlopig. Dus dat is ook wel lekker.
3: Nou, de komende 1,5 week niet.
0: Je hebt 1,5 week heb je vakantie?
3: Ja.
0: Oké.
3: Maar antwoord op je vraag, ja, 's avonds wel, 's nachts niet.
0: Oh, je gaat niet die wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts ga je kijken?
3: Die kans acht ik niet zo groot, nee.
0: Nee, ja, ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dat gaan doen. Wie er allemaal gaat kijken. Kijk, het is van donderdag op vrijdag. Ik was van plan te gaan kijken. Toen dacht ik, ja, dat is een beetje onhandig. Aangezien we hier gewoon om 6 uur moeten zijn. Aan de andere kant, ik kan ook proberen om dag en nacht om te draaien op die dag. Ik heb alleen een beetje het vermoeden dat ik gewoon die week daarna daar heel veel last van heb.
3: Dat is meestal voor je ritme niet echt de allerbeste oplossing.
0: Maar ondanks die ene dag?

0: Nou ja, ik zou... Dat is wel een mooie testcase, toch?
1: Een mooie testcase, ja. Maar dan ben ik weer degene die daar de hinder van ondervindt uiteindelijk. Dus dat, ik weet niet of ik nou per se de proefpersoon daarvan wil zijn.
0: Je stelt het zelf voor.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, ja. Het is gewoon omdat ik die wedstrijd wil zien. Aan de andere kant, ja, het is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van... de andere wedstrijden. Zondag dan spelen we de eerste wedstrijd tegen Japan. Daarna moeten we... Weet jij dat uit je hoofd, Rick? Welke dag we dan moeten? Ja, Zweden tegen... Of op welke dag?
0: Wat was dat? Volgens mij vrijdagavond.
1: Vrijdagavond? Ja, dat zou prima kunnen, hoor.
2: Ja, dus vrijdag is dat.
1: Vrijdag. En dan hebben we die wedstrijd van Tunesië. Dat is dan een week daarna, geloof ik, pas weer.
2: 26 juni is dat.
1: Ja.
2: Dat is een dag voor ook weer net geen week.
0: Nee,
2: dat is een vrijdag.
1: Dag voor mijn verjaardag ook echt. Vreselijk.
2: 20 juni is trouwens zaterdag en 26 juni is vrijdag.
0: Ja, ik wil zeggen, ik zat mis.
1: Ja. Oké, dus zaterdag en vrijdag. Nou, die van zaterdag die kunnen we prima kijken, want dan is het toch weekend. Ik weet niet hoe laat die is, maar volgens mij is die zelfs om 7 uur. Dus prima, vrij vroeg. Maar die wedstrijd tegen Tunesië op de 26e, dat is dus van donderdag op vrijdagnacht. Dat is gewoon om 1 uur 's nachts. Ja, ik twijfel nog een beetje, maar... Voor jou is het gewoon uitgesloten, Rick. Die van 1 uur 's nachts ga je gewoon niet kijken, punt.
0: Ik ga ervan uit dat ik die dag erna moet werken, dus dan ga ik dat niet doen.
1: Nee. Celine, voor jou, ja, heb jij dan al zomervakantie?
3: Ja, toevallig wel.
1: Toevallig wel. Dus dan zou je in principe zuin kunnen kijken.
3: Ja, maar of ik dat ook ga doen, dat twijfel ik.
1: Je bent niet zo'n groot voetbalfan dat je zegt... Nou, ik ga echt... Ik ken namelijk mensen die zeggen... Ja, joh, maakt mij niet uit of het nou 4 uur 's nachts is, 1 uur 's nachts. Ik ga kijken.
3: Nee, ik ben niet een van die mensen.
1: Oké. Ries, nou, daar hoef ik het niet aan te vragen. Want daar weten we het inmiddels wel van. Die gaat sowieso niet kijken.
2: Het is om 1 uur 's nachts. Dat betekent dat gewoon... laten we zeggen dat je 2 uur aan het kijken bent in feite. Dan ben je tot 3 uur ben je sowieso wel bezig.
1: Ja.
2: En dan moet ik 4 uurtjes later moet ik alweer de ochtendshow bij zitten.
1: Nee, ja, precies. Maar dan is het hetzelfde verhaal als wat ik heb. Dat je dan dag en nacht omdraait. Ja. Dus dat je dan 6 uur 's avonds naar bed gaat. Om 12 uur wakker wordt. Volledig in de feeststemming zit. En dan gaat kijken, zeg maar.
2: Nee.
1: En dan doortrekt met de ochtendshow.
2: Nee, ik denk dat ik dan nog aan het bijkomen ben van de bruiloft waar ik de week tevoren
1: bij
2: gezeten.
1: Ja, die heb je ook nog erbij. Ja, het is voor jou echt een hele drukke periode. Nu vraag ik me wel af, want dat is natuurlijk ook een beetje te onhandigen. Het is natuurlijk een wedstrijd om 10 uur 's avonds en om 1 uur 's nachts en om 7 uur 's avonds. Nou, die van 7 uur kan prima. Maar die van 10 en 1 uur... Ja, hoe ga je dan tekeer op het moment dat je wel gaat kijken... en er een doelpunt wordt gescoord? Ja. Kijk, normaal gesproken is het à la Jack van Gelder... Dennis Bergkamp, Dennis... Een beetje dat idee. Zo zit ik thuis achter de televisie, Rick. Dan heb je alvast een idee. Ga je dan hard juichen? Ik bedoel, de rest van de familie ligt of te slapen, à la Selina... Of is aan het kijken of de buren liggen te slapen... omdat ze toevallig de volgende ochtend ook weer vroeg eruit moeten.
0: Vuvuzela.
1: Ja, toch de vuvuzela, ja. Ik wou zeggen, met het schreeuw hou je in... maar die vuvuzela, die pak je toch weer... Nee, maar hou je in of niet? Wat doe jij, Rick? Hou je in? Of hou je rekening met de buren of helemaal niet?
0: De buren houden ook geen rekening met mij.
1: Dus... Nee, dat is ook waar.
0: Maar om 7 uur 's avonds hoef ik geen rekening houden met de buren, toch?
1: Nee, ja, die wedstrijden van 10 en 1 uur 's nachts.
0: 10 uur ga ik waarschijnlijk ook niet kijken... want ik moet de volgende ochtend om vroeg vliegen.
1: Dus, wat een grote WK voor jou, zeg.
0: Ja, nou ja, goed. Nederland wint toch niet van Japan. Dus die kun je alvast opschrijven.
1: Oké.
0: Die kun je vast opschrijven.
1: We doen zo even een rondje met de voorspellingen. Ja, ben ik wel benieuwd naar. Maar jij zegt sowieso al van, nou, het wordt gewoon niks dit jaar.
0: Nee.
1: Oké. Celine, hoe sta jij erin? Want je support het Nederlandse elftal wel, maar dan vanuit de binnenkant van je ogen. Maar wat denk jij? Ga jij dan, ja, op het moment dat je toch gaat kijken... of tenminste je familieleden gaan kijken... houden ze zich dan in, houden ze rekening met jou... dat jij aan het slapen bent?
3: Nou, mijn familie is toevallig ook niet echt WK-fanaat. Dus mijn vader die is opeens wel altijd met het WK dan opeens wel. Dus
1: dan wel,
3: het zou best
1: ja.
3: kunnen dat ik opeens even een gil van beneden hoor. Maar,
1: ja! Zoiets.
2: Ja, of ja. Nee.
1: Waarschijnlijk moet Bas Nijhuis dan... Ja, die fluit niet eens op het WK voetbal... maar die moet dan weer naar de VAR toe komen.
4: Ja!
1: Zoiets. Nee, dat... Nee? Oké.
0: Okay. Is niemand, niet je beste werk.
1: Niemand juicht voor de VAR. Oké. Okay. Misschien Richard Harreman dat wel... want dan is Nederland zelf wel eens heel snel klaar... en dan heeft hij gewoon gelijk gekregen. Want zo zit hij erin. Maar Ries, is er dan wel iemand bij jou in de familie... Ja, kijk, jouw vrouw is Pools natuurlijk. Kijkt zij dan wel de wedstrijd van Polen? Nee, die doen niet mee, of wel?
2: Die doen wel mee, maar...
1: Doe Polen mee?
2: Nee, maar die kijkt niet.
1: Doe Polen mee?
0: Nee, Polen doet niet mee.
1: Polen doet niet mee, vriend.
2: Oh, nee. Vervelend voor de...
1: Ja, nee, dan hoef je daar ook geen zorgen over te maken.
2: Ze heeft tegenwoordig een Nederlands paspoort, hè? Dus die is geïntegreerd.
1: Ja, dus zij gaat wel kijken. Jij ligt op je nest en zij gaat wel kijken. Dat idee. Ze is geïntegreerd, wil je zeggen.
2: Zoiets, ja.
1: Ja, oké. Er zijn wat dat betreft niet per se zorgen om... of je dat je een beetje in moet houden qua juichen. Ik bedoel, kijk, als de buren ook meekijken, prima, dan juichen we met z'n allen. Er zijn natuurlijk wel wat zorgen over de eerste keeper van Nederland zelf, Bart Verbrugge. Ronald Koeman die heeft daar gisteren een update over gegeven. Ten overstaande van de NOS in een persconferentie.
4: Bart Verbrugge.
1: Oké.
4: Misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus het is woensdag.
5: Jo.
4: We hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: Nu was het hij aan het huilen was.
1: Ik heb sowieso niet het idee bij Ronald Koeman dat hij er lekker in zit dit WK.
2: Nee, maar hij ziet me wel voor ploeg dat hij moet werken.
1: Nou, dat nee, maar... Sorry, het is echt, als we kijken over wat...
2: Waar is die bel nou?
0: Oh.
2: Ja, hij neemt hem mee, dan moet je hem wel gebruiken. Ja,
1: ik vond het een hele slechte opmerking. Want in principe, kijk, als we kijken naar de spelers die we hebben toch gewoon een goed elftal in principe. Kijk, ze spelen gewoon niet goed. Maar we hebben een goed elftal.
2: We hebben een elftal, maar ze spelen niet goed. Ja, nee, daar ga je de oorlog mee winnen.
1: Ja.
0: Zou dat dan niet ook aan Koeman kunnen liggen?
1: Nee, dat, precies. Maar toen zeg maar die twee wedstrijden niet lekker gingen, die twee laatste oefenwedstrijden, toen zag ik niet de strijdkracht van Ronald Koeman van we gaan er toch nog wat van maken. Ik weet zeker, als hier een Louis van Gaal had gestaan, dan had hij volledig uit span geschoten en had hij de pers weer de schuld gegeven. Maar hij had wel de troepen bij elkaar getrokken om te zeggen, nu gaan we het doen, we gaan juichen.
2: Je mist in Koeman de verbindende factor, wil je zeggen.
1: Ja.
0: Jij gaat hier even vlak voor het begin van de WK aan de stoelpoten van de bondscoach zagen. Ja. Dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja. Nee, maar zeker. Ja.
0: Oefenwedstrijden, dat zegt allemaal niks. Nee, maar moet je niet aan vasthouden.
1: Rick, als ik dit vergelijk zeg maar, met het voetbal in 2024, het eindtoernooi. Toen zat hij er heel anders in. Ik heb het idee dat hij zelf al een beetje het beltje erbij heeft gelegd.
0: Ja, maar hij stopt ook na dit WK.
1: Nee, dat is ook zo. Maar toch, het is je laatste WK. Het is je laatste eindtoernooi. Als bondscoach, dan wil je daar toch...
6: Die gaat juichen langs de lijn.
1: Dat wil je toch?
0: Ik hoop dat die gehoord hebben.
1: Nou, ik hoop het ook. Laten we in ieder geval een beetje bij elkaar komen bij de radio. En Ronald Koeman inzegenen om ervoor te zorgen dat hij weer een beetje die strijdkracht krijgt. Zodat we uiteindelijk kunnen juichen langs de lijn. En we zometeen Ronald Koeman heel uitbundig horen juichen met... We gaan zo meteen even een rondje doen om te kijken wat onze verwachting is van het Nederlands elftal. We gaan de wedstrijd van tegen Japan voorspellen. Ja, normaal gesproken wil ik dat altijd de uitzending voor de wedstrijd doen. Mm-hmm. Alleen ja, Rick zit hier vandaag. Ja, dan moeten we toch even. Hij is toch tenslotte de man van de sport. Moeten we toch even een rondje doen met hem. Dus zometeen dat in de ochtendshow. Ook zometeen doen we een ander rondje, namelijk een nieuwsrondje. En natuurlijk waar of niet, waar gaan we spelen vandaag. En we hebben, dat zeg ik wel. Maar we hebben zometeen ook even een gesprek. We gaan namelijk schakelen met jouw hometown, Ries. Okay. We gaan schakelen met Leimuiden, want... Ja, je zou denken, de Oranjefeesten staan voor de deur. Dus iedereen dost zich helemaal op voor het Nederlands elftal. Maar we hebben het over andere Oranjefeesten. Ja. Dus dat zometeen. Eerst nog even het weerbericht voor vandaag, want regent het uiteindelijk bier, vooral meters bier en ook hossende mensen. Voorlopig niet. Maar het is vandaag wel slecht weer, want er zou mist zijn deze ochtend. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Heb jij mist gezien onderweg?
2: Ik heb in ieder geval wel. Boven de weilanden heb ik wel wat laaghangende bewolking gezien.
1: Oké, jij ook, Rick?
0: Ja.
1: Ja, Selina, jij komt ook uit de omgeving waar Rick ongeveer vandaan komt. Dus, maar heb jij ook een beetje mist gezien deze ochtend?
3: Ja, ook een beetje, maar niet...
1: Ook een beetje, oké. Okay. Nou, er was schijnbaar mist, maar ik heb het gemist. maar die zal ook snel worden gemist, want de mist zal oplossen. Daarna zijn er perioden met zon. Eerst is het op de meeste plaatsen droog. Later in de ochtend ontstaan er dan wel vooral in het oosten enkele buien. Vanmiddag komt vooral in het oosten enkele regenbuien voor. En op de meeste plaatsen schijnt dan zo nu en dan de zon. Maar vanuit het zuidwesten, ja, we hebben het weer te verduren, hoor. Dan komt er weer bewolking aan, het gaat regenen, onweren. Het wordt gisteren ook echt flinke hagelstenen ook weer. Echt een goede bui even.
2: Ik heb niks gezien van hagelstenen.
1: Je hebt niks gezien?
2: Nee.
1: Nou, ik ga je zo meteen de filmpje laten zien, vriend.
2: Oh.
1: Okay. Het was helemaal wit bij mij in de straat. Het leek wel januari waar ik het gisteren over had. Ja. Oh. En maar goed, vandaag zou het weer kunnen voorkomen. En het wordt vandaag ietsjes warmer dan gisteren, namelijk een graadje extra. En een graad of 18. Oh. Oh. Nou, meer is het niet. Ik kan je niet verblijden met beter weer. Of je moet even naar een zonnebankje gaan of zo. Of het vliegtuig pakken vandaag, want dan kun je het lekkere weer opzoeken.
2: Ja.
1: Maar hier is het niet te vinden, dus... Wel zijn wij te vinden op de radio. Studio Alphen gebrazen met de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. En ook zometeen Aerosmith, Ragdoll. Het komt eraan. Na de favoriete artiest eigenlijk van Celine, ABBA hoor je zo.

0: mensen dit weer. 'S Ochtends moet ik nog net geen thermo-ondergoed en wanten aan. En 's middags kan ik rondlopen in een bikini. En dan ook die regen de hele tijd. Ik weet het, het is Nederland, maar het lijkt wel een all-you-can-eat-restaurant. Het ene moment schijnt de zon en lijkt het net alsof de Heilige Geest voor de deur staat met een pakketje. En het andere moment is het aan het regenen en moet ik elk mogelijk licht in mijn huis aan. Ik denk dat dit een wraakactie is van Piet Paulusma.
1: Rek Classic.

0: Ja hoor, Aerosmith en Ragdoll in de ochtendshow. En sinds gisteren weten we ook, de favoriete artiest van Selena is ABBA. Ja, we konden dan ook niet anders dan een plaatje van ABBA draaien in de ochtendshow. En does your mother know dat je hier bent, Selena?
1: Nou.
0: Ping.
2: Jezus.
0: Ja, zo heet het.
1: En daar wil je wel een ping voor.
0: Ja, nee, ja. Zo is het, ja.
3: Ik vind het eigenlijk nog het ergste als je erom gaat vragen.
1: Ja.
3: Maar dat goed.
0: Ja, omdat ik het ook had verwacht dat jij de ping zou doen. Maar voor de mensen die Riek dan weer beter willen leren kennen. Misschien heb je wel vaker gehoord hier. Maar Riek is van de ping. Niet van de magnetron, maar wel van de bel die hij heeft meegenomen. Ja, je hebt hier een tijdje gewerkt op de redactie, Riek. En ja. Een tijdje, 2 maanden.
1: Ja, geweldige maanden.
3: Nee. Stop.
0: Nee, je hebt iets langer gewerkt. Juist. Hier. Ja. Maar het is wel zo dat jij op het moment dat hier een flauwe woordgrap werd gemaakt, dat jij dan een belletje hier had. Dat was al gebruikelijk bij... Waar was dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan?
3: Bij Volendam.
0: Oh, je bent Volendam, ja, inderdaad. Ja. En op het moment dat iemand weer zo'n woordgrap heeft gemaakt, ja, dan slaat hij op dat ding. En dan... Nou, weet weer hoe laat het is.
3: Het hoogtepunt was sinds voor iedereen. Ik kijk even naar Ries.
0: Ja, oh ja, bij de balie van de bibliotheek. Ja, we zitten met de studio van tijdens de actieweek Sint voor iedereen zitten we in de bibliotheek aan de Arcade in de Hal van aan de Rijn. En op het moment dat iemand daar aan de balie komt en er staat geen balie medewerker, kunnen ze dus op dat belletje slaan.

0: Zit er in het nieuws.
1: De nieuwsservice voor de donderdag 11 juni 2026 vandaag. Richard, wat is jou opgevallen?
2: Ja, een verpleegkundige uit de regio Eindhoven heeft een beroepsverbod gekregen van een tuchtcollege. De man bleef zich volgens het college voordoen als professioneel zorgverlener, terwijl hij daar niet langer bevoegd voor was. Ook zou hij tijdens werkzaamheden geregeld onder invloed van alcohol zijn geweest. De verpleegkundige werkte eerder als anesthesiemedewerker, maar werd ontslagen nadat hij pijnstillers had gestolen. In 2024 werd hij daarvoor zelfs veroordeeld. Nee, in die zaak loopt trouwens nog een hoger beroep. Na zijn ontslag ging de man als zelfstandige verder in de zorg en presenteerde hij zich onder meer als EHBO'er. Het tuchtcollege heeft nu besloten zijn inschrijving in het zogenoemde BIG-register definitief door te halen. En daarmee mag hij zijn beroep dus niet langer uitoefenen.
1: Ja, en volledig terecht natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja. En wel goed dat ze hem op het spoor zijn en dat ze hem dit hebben kunnen afnemen. Want ja, dit soort mensen horen gewoon niet in de zorgverlening thuis.
2: Nee, ja, dat.
1: Ja. Het enige is wel, ja, EHBO, het is geen beschermd beroep. Je kan dat uitvoeren ook zonder certificaat. Uiteindelijk kan dat je ook wel weer wat rechtszaken opleveren op het moment dat je het niet goed uitvoert.
2: Ja, zeker.
1: Maar ja, dat kan hij gewoon in principe blijven doen. Ik bedoel, er wordt niet gevraagd op het moment dat je iemand reanimeert van, joh, heb je een certificaat of niet?
2: Ja, dat.
1: Dus dat vind ik dan wel een soort van zorgelijk. Maar goed, hij is in ieder geval uit de grote zorg weg. En dat is wel belangrijk.
2: Je hebt zo'n speciale app, weet je wel. Dat je gewaarschuwd wordt als er ergens iemand...
1: Ja, daar moet je echt voor aansluiten.
2: Daar moet je echt voor aanmelden, inderdaad. En daar heb je dus wel je BIG-register nog voor nodig, volgens mij.
1: Daar moet je wel aan kunnen tonen dat je gecertificeerd bent, inderdaad. Ja. Ik heb dat ook. Ik ben niet aangesloten bij zo'n app.
2: Nee.
1: Maar in principe, jij, ik, Rick, Salina, iedereen kan iemand reanimeren op het moment dat je het ook daadwerkelijk kan en wil. Want dat is natuurlijk ook wel altijd een ding. Maar ja, dat ik dan een certificaat heb en dan officieel het zou mogen. Ja, het staat niet vast ergens of zo verder. Dus,
2: Maar goed, meneer heeft dus gewerkt als verpleegkundige in, bij anesthesie. Dus dat betekent gewoon bij operaties en zo.
1: Ja, dat is wel heftig.
2: Nee, dat is niet. Nee, is me niet lekker zoiets.
1: Nee. Maar goed, hij is in ieder geval uit de zorg en dat is belangrijk. Ja. Alhoewel hij zit voor zijn eigen zorgen wel.
2: Nou ja,
1: in de problemen
2: is
1: op dit
2: moment.
1: Ja. Ander nieuws dan. Rick, heb jij wat nieuws gevonden?
3: Zeker. We hebben nu te maken met die onweersbuitjes en noem maar op. En dan code geel, code oranje, code van alles.
1: Van alles inderdaad. Ja. Heb je gisteren nog die blikseminslag gezien bij Utrecht op het spoor?
3: Ja, dat was wel een aardig, aardig klappertje.
1: Je zag ook meteen een soort van vonkenregen op spatten. Maar goed, wat heb je over die codes?
3: Nou, het KNMI werkt aan een lokaal waarschuwingsniveau, waardoor de codes per provincie gaan verdwijnen. Het nieuwe systeem richt zich dus veel meer op wat er op een specifieke plek gebeurt. Wat ik overigens wel bijzonder vind, want je ziet het op buienradar met onweersbuien bijna elke 5 minuten veranderen.
1: Ja, op het moment dat er over een half uur nu regen wordt voorspeld, dan kan het ook binnen 5 minuten weer veranderen inderdaad. Dus dat is wel bijzonder.
3: Maar goed, vanaf ongeveer eind deze maand komen er een kwartier van tevoren meldingen in gebieden waar zware buien aankomen. Op een later moment worden ook de waarschuwingscodes groen, geel, oranje, rood niet meer afgegeven voor een volledige provincie, maar voor een specifiek gebied. En dat heeft te maken met de wetsaanpassing die sinds 20 mei van kracht is.
1: Oké, maar dan krijgen we toch veel meer van dit soort weerswaarschuwingen eigenlijk, omdat het heel lokaal is. Dus op het moment, het gebeurt vaker dat er zeg maar in het oosten van het land best wel heftig weer voorkomt in vergelijking met het westen. Dan hebben zij toch vaker te maken met een code geel, oranje of misschien zelfs wel rood, pimpelpaars.
3: Ja, en berg je maar, want het gaat ongeveer hetzelfde werk als een NL-alert. Dus als je hier deze week zou je bij wijze van spreken, we hebben hier volgens mij nu deze week al 2 keer code geel gehad voor onweersbuien.
1: Klopt, ja.
3: Dan zou je 's ochtends wakker worden en dan krijg je met mijn telefoon.
1: Denk jongens, je dat je wekker code is? Geel. Niet, ja. Code geel belt dan weer aan. Is dat ook iets voor de lokale / streekomroepen dat wij daar ook wat meer mee moeten doen? Dus dat wij iedere keer dan een extra... Dit is een extra radio-uitzending, want het is code geel. Of krijg je dat dan niet?
3: Ik vind eigenlijk dat je dat wel moet gaan doen, ja.
1: Ja, oké. Okay. Maar... Ries, is een taakje voor jou. Dat vind ik, want jij bent natuurlijk de nieuwslezer van dienst, dus... Ja, mensen vertrouwen jou om met het nieuws.
2: Dat is heel slecht. Dat moet je nooit doen. Maar goed, oké.
3: Okay. Maar voor de goede orde, in Duitsland doen ze dit alle.
1: Oh, dat doen ze het al?
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Het is niet origineel wat we aan het doen zijn.

0: Nou, dan moeten we even bellen met de ARD. Dan komt het goed. Zeggen tot slot nog even nieuws over het aantal internationale studenten in Nederland. Die is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs, NAFIC. Dit studiejaar staan er 129.764 buitenlandse studenten op een hbo of universiteit ingeschreven. Ja, er stond een punt. Dus ik dacht, het is het einde van de zin. Maar het was de punt voor de duizend, om dat aan te geven. Dus 129.794 buitenlandse studenten. Dat zijn 133 minder dan een jaar geleden. En normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Er is vooral een sterke daling te zien van het aantal studenten uit, nou, daar hebben ze weer, Duitsland, maar ook uit China komen ze minder deze kant op. Vanuit India en Spanje komen er juist weer meer deze kant op. NAFIC denkt dat het aantal internationale studenten de komende jaren opnieuw verder zal afnemen. Betekent dat dan meer plek voor, even PVV-taal, eigen volk? Of is dat meer omdat we gewoon minder interessant zijn voor de buitenlandse studenten?
1: Volgens mij is dit wel meegenomen in die migratiemaatregelen.
0: Ja, dat zit er toch wel in, hè?
1: Dat er minder buitenlandse studenten hierheen komen.
0: Het valt me dan wel op dat, nou ja, goed, we hebben natuurlijk laatst het gesprek gehad tussen de koning van Nederland en wat zit er in India? Is dat ook een koning of is dat een president?
1: Of een prins misschien zelfs.
0: Ja, misschien ook wel. Of de sheik, weet ik veel. Maar in ieder geval, er is een soort van verbroedering met India gevormd. We willen ze ook meer hebben, hulp van ze hebben, omdat we op ICT-gebied, waar ze heel goed in zijn, daar wat meer vandaan willen halen. En ja, dan hebben we dat soort studenten hebben dan natuurlijk ook wel even nodig om ervoor te zorgen dat we dat in Nederland beter voor elkaar krijgen. Dus op zich snap ik dan wel dat er meer uit India deze kant op komen qua studenten. Gezondheid, Rick.
1: Ja, dank je.
0: Maar goed, dat is het nieuws voor nu. Zometeen hebben we nog meer nieuws. We gaan natuurlijk even bellen met de hometown van Richard Arman, Leimuiden. Want er staat wat op de planning aankomende week. Wat er precies aan de hand is en waarvoor ze het allemaal gaan doen, je hoort het zometeen. Het is eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS in de ochtendshow.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie onderzoekt de diefstal van een autowiel op de carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan de Rijn en Bouwbrugge. Van een geparkeerde auto werd het rechter achterwiel verwijderd. De wagen bleef daarbij op een krik achter en liep schade op. De politie vraagt getuigen en mensen die toevallig in het bezit zijn van camerabeelden om zich te melden. Drie mannen uit Ter Aar, Alphen aan de Rijn en De Lier zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legt de gevangenisstraf op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. Er komt voorlopig geen middelbare school in Kagen-Brasem. Uit onderzoek blijkt dat te weinig leerlingen en ouders belangstelling hebben voor een vestiging van voortgezet onderwijs in Roelevarensveen. Voor de beoogde onderbouwlocatie zouden jaarlijks minimaal 80 nieuwe leerlingen nodig zijn, terwijl de verwachting ligt tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens de gemeente zijn ouders bovendien tevreden over het huidige aanbod van middelbare scholen in de regio. En tot zover het regionale nieuws.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het wordt langzamerhand wat drukker op de wegen. Er zijn wat files die duren 5 minuten of langer. Dat zijn er 4. Die krijgen dan ook van me. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. Staat op dit moment 13 kilometer. Je vertragingstijd is daar zo'n 8 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Vertraging 6 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland levert je oponthoud op van 5 minuten. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat 4 kilometer. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en

0: aansluiting met de A12, 3 kilometer. En daar is je oponthoud. Duurt 6 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
1: Ik heb één melding. Door een wisselstoring rijden er minder sprinters tussen Woerden en Leiden Centraal. En dat duurt allemaal tot ongeveer 9:15.
0: Goedemorgen. 9:08 is het. Ja, zometeen dus even schakelen met Leimuiden. Er staat iets te gebeuren, maar ja, wat? Je hoort het zo in de ochtendshow.

0: Marlon Hofstad en Southstar I Like in de ochtendshow. Daarvoor ook Bente. En 3, 2, 1. Al generaties lang brengt de Oranje Comité Leimuiden dorpsgenoten bij elkaar met tradities die verbinden en ook momenten die herinneringen worden. Zorgen we samen voor een levendige en hecht dorp. Het is de tekst die de organisatie op haar website heeft staan als doelstelling voor de dingen die zij organiseren. En morgen dan zullen zij die doelstelling opnieuw waarmaken, want dan begint het jaarlijkse Oranje Feestweek in Leimuiden. Voorzitter van de comité, Willem Weijers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Oranje Feestweek, Willem. Je zou bijna zeggen, dit is speciaal voor het Nederlands elftal georganiseerd.
1: Ja, wat mooi dat dat samenvalt, hè?
0: Is dat ook iets wat er gaat gebeuren? Dat het ook een beetje samen wordt gevierd?
1: We hebben in de feesttent hebben we een groot scherm hangen. Dus iedereen met elkaar de voetbalwedstrijden wil zien, die zijn hartelijk welkom in de tent. En zeker natuurlijk het Nederlands elftal, het Oranje, gaan we zeker aandacht aan besteden.
0: Ook die wedstrijden van 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts?
1: 1 uur 's nachts gaat niet lukken. Want onze vergunning loopt maar tot 12 uur half 1. Dus dat gaat er niet worden. Dat zal ergens anders bekeken moeten worden.
0: Ja, en in principe bevalt hij ook buiten de feestweek. Hè? Dus daar hebben jullie verder niet mee van doen. Maar er wordt wel degelijk een mooie combinatie gemaakt met de wedstrijden dus.
1: Ja, het is met name de zaterdagavond tegen Zweden, even uit mijn hoofd gezegd, hebben we een groot scherm. En daarna hebben we een mooie afscheidsavond van de feestweek met de USM. Wel bekend in Leimuiden. Dus ik denk dat het een hele mooie afsluiting van de feestweek wordt. Met natuurlijk winst van Oranje.
0: Ja, want neem ons eens even mee. Wat is dat precies?
1: Wat bedoel je?
0: Dienst van Oranje.
1: Ons elftal, hè?
0: Oh zo, ja, precies. Zij zijn zeg maar het hoofdprogramma van de afscheidsavond.
1: Ja, nee hoor. we hopen natuurlijk wel dat er een flinke winst voor ons elftal komt. Maar het is niet onze hoofdact, zeg maar.
0: Nee, dat is de feestweek zelf natuurlijk. Ja, morgen dan start de week met het havenfeest. Wat wel ontbreekt dit jaar is het dweilen tussen de plassen. Wat is de reden dat dat niet doorgaat dit jaar?
1: Ja, wij schrokken er ook een beetje van. Maar er is elders in het land is er een groot dweilorkestfestival. En daar zijn een heleboel dweilorkesten naartoe gegaan. Dus we hadden te weinig dweilorkesten. Ja, en dan ga je wat anders verzinnen.
0: Ja, want je was in principe voornemens om het wel gewoon te organiseren. Het heeft niks met de organisatie, met financiën of wat dan ook te maken. Er zijn gewoon simpelweg te weinig artiesten.
1: Ja, er waren te weinig bands. En we hebben toch tenminste 6-7 bands nodig. En we hadden er maar 2 kunnen contracteren. Ja, dat is te weinig om er een mooie dag van te maken.
0: Ja, doe je daar wel wat voor in de plaats?
1: Ja, dat wordt het Oldtimer Festival.
0: Wat is dat dan weer?
1: Ja, ik ben zelf fervent verzamelaar van oldtimers. Ik heb er een aantal. En ik dacht, in onze buurt wordt er eigenlijk weinig aan oldtimers gedacht. En ik dacht, nou, als we nou in Leimuiden eens een festival gaan organiseren, ga ik even kijken hoe dat ontvangen wordt. Nou, ik kan je vertellen, ik ben geschrokken.
0: Ja, je mailbox was vol.
1: Maar wel blij en zeer verheugd, want we hebben ongeveer 65 tot 70 aanmeldingen voor.
0: Zo.
1: Voor de auto's. Dus het halve dorp staat vol met oude auto's. En dat is natuurlijk geweldig.
0: Dat is zeker geweldig. Maar wordt het dan, zeg maar, in Alphen aan de Rijn kennen we natuurlijk ook Oldtimerdag. Tijdens de Alphense feestweek, zeg maar. Maar is het dan een beetje hetzelfde? Dus die auto's die worden dan ergens gesteld en mensen kunnen het zien? Of komt er ook een soort van rondrit?
1: Ja, nee hoor. Wat ik zelf altijd erg leuk vind is als ik naar een festival toe ga, dat ik dan ook nog een route kan rijden door de buurt, van de leden buurt een beetje kennen. Dat gaan we nu dus ook doen. We gaan ontvangen vanaf 1 uur. En dan om 2:30 gaan de eerste auto's weg voor een rondrit van een klein uurtje. En dan zijn ze 2:30, komen ze stuk voor stuk weer terug. En aansluitend hebben we dan vanaf 2:30 tot 3:00... van 3:00 tot 3:30 hebben we de Chanticoor, de Marconisten. Die gaan een optreden verzorgen. En daarna hebben we de band, die begint om 3:30, de band Yes. En ik heb die band een aantal keren meegemaakt. Die doen het heel erg super, super leuk. En die gaan jaren 60, 70 muziek spelen. En dat sluit natuurlijk hartstikke mooi aan op het thema.
0: Even voor de goede orde, het gaat niet om de internationale Yes, hè? Het is een ander soort band. Niet van Ono of a Lonely Heart, die band.
1: Ja, nee hoor, deze zijn ook wel heel bekend in Groningen.
0: Ja, precies. Ja, wereldberoemd in Groningen zijn ze.
1: Ja, precies.
0: Maar precies. Ben je daar dan zelf ook te vinden met je auto's?
1: Ik ga 2 autootjes neerzetten. Ik ga zelf niet meerijden, want dat red ik gewoon niet. Ik moet voor de organisatie in de buurt blijven.
0: Ja, precies.
1: Maar ik ga ze wel neerzetten. En dat is een Vauxhall Viva uit 1965. Die is helemaal gerestaureerd. Ziet er gewoon showroom staat uit. En daar heb ik nog een, wat ik neer ga zetten, een BMW 320. Zescilindertje. Dat is een model E30 cabriolet.
0: Oké. Ja, ik heb helemaal niks met auto's, Willem. Dus ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar ik wil het vooral zien op het moment dat het er is natuurlijk. Maar dit zullen vast bijzondere auto's zijn.
1: Ja, dat zijn best wel bijzondere auto's. Ja. En ik heb aanmeldingen van auto's uit 1928. De zogenaamde A-fortjes. Daar gaan er 2 van komen. En tot aan de Volkswagen Kever, zeg maar. Dus van alles wat is er.
0: Van alles wat. Het is in ieder geval een van de onderdelen die natuurlijk deze week wordt georganiseerd. Want hoe ziet de rest van de week er dan uit, Willem?
1: Ja, we beginnen natuurlijk met een feest. Met onze grote trekker Dries Roeving deze keer.
0: Kijk.
1: Die begint om 6:30. Dus ik heb het idee dat om 6:30 het plein ook weer gewoon helemaal vol staat.

0: Zaterdag het sprietlopen, het welbekende sprietlopen. Zondag het Oldtimer Festival. Maandag gaan we met zo'n 11, 12 sloepen gaan we varen met onze ouderen uit het dorp. Daar heb ik ondertussen ook al zo'n 80 aanmeldingen voor, dus dat is ook hartstikke leuk. Het weer ziet er goed uit, dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dinsdagavond hebben we de poldersport, ook wel bekend in Leimuiden. Die doen we elk jaar voor de jeugd. Die mogen lekker door het weiland en door de bagger en door de sloten heen banjeren. Eigenlijk hartstikke leuk altijd. En dan woensdag begint de kermis en dan hebben we de braderie staan.
1: Oh, die is er ook dit jaar weer, de braderie?
0: Ja.
1: Kijk. Ja. Ja, vorig jaar, volgens mij vorig jaar belden wij ook vanwege de jaarmarkt daar, de braderie. Omdat het na zoveel jaar weer terug was geweest, of terug was van weg geweest. Maar dit jaar is hij ook weer terug, dus dat is mooi. Het is bevallen dus vorig jaar.
0: Ja, ja, we hebben er heel veel positieve geluiden over gehoord. Ook wel mensen natuurlijk die ja, liever in de Dorpsstraat zouden zien. Ja. Ja, in principe ben ik het daar wel helemaal mee eens. Maar dan ga je twee evenementen volledig uit elkaar trekken. De kermis en de braderie haal je uit elkaar. En dan moeten mensen keuzes gaan maken. En dan, dat lijkt me niet handig. Dus het is veel mooier om alles bij elkaar te houden. En daarbij is het bij het pand waar de kermis staat toch een stukje veiliger. En ik hoor alleen maar positieve geluiden erover.
1: Het is in ieder geval mooi dat het weer opnieuw wordt georganiseerd. Want ja, dat was wel iets wat werd gemist. En nu dus ook dit jaar weer wordt gedaan. De rest van de week, hoe ziet die er dan uit?
0: Dan hebben we op woensdagavond ook de kinderoptocht. En we hadden vorig jaar zo'n 100 kinderen die meeliepen. Maaf Leo, onze muziekband, die loopt er voor. Lopen we een stuk door het dorp heen. Hartstikke leuk voor de kinderen. Ze krijgen een ballonnetje in de handen en ze vermaken zich zeer belangrijk. Ja. En daarna die avond hebben we de zogenaamde Leimuidse Kermis Games. Dat zijn eigenlijk spelletjes, ja, ik weet niet of je dat kent, waar de alleskunner.
1: Ja.
0: Daar gaan wij een aantal van die spellen, 6, 7 van die spellen gaan wij bedenken. En die houden we nog geheim. Dus er worden geconfronteerd de teams met opeens een spel wat ze moeten gaan doen.
1: Kijk, en dan wordt daar de alleskunner van Leimuiden uitgeroepen zometeen.
0: Ja, precies. Daar is een wisselbeker voor.
1: Oh, kijk, een wisselbeker zelfs.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dan word je het hele jaar door aan herinnerd natuurlijk. Of je kunt het hele jaar door met die wisselbeker op pad om te laten zien dat jij die alleskunner bent. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk.
0: Ja, hartstikke leuk is dat. Ja. Ja, en dan hebben we donderdag de muziekquiz. En dan hebben we ook nog op vrijdag de pubquiz. In de feesttent. Dus eigenlijk is er elke dag is er wat. De kermis draait natuurlijk tot s'avonds 12 uur. Van s'middags 2 tot s'avonds 12.
1: Ja, dus eigenlijk voor ieder wat wils gewoon weer.
0: Ja, ja, en dan als afsluiting het toppetje steken. Ja. Het welbekende toppetje steken.
1: Ja, ook dat is gewoon weer terug. Ja, dat is natuurlijk een van de leuke activiteiten die er worden georganiseerd. Is dat ook, ja, ik kan bijna niet vragen aan jou wat jij het leukste vindt dat er wordt georganiseerd. Want ja, jij bent natuurlijk ook van die auto's.
0: Ja, ja,
1: maar
0: dat klopt.
1: Is die oldtimer dag dan, zeg maar, of is dat hetgeen waar je naar uitkijkt? Of heb je eigenlijk iets wat nog beter is of nog leuker is, Willem?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik kijk naar de hele week uit. Ik vind het geweldig om zo'n week te mogen organiseren. En ik vind het nog geweldiger als ik merk dat mensen er zo verschrikkelijk blij mee zijn dat zo'n week georganiseerd wordt. En dat geeft me heel veel energie. En dat vind ik ook geweldig om te doen.
1: Want ja, jij bent natuurlijk de voorzitter, dus jij preekt voor eigen parochie in zover. Maar hoeveel mensen zijn hier nou bij betrokken? Want het is nogal bewerkelijk zo'n week om dat te organiseren.
0: Ja, dat klopt. Voor elk evenement hebben we eigenlijk een team staan. Dus het begint met het havenfeestteam. Ik denk dat er zomaar 20 mensen voor komen kijken. Maar de organisatie ligt bij een man of 5. En die zorgen dat de avond gevuld wordt. En dat alles loopt zoals het moet lopen. En de vergunningen die aangevraagd moeten worden bij de gemeente. Dus alles bij elkaar is dat een flinke klus. En dan begin je met het opbouwen. En dat gaat vanavond, gaan we de eerste stappen daarin zetten. En dan morgen de hele dag opbouwen. En dan vanaf 16:30 gaat het feest van start.
1: En dan is iedereen ook van harte welkom natuurlijk om daarbij te zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: En nu is wel, ja, kijk, je hebt dan zo'n hele week op een gegeven moment achter de rug. Wat is het moment, of wanneer zeg jij van, nou, voor mij is deze feestweek geslaagd? Wat is het thema, zeg maar?
0: Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het weer heel erg goed meewerkt. Nou, dat ziet er heel erg goed uit voor komende week. Ja, en ik vind als wij complimenten krijgen, dat eigenlijk het mooiste is. En dan is het voor mij geslaagd.
1: Kijk, nou dan hopen we dat die complimenten ook jullie kant op komt. En laat het vooral ook weten hoor, als je naar de feestweek gaat en Willem tegenkomt. En je het ook als positief hebt ervaren, want anders heeft... Ja, je moet niet liegen. Maar als je het als positief hebt ervaren, waar we gewoon met z'n allen wel vanuit gaan. Geef die complimenten ook vooral door, want dat vindt Willem ook alleen maar leuk. En niet alleen Willem, maar ook de rest van de vrijwilligers die dat allemaal organiseren. Want ze doen het allemaal voor de inwoner, voor het dorp, voor de ondernemers. Eigenlijk gewoon voor heel Leimuiden. En ook daarbuiten natuurlijk, want ook buiten Leimuiden ben je gewoon van harte welkom om die kant op te komen. Morgen begint het dus met het havenfeest, Willem. We kijken ernaar uit wat dat betreft. En we zien de auto's, ook jouw auto's, zeker tegemoet zometeen deze week.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik zie jullie ook graag komen.
1: Nou, bij deze, ik kom in ieder geval langs, dus dat moet helemaal goed komen, denk ik, deze week.
0: Je herkent mij wel aan een oranje shirt.
1: Oh, kijk, nou, ik ga op zoek naar een oranje shirt. Een soort van, waar is Wally, maar nu, waar is Willem?
0: Ja, precies.
1: Willem Weijers, ontzettend bedankt dat we je even mochten bellen. En vooral veel plezier deze week.
0: Ja, nou, dankjewel. Gaat zeker lukken. Wij hebben er alle vertrouwen in.
1: Goed zo. Mooie dag.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, dankjewel.
1: Voorzitter van het Oranje Comité Leimuiden, Willem Weijers is dat. Morgen begint dus de Oranje Feestweek in Leimuiden. Kleine verwijzing natuurlijk naar het Nederlands elftal, want die speelt zondag de eerste wedstrijd op het WK-voetbal. En ook de wedstrijd tegen Zweden wordt live uitgezonden op een groot scherm daar in de tent, waar ze dan de afscheidsavond hebben. Dus er wordt zeker een verwijzing naar gemaakt. Maar de Oranje Feestweek staat gewoon voor de jaarlijkse traditie, de Feestweek in Leimuiden. En ook jij bent van harte welkom. Wil je meer weten? Het is allemaal te vinden. Het hele schema op de website van het Oranje Comité Leimuiden. Dat voor nu, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we nog meer contact leggen. Maar dan niet met Leimuiden, wel met ARC. Want ARC is natuurlijk gepromoveerd. Het is ze gelukt. Ze gaan naar de vierde divisie. Maar wat voor impact heeft dat dan? Zometeen dan krijgen we te horen van de voorzitter van ARC, Robert Roeleven. Ja, en normaal gesproken rond 19:15, dan spelen we altijd waar of niet waar. Die gaan we er nog ergens tussen fietsen in dit showgram. Dus dat gaat er ook nog aankomen. Wanneer? Nou, blijf vooral luisteren. Tot 10:00 zijn we bij je.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hele goedemorgen, het is net na 8:00, de ochtendshow op Studio Alphen in Kagebrazum. Daar luister je naar. Het is tijd voor het nieuws, de NOS.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistische

0: geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
1: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
0: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Rolstoeltennister Lizzie de Grevert Al van der Rijn heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moest ze daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greve was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alvesen nog succes met toernooiwinst in Rome. De huismus dreigt steeds verder uit het straatbeeld te verdwijnen. Volgens vrijwilligers van Mussen voor Alphen komt dat onder meer door betere woningisolatie en de toenemende verstening van tuinen. Daardoor verdwijnen nestplaatsen, voedsel- en drinkgelegenheden voor de vogel. Omdat huismussen meestal dicht bij hun leefgebied blijven, zijn ze extra kwetsbaar voor veranderingen in hun directe omgeving. Kagen Brasem behoort niet tot de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. De gemeente scoort slechts een 2,3 in de ranglijst van 2025. Volgens BBB-statenlid Niels Oosterom is het gebrek aan openbare toiletten een serieus probleem, vooral onder ouderen, zwangere vrouwen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met medische aandoeningen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt daarom mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dank je wel voor het nieuws uit de regio. Dan de verkeersinformatie uit de regio van de ANWB. Die heeft het allemaal op een rijtje gezet voor je. Je krijgt van mij een overzichtje van de files die 5 minuten of langer duren. Dat zijn er ook 5. Om te beginnen een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je vast tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. Het staat zo'n 6 kilometer. Je tijdsverlies is daar 5 minuten. Dan de A20 Utrecht richting Den Haag. Daar heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen Gouda-West en Zoetermeer. Daarom staat er op dit moment 8 kilometer. Je vertraging duurt daar zo'n 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer. Vertraging duurt daar 7 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouda en Rotterdam, Prins Alexander. Daar 6 kilometer. En daar duurt je vertraging dan weer 5 minuten. Ook 5 minuten vertraging tot slot op de N11 Bodegraven richting Leiden. Er staat zo'n 2 kilometer tussen Hazenwoudendorp en Zoeterwoude-Weipoort. Hoe is het op het spoor, Ries?
4: Ik heb 1 melding. Door een wisselstoring rijden er minder sprinters tussen Woerden en Leiden Centraal. En dat duurt tot ongeveer 9:15.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen.
1: Hey, hallo Wesley.
2: Ah, wat dipte.
0: Goedemorgen.

0: Ja, de bekende Alex Warren, Carry You Home. Maar dit keer dan met Ella Henderson. Er is een speciale versie uitgebracht. Die je hoorde in de ochtendshow. Net als Ultranate en Free.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Goedemorgen, het is 8:15, donderdag 11 juni 2026 vandaag. Je bent bij de ochtendshow op Studio Alf en Karen Brazem. Laten we heel even wat nieuws doornemen, want in Haanswouden-Rijndijk groeit de parkeerdruk uit tot een serieus probleem. Bewoners zeggen dat er te veel auto's zijn voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Auto's staan daardoor op stoepen, in bochten en op plekken waar hulpdiensten mogelijk moeilijk kunnen passeren. Ja, volgens omwonenden begint de situatie inmiddels zelfs gevaarlijk te worden. Nu heb ik het idee dat het niet alleen daar geldt, maar in alle woonwijken. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Rick. Maar is het bij jou ook een beetje een probleem, dat parkeren?
2: Nee, maar ik zit in een nieuwbouw appartementencomplex. Dus daar hebben ze op zich heel veel parkeerplekken aangelegd. Dus ik heb eigenlijk nooit problemen.
0: Ze hebben er eigenlijk wel rekening mee gehouden op het moment dat het werd gebouwd daar.
2: Ja. Ja.
0: Hoe zit het bij jou, Selina? Is er bij jou veel parkeerproblemen?
3: Nou, toevallig hebben wij er niet zo heel veel last van. Omdat we kunnen parkeren aan het huis.
0: Oh, dat is ook heel chill. Ja, dat heeft natuurlijk niet iedereen die luxe om dat te kunnen doen. Want je kan gewoon bij jou op de oprit, zeg maar, kun je meerdere auto's kwijt.
3: Ja, klopt. Dat is ideaal.
0: Bezoekers dan wel de problemen?
3: Nou, we hebben een soort gezamenlijke oprit met anderen. Dus op zich is er vaak wel genoeg plek. Maar als er heel groot feestje is, dan staan we gewoon een beetje vol. Een beetje dicht op elkaar.
0: Ja, je moet niet tegelijkertijd een verjaardag vieren, jij en de buren. Want dan staat het wel vol, zeg maar.
3: Ja, dat wel, ja.
0: En bij jou, Ries, is er bij jou een probleem?
4: Ja, bij ons is het een drama. Als het gaat als je mensen wil uitnodigen of wat dan ook. Dan is het echt heel weinig plek. Ja. Dan zeggen we meestal, nou, parkeer maar bij de sporthal, bij de spant. Dat is zo'n 2 minuten lopen, is dat. Maar ja, er staat nu een kermis.
0: Oh ja, er staat nu de kermis, ja, natuurlijk. Dus de komende week heb jij even wat problemen.
4: Ja.
0: Maar goed, aan de andere kant is maar 1 week, hè, in het jaar.
4: Ja,
0: zo is het ook.
4: Is ook zo. Ja. Maar ja, het is toch vervelend als je net je bruiloft moet gaan vieren dan.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, dat had je dan beter moeten plannen. Ja. Althans, jij niet dan, want jij gaat niet trouwen. Maar er is ook mooi nieuws uit Karen Brazem. Want de deelnemers uit de gemeente die hebben tijdens de Alpe d'Huez bijna 140.000 euro opgehaald voor de strijd tegen kanker. Een prachtig bedrag dus. Dankzij onder andere natuurlijk fietsers, wandelaars en de sponsoren. Want die zijn ook heel belangrijk. Die uiteindelijk het geld bijeen hebben gebracht. Dus ja, 140.000 euro vanuit Karen Brazem voor KWF. Voor de Alpe d'Huez. Hartstikke mooi. Zeg even wat anders dan. Want we gaan even terug naar afgelopen zaterdag. Want jij, zaterdag was de dag dat ARC terugpromoveerde naar de 4e divisie. Het is eindelijk gelukt. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Ja, toch wel het niveau waar ARC op thuis hoort. Maar ja, wat betekent dat dan voor de vereniging zelf? Ik ga het vragen aan Robert Roeleven. Hij is de voorzitter van ARC. Robert, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd. Allereerst met de promotie natuurlijk.
5: Ja, dankjewel.
0: Ik zei het al, ja, lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan. Hoe erg is het gevierd afgelopen zaterdag?
5: Nou, na afloop van de wedstrijd was het natuurlijk heel uitbundig en was het heel veel vreugde lach en tranen van emotie op het veld. Dus dat was hartstikke leuk. We zijn nog met z'n allen teruggegaan en naar de vereniging. En daar hebben we in het sponsorhome hebben we ook nog een klein feestje gevierd. Ja. En op een gegeven moment was het natuurlijk ook wel weer klaar. Want er waren mensen die gingen natuurlijk ook naar het zomerspektakel nog. Ja. Dus, maar het was erg leuk. En ja, bij ons wordt de kantine nu verbouwd. Dus die is nu afgelopen week gesloopt. En die wordt nu gaat het dak eraf. Dus dat betekent dus dat we ook maar beperkt ruimte hadden. Maar ondanks dat was het een goed feestje.
0: Ja, deze week moet het dak er nog af. Dat hebben jullie afgelopen zaterdag dus nog niet gedaan.
5: dat is leuk. Ja, nou ja, het dak ging er wel af.
0: Ja,
5: zeker.
0: Ja, precies. Ja, en natuurlijk ook, ja, je zei het zomerspektakel, waar ook een mooie verrassing op jullie stond te wachten. Want ja, ook daar werden jullie gehuldigd. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk.
5: Ja, dat was wel grappig. Dat was gewoon grappig.
0: Ja. Kun je uitleggen, ook voor de wat minder lokale amateurvoetbalkenner, want die hebben we ook natuurlijk, waarom het voor de vereniging ARC zo belangrijk is dat juist dat eerste elfte uitkomt in een landelijke competitie als de vierde divisie?
5: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk gewoon een hele grote vereniging. En dan heb je natuurlijk ook heel veel aanwas. Daarmee ook toch wel veel aantrekkingskracht, hè, want ik bedoel, we zijn een populaire club. Veel mensen willen graag bij ons voetballen. Ja, en dan heb je toch, ja, als je een beetje

0: device hebt, ja, dan neemt alles eigenlijk toe. Hè, op alle gebieden. En dan krijg je ook dit soort gevoel dat je denkt van ja, in de eerste klasse, hè, bedoel, het is ook niet slecht. Maar ja, vierde divisie is toch wel gewoon stoerder. Ja. En dan heb je ook wel zoiets van, als je daar ook de spelers voor hebt, de begroting voor hebt, eigenlijk alles hebt wat daarbij klopt, ja, dan wil je niet in eerste klasse blijven hangen. Dan wil je gewoon vierde divisie. En je zei het in de aankondiging al, een lang gekoesterde wens. Ik bedoel, uiteindelijk zijn we er tussen aanhalingstekens maar 2 jaar uit geweest. En 2 jaar te lang. Maar ja, goed, het kan ook een keer gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar goed, dat je dan nu na 2 jaar eigenlijk alweer terug bent, dat is best wel knap. Want de inkomen is niet zo moeilijk als er weer uitkomen.
1: Nee, zo is het inderdaad. Ja, sportief gezien kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het ligt natuurlijk ook aan de voetballers en de trainer. Je kan het op de achtergrond heel erg organiseren. Maar ja, het moet wel op het veld gebeuren. Wat is er, zeg maar, 2 jaar geleden, je zei het al, is ARC natuurlijk gedegradeerd. Maar wat is er dan aankomend seizoen anders ten opzichte van dat seizoen, waardoor het eigenlijk in ieder geval organisatorisch gezien niet anders, niet opnieuw gaat gebeuren?
0: De bal is rond, dus je weet het nooit. Maar ik denk dat wij de afgelopen 2 jaar, en dat is eigenlijk met de komst van Remco Tuijnenburg wel gebeurd, die heeft al wel echt een topsportklimaat neer willen zetten, waarbij je eigenlijk alle ingrediënten hebben om op top amateurniveau te presteren, om dat voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet. En daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. En in die slipstream, zeg maar, zijn we ook, ook dingen bij RC toch wel anders gaan organiseren. En dat is een proces. En dat duurt een tijdje. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar goed, er liggen beleidsplannen om in ieder geval, om het zelfs niet bij de vierde divisie te laten. Om toch te kijken of wij over een paar jaar ook nog zelfs door kunnen naar de derde. Dus wat dat betreft moet je daar ook je organisatie op afstemmen. En daar zijn een aantal mensen bij ons binnen de club behoorlijk intensief mee bezig.
1: Ja, wat gaat er dan onder andere veranderen binnen de club?
0: Nou, op zich niet zo heel erg veel. Maar het is een mindset. En dat is natuurlijk ook gewoon, wij doen videoanalyse, wij doen ook metingen bij spelers. Hè. Ze lopen met die hesjes waarmee ze gemeten worden om te kijken hoe de intensiteit is. Het is natuurlijk ook de trainer die erbij hoort. Hè. We hebben met Remco een hele fanatieke, ervaren trainer gehad. Maar we gaan komend jaar natuurlijk met Nico Oosterlee ook een enorme ervaren trainer krijgen. Dan zijn de verwachtingen er ook wel weer hoog gespannen, zonder te veel druk bij hem te willen leggen.
1: Ja. Ja. ARC gaat dan de vierde divisie in. Hoe schouw je ARC in voor komend seizoen? Waar mikken jullie dan op? Want ja, de ambitie is dus om door te stoten naar die derde divisie.
0: Maar dat hoeft niet meteen winnen in een jaar.
1: Nee, weet je, precies.
0: Kijk, vierde divisie is gewoon heel mooi. We moeten ook nuchter blijven. En dat doen we ook wel. Maar het zou, we gaan gewoon kijken als we rustig doorbouwen om te zien wat er gaat gebeuren. Maar je moet er ook de spelers voor hebben. Je moet binnen de club moet je ook opleiden. Ja. Want je hebt die jongens natuurlijk later ook nodig om in dat eerste elftal op die derde divisie niveau te kunnen voetballen. Dus wat dat betreft, en dat is ook een mooie brug. Hè. We hebben bij RC wat over gesproken van ja, er is een wachtlijst, er is een reservebank van mensen die graag bij ons willen voetballen, maar niet terecht kunnen. Die hebben we met een aantal omzettingen kunnen laten verdwijnen. Dus wat dat betreft is bij ons ook de wachtlijst gaat eraf. En iedereen die bij ons wil voetballen, die moet een plek kunnen krijgen.
1: Maar wat voor doelstelling geef je Nico Oosterlee dan mee voor komend seizoen? Is dat dan een plekje in het midden? Of toch eigenlijk wel proberen om een beetje richting de bovenste posities mee te doen?
0: Proberen altijd.
1: En ja, proberen,
0: als dat niet lukt, anders het niet lukt, dan is handhaven is ook mooi.
1: Ja.
0: Maar vooral belangrijk is dat we gewoon op Zevensloot gewoon mooie wedstrijden gaan zien. Hè? Op vierde divisieniveau. En dat is dan toch, dat kijkt toch wel nog een stuk leuker, zeg maar. Ja. Maar spannend zal het altijd blijven.
1: Ja. Je had het net over trainer Remco Tuijnenburg, die natuurlijk vertrekt. Hij gaf meerdere keren via de buitenkant af dat het signaal eigenlijk naar buiten, dat ARC in zijn ogen de prioriteiten niet voldoende op orde had om hoog te willen en kunnen spelen. Heeft hij dan, want je vertelt, hè, er zijn wel wat dingen veranderd. Heeft hij daar dan ook een flink aandeel in gehad? En oftewel jullie geholpen om ervoor te zorgen dat jullie ook bovenin mee kunnen spelen?
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Dus voor mij geen twijfel over. Ik ben hem daar heel dankbaar voor. Ik vind dat hij het een hele knappe prestatie heeft geleverd. Ere de ere toekomst. Hartstikke goed. En daarbij zie je ook gewoon dat de vereniging daar ook wel naar geluisterd

0: heeft. En nou, in zijn optiek ging dat niet altijd snel genoeg. Maar dat kenmerkt ook de trainer Remco, die gewoon ontzettend fanatiek is. En echt een topsporter is. Wij zijn nog steeds een amateurvereniging. En je ziet ook wel dat best wel even tijd nodig heeft om daar te komen.
1: Ja, maar, dus wat dat betreft erkende je wel hetgeen wat hij zei. Maar hebben jullie daar ook uiteindelijk naar geluisterd waardoor dat iets verbetert?
0: Ja, ik denk dat wij die handschoen goed op hebben gepakt. Ja. Maar die kan nog, ik denk dat die nog beter opgepakt kan worden. Maar ook dat heeft gewoon tijd nodig. Ja.
1: Nu even terug naar 2 jaar geleden. Want toen ARC degradeerde, zei de club extra aandacht te gaan geven aan het financiële plaatje rond het eerste elftal. En dan met name het stukje vergoeding voor de spelers. Dat is nodig, zei Jelle Kooistra toen, om terug te keren naar de vierde divisie. En daar vervolgens ook mee te kunnen doen. Is dat dan ook geregeld inmiddels?
0: Ja hoor. Prima geregeld.
1: Kun je uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat? Want ja, er zullen best wel mensen zijn die weten dat spelers in het amateurvoetbal betaald worden. Maar ja, er zijn ook een hoop luisteraars die daar eigenlijk geen weet van hebben. Die denken, ja, die doen dat gewoon erbij, naast hun job. En het is allemaal leuk zo. Beetje leuk voetballen.
0: Ja. Nou ja, op vierde divisieniveau gaat dat niet meer lukken. Maar daar moet je ook niet te veel van verwachten hoor. Dat is niet zo dat enorme bedragen zijn. Dat valt best wel mee. Ja. Maar er worden wel, spelers krijgen natuurlijk wel een vergoeding. Ja.
1: En waar gaat het dan om? Zijn het dan vaste vergoedingen, reiskosten, puntengeld, basisplaatspremies, dat soort dingen?
0: Nou, dat soort dingen zitten er wel in, ja.
1: Wil je iets zeggen over het gemiddelde kosten eigenlijk, wat je moet betalen voor een ARC-speler?
0: Dat zijn bedragen die zijn overal. Daar zijn altijd soort gemiddeldes over. Die kun je op internet gewoon vinden. Ja. En ik denk dat wij daar keurig in balanceren, zeg maar.
1: Okay. Dus, heb je ook een beeld bij hoe dit zich verhoudt ten opzichte van andere clubs? Want jullie zijn dan natuurlijk eigenlijk nog een soort van weer opbouwend. Maar er zijn ook clubs die al wat langere tijd in die vierde divisie spelen. Zitten jullie dan wel, houden jullie dan wel een beetje rekening met inderdaad dat gemiddelde? Of zit hier nog een beetje aan de ondergrens van dat financiële plaatje?
0: Ik denk dat niet zo heel belangrijk is. Het is gewoon, bij ARC was het al goed geregeld, want we kwamen uit de vierde divisie. Mm-hmm. En het is eigenlijk in dat opzicht is het niet veranderd. Okay. Dus het is gewoon nog steeds op dat niveau. We hebben dat niveau gewoon gehandhaafd. En wij zijn als vereniging gewoon in staat om vierde divisie te kunnen voetballen op alle vlakken. Zoveel verandert er ook niet. Hè? Nee. Buiten het feit dat het landelijk wordt en dat het gewoon een tandje zwaarder wordt, omdat je gewoon in een andere divisie speelt. Maar er wordt in de vierde divisie ook meer gevoetbald. In plaats van, het is minder fysiek. Mensen proberen, of de spelers proberen in het spel meer uit het fysieke te blijven. Dus het is ook het voetbalniveau is ook hoger. En dat is het aantrekkelijk om naar te kijken. Ja. Maar verder als vereniging zijn we er gewoon klaar voor.
1: Jullie zijn er zeker klaar voor, want jullie hebben ook vooraf een beleidsplan gemaakt voor de komende 5 jaar. Jullie kijken wat dat betreft echt naar de toekomst. Het moet ook resulteren in promotie dan naar die derde divisie waar je het al over had. Hoe zou die route er wat jou betreft uit moeten zien?
0: Gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. En dan gaan we een keer het geluk hebben dat je een keer kampioen kan worden. Ja. En uiteindelijk zit het toch bij de staf en de spelers die gefaciliteerd moeten worden. En daarmee gewoon de doelstelling willen hebben. Het is een intrinsieke motivatie. Als je iets wil, dan kun je het bereiken. En als je nogmaals, als wij in de vierde divisie blijven, dan is er ook helemaal geen man overboord. Maar wij vinden het gewoon mooi om de lat net iets hoger te leggen. En te kijken of we daarmee de vereniging ook nog meer kunnen laten bloeien. Ja. Maar,
1: In de plan staat ook wel dat de ARC 4-3 moet gaan spelen. Maar eigenlijk precies vanaf het moment van het presenteren van de plan was trainer Remco Tuinenburg met 5 verdedigers gaan spelen. Dat bleek juist eigenlijk de sleutel tot het enorme succes te zijn. Ja. Gaan jullie dat dan veranderen? Mag ARC volgend seizoen blijven spelen zoals dat dan nu doet? Of moet het dan toch weer terug naar 4-3-3?
0: Ik laat dat lekker aan Nico Soleil over.
1: Ja, die keuze heeft hij wel.
0: Ik ga me er als voorzitter niet mee bemoeien. Ja, natuurlijk, we leven in een vrij land. Ik weet niet of ik nou tegen de plannen van de technische commissie in het huis, maar nee. we staan dat voor. Ja. En we gaan dat natuurlijk proberen. Maar je moet daar ook het materiaal voor hebben. En als iets anders systeem beter werkt en je kan daar wel mee winnen, dan ben je natuurlijk gek als je het niet doet.
1: Nu toch de laatste vraag. Hoe kijk je terug op de afgelopen twee seizoenen in die eerste klasse? Hoe kijk je vooruit naar volgend seizoen? Het seizoen met dus een vernieuwde kantine. Want daar vertelde je ook net over. Het dak is eraf. Het wordt plat gegooid. Er wordt een nieuwe kantine mooi opgebouwd. Een nieuwe trainer, Nick Oosterlee. Deels andere spelersgroep natuurlijk. En ja, het seizoen dat je ook 100 jaar bestaat.

0: het in één vraag heb je denk ik allemaal al benoemd. We zijn met ontzettend veel leuke dingen bezig. En ja, het gaat gewoon, bij AC gaat gewoon hartstikke goed. En het mooie is, we zijn groot, maar we zijn een ongelooflijk gezellige vereniging met heel veel feestjes. En het komend jaar gaat het natuurlijk, gaan er heel veel feestjes gevierd worden. Dus wat dat betreft zou ik te zeggen tegen iedereen, aarzel niet en kom lekker voetballen bij AC.
1: Of in ieder geval even kijken bij het eerste elftal, wat dus de vierde klasse ingaat.
0: Ja,
1: concluderend, jullie hebben het organisatorisch gewoon goed voor elkaar. Nu moeten de spelers en de trainer het natuurlijk op het veld nog even laten zien. Maar daar hebben jullie wat dat betreft alle vertrouwen in. En dat hopen we ook te gaan zien op de velden. Wij gaan het in de gaten houden natuurlijk ook volgend seizoen hier bij Studio Alphen, bij Sportlokaal. We verwachten komend seizoen weer mooi voetbal van jullie.
0: Hartstikke leuk,
1: wij hebben
0: zin in.
1: Ja, mooi. Nou, wij ook. Dus we wachten het af. Robert Roeleven, voorzitter van ARC. Dank je wel voor nu. En een hele mooie vakantie alvast gewenst. Want die zit er ook aan te komen voor jou.
0: Ja, jij ook. En bedankt. En fijne dag.
1: Hetzelfde. Hoi, hoi.

Be the One van Dua Lipa in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow. Even een rustmomentje. Even geen gesprekken, maar wat we wel hebben is het gesprek met de dames en heren hier in de studio, maar hopelijk ook met jou, want zometeen, we gaan hem even een uurtje vooruit zetten, want normaal gesproken rond 7:45 spelen we het spel Waar of Niet Waar. Gaan we nu zometeen om 8:45 doen, dus zometeen een ronde Waar of Niet Waar. Jij kunt ook meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Doe dat vooral, want jij kunt uiteindelijk kans maken op de titel dagwinnaar.

0: deze donderdag 11 juni 2026. En er ligt ook nog wat anders op je te wachten, namelijk een echte Studio Alpha sticker.
1: Zo, ja. Daar doen we het allemaal voor.
0: Dus speel vooral zometeen mee via de app. studioalpha.nl/WhatsApp. Antwoord waar of niet waar en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. Eerst tijd voor het nieuws. Je hoort het nieuws van 8:30, de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat opgegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: En tot zover het nieuws van de NOS. Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In aanloop naar het WK voetbal heeft café Alle Hens in de Julianastraat in Alphen aan de Rijn een opvallende oranje makeover gekregen. De vorige gevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk. Volgens eigenaar Bart Kamper zorgt het kunstwerk voor extra sfeer rond het toernooi dat vanavond van start gaat. Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Een 33-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval op een gehandicapte man in Alphen aan de Rijn. Volgens de rechtbank stuurde hij de daders in 2022 op pad en voorzag hij hen van informatie over het slachtoffer. Een tweede verdachte uit Den Haag is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Op de N207 tussen Rijnstaat, Woude en Leimuiden staat sinds kort een focusflitser. De camera controleert bestuurders op het gebruik van een telefoon achter het stuur. Het gaat om een mobiele flitser die na verloop van tijd naar een andere locatie wordt verplaatst. Op dezelfde route staat in Leimuiden al een flitspaal die controleert op de maximumsnelheid. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik vraag me toch af, want je hebt het nu over een focusflitser. In eerste instantie hadden we het in Alphen over een flexflitspaal.
3: Ja, maar dat is wat anders.
0: Wat is het verschil dan?
3: De flexflitspaal is gewoon een paal die inderdaad gewoon controleert of de snelheid. Mm-hmm. En die kan ook verplaatst worden. En een focusflitser die kan ook verplaatst worden. Maar die controleert echt alleen of dat jij niet op je telefoon zit.
0: Oh, echt op de... Oké. Okay.
3: Ja, je moet ook wel heel erg bezig zijn met je telefoon om dat ding te missen. Want het is echt een gevaar, is het.
0: Ja, jij reed er wel langs. Je had ook een foto gemaakt. Ja.
4: Maar dan krijg je boete.
0: Ik hoop niet dat je bent geflitst.
4: Nee, ik ben vanaf de andere kant gekomen, dus vandaar.
0: Maar het ding is ook, er staat ook een andere flitsbaan natuurlijk, die best wel druk is altijd, elke dag, omdat hij veel foto's maakt. Maar het is wel, normaal gesproken mag je niet zoveel flitspalen om de zoveel kilometer hebben. Maar nu mag het wel, omdat het een andere soort flitspaal is.
3: Het is een ander soort flitspaal en hij staat ook nog eens een keertje de andere kant op.
0: De verkeerde kant op.
3: Ja, hij staat de andere kant op. Maar, ja, goed, er staan
0: voor jou de goede kant.
3: Bij Leimuiden, bij het kruispunt van Leimuiden, heb je twee flitspalen in staan. Ja. Dat is alle twee voor en door het rood licht en te hard rijden.
0: Ja, 50 mag je daar, hè?
3: Ja, die staat zowel richting de A4 als richting Alphen staat er eentje. Mm-hmm. En die focusflitser die staat dus tussen Alphen en Leimuiden in. Dus die is richting van Leimuiden.
0: Oké. Okay. Dus Rijnstaterwoude en Leimuiden eigenlijk. Ja. Ja, precies. Over die bult waar je dan af en toe het idee hebt dat je in een achtbaan zit, zo ergens.
3: Precies.
0: Oké, weten we dat ook weer. Dankjewel, Ries.
3: Graag gedaan.
0: Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, waar staat die focus flitspaal dan? Nee, daar gaan we het niet over hebben. Wel, waar staan de files dan? De ANWB heeft weer een mooi rijtje voor elkaar weten te boksen. Maar ja, mooi is het niet helemaal natuurlijk, omdat je gewoon achteraan aan moet sluiten. Doe je onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hofvliet, 5 minuten vertraging. Datzelfde aantal minuten heb je ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam, maar dan tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. Verder op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tijdverlies van 7 minuten tussen Nieuwebrug en Harmelen. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn levert je oponthoud op van 4 minuten. Komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Dus na verwachting zal die file verder gaan afnemen. Ook de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk. Ook 7 minuten vertraging door een ongeluk dus. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden, oponthoud van 8 minuten tussen Hazewouterdorp en Zoeterwoude-Weipoort. En tot slot de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457, daar een vertraging te melden van 6 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
3: Ja, ik heb niet zo lang het lijstje, ik heb er maar één. En dat is tussen Woerden en Leiden, Centraal Leiden en Minder Sprinters. Het komt allemaal door een wisselstoring. Het duurt nog tot ongeveer 9:15.
0: Het is 9:09. Goedemorgen, de ochtendshow op Studio Alphen en Karen Brazem. Zometeen gaan we hem dus doen. Waar of niet waar, speel mee via

0: zondige tunes van Another N55 Ultra. Talk to you. Daar ook Simon Webb en Coming Around Again in de ochtendshow. Ja, normaal gesproken rond 7:15 spelen we het spel Waar of Niet Waar. Krijgen we 3 stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Daar kunnen wij op antwoorden met waar of niet waar. Vandaag moesten we even bellen natuurlijk. En het hebben over de Oranje Feestweek in Leimuiden. Vandaar dat we dachten, nou weet je wat, we gaan het gewoon een uurtje later doen. We gaan hem alsnog doen, waar of niet waar. En dat spel spelen we hier in de studio. Het is een strijd onderling tussen Rick Zinnige, Selina van der Zalm, hè? Heet je van je achternaam? Ja, ja, precies. Ik moest even nadenken. Richard Harreman doet natuurlijk ook mee en ik doe ook mee. Wesley Hoek hier, zei de gek. Maar jij kunt ook meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ja, wat is de bedoeling? In je bericht zet je dan 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En ja, wellicht als jij de juiste antwoord voor woorden hebt ingestuurd, ben jij de dagwinnaar van vandaag en verdien je ook niet alleen de titel, maar ook een sticker. Jawel. Ja, ze zijn al enthousiast hier, want ik heb 2 stickers uitgedeeld. Rick, je hebt hem in je handen. Beschrijf hem eens.
1: Ja, plakkerig.
0: Blijf lekker plakken, wil je zeggen.
1: Ja, het is een beetje rechthoekig, hè? Met de welbekende A in het rood en de verschillende kleurtjes. Het is eigenlijk gewoon het logo van Studio Alphen. Ik denk dat ik hem op mijn auto over het logo van mijn werk heen ga plakken.
0: Zou ik zeker doen, inderdaad. Ik denk dat je werk er ook heel blij mee zal zijn.
1: Ja.
0: En dan hebben we ineens een nieuwe bedrijfswagen. Is ook wel fijn.
1: Ja, dat is wel weer wat anders.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ja. Ben je er ook blij mee, Selina?
2: Ja, zeker.
0: Mooi. En nou, jij kunt die sticker ook verdienen, dus moet je wel de juiste antwoorden doorsturen via de app. Dus studioalf.nl/WhatsApp. In waar of niet waar. Ja, zijn jullie er klaar voor?
3: Kom erop.
0: Nou, dat zeg je dan tegen Thijs van der Dussen. Kom op, Thijs, wat is de eerste stelling?
4: Ja, we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Je haar groeit sneller in de zomer dan in de winter. Waar of niet waar?
0: Oké, groeit je haar? De haren groeien die sneller in de zomer dan in de winter. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Rick?
3: Waar.
0: Jij denkt dat het waar is. Nou, dat is heel stellig.
3: Ik wil net zeggen.
0: Ben je net zo stellig, Selina, in jouw antwoord?
2: Nee, eigenlijk. Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Wat zeg jij, Ries?
3: Ja, ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Ik denk ook dat het waar is. We hebben 3 keer waar, 1 keer niet waar. Wat denk jij? Zet het achter cijfertje nummer 1, want dat was de eerste stelling. Groeien je haren sneller in de zomer dan in de winter is de stelling. Is het waar of niet waar? Geef het door.
1: Hoe is dat bij jou?
0: Ja, daar gaan we het zo wel even over hebben, vriend. Stelling nummer 2 eerst.
4: Stelling nummer 2. Mensen hebben meer bacteriën in hun lichaam dan lichaamcellen. Waar of niet waar?
0: Hebben wij meer bacteriën in het lichaam dan lichaamcellen? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Rick?
1: Deze vind ik lastiger. Ik denk ook waar.
0: Jij denkt ook hier dat het antwoord op de stelling waar moet zijn. Selina, wat denk jij?
2: Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt ook hier dat het niet waar is. Ries, is het waar of niet waar volgens jou?
3: Nee, dat is niet waar volgens mij.
0: Volgens jou is het niet waar. Ik zeg ook dat het niet waar is. Ja, dus we hebben 3 keer niet waar, 1 keer waar. Stelling nummer 3 dan.
4: En stelling nummer 3. Er bestaan planten die licht kunnen geven in het donker. Waar of niet waar?
0: Kunnen planten licht geven in het donker? Ja, het zou de stroomproblemen die we hebben natuurlijk heel makkelijk oplossen op die manier.
3: Nee.
0: Of je moet ze opladen. Ik bedoel, dan zijn het van die oplaadbare planten. Van die nepdingen. Een soort lampen eigenlijk eerder. Maar kunnen ze licht geven in het donker? Waar of niet waar? Wat denk jij, Rick? Bestaan ze?
1: Ja, ik zou bijna zeggen ongetwijfeld. Maar
0: ja. Waarom zeg je dat dan niet?
1: Nee. Ja. Ja. Ja, dan ga ik ook voor waar. 3 keer waar.
0: Oké, jij zegt waar hier. Selina, wat denk jij? Ga je opnieuw voor niet waar of zeg je hier toch waar op?
2: Nee, ik denk dat deze wel waar is.
0: Jij denkt dat deze wel waar is. Richard, wat denk jij?
3: Ik denk niet waar.
0: Jij denkt niet waar. Ik ga met Selina mee. En volgens mij ook met jou, Rick, mee. Want jij zei ook waar. Ik zeg ook waar. Dus we hebben wat dat betreft onze antwoorden inmiddels verzameld. We verzamelen ook jouw antwoorden graag via de app studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Want wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in waar of niet waar. Nog 1 keer de stellingen, Thijs.
4: Ja, we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Je haar groeit sneller in de zomer dan in de winter. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
4: Stelling nummer 2. Mensen hebben meer bacteriën in hun lichaam dan lichaamcellen. waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
4: En stelling nummer 3. Er bestaan planten die licht kunnen geven in het donker. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat is de vraag. Studio11.nl /WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Zet hier een bericht dus 1, 2 en 3. De achter waar of niet waar. En wellicht ben jij zo meteen de dagwinnaar en verdien je die welbegeerde sticker. Zometeen gaan we het antwoord even doornemen. En zijn we heel benieuwd wie de winnaar wordt in de studio en wie de dagwinnaar wordt vanuit de appjes die worden ingezonden via de app. Dus studio11.nl/WhatsApp. Maar eerst even tijd om adem te halen.

0: Every Breath You Take van The Police. In de ochtendshow, Studio van Kagenbrazem, waar je naar luistert en waar we zojuist ook de drie stellingen van Thijs van der Dus hebben gekregen voor het spel wat we elke dag rond normaal gesproken 20:15 spelen. Nu om 21:45, waar of niet waar? Gaat hier? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hoor, maar daar zijn we. Waar of niet waar? Laten we de stellingen even doornemen, want hier in de studio hebben we daar namelijk op geantwoord op die stellingen. En heb jij als het goed is ook gedaan via de app studio11.nl/WhatsApp. Ja, we willen wel een dagwinnaar uitroepen vandaag. Laten we het gauw doen, want stelling nummer 1 die klonk als volgt, Thijs.
1: Ja, we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Je haar groeit sneller in de zomer dan in de winter. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is hier de vraag. En daar is door Rick op geantwoord met...
2: Waar?
0: Waar. Celina, wat zei jij?
3: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Richard, wat zei jij?
4: Ik zei ook waar.
0: Jij zei ook waar. Ik zei ook waar. En Rick, weet je wat het ding is? Jij zei van tevoren, eigenlijk heel gekscherend even tussendoor, van hoe zit het bij jou, Wes? Ja, het is waar, want ik heb echt in de zomer dat ik vaker mijn haar moet scheren dan in de winter.
2: Ja, ik ben niet gek.
0: In de winter duurt het namelijk 3 dagen voordat het weer een beetje is gegroeid. In de zomer, moet ik het bijna om de dag doen. Het gaat heel snel altijd.
2: Ja.
0: Dus dat is altijd vreselijk voor mij. Want ja, voor de mensen die me niet kennen, ik heb geen haar op mijn hoofd. Maar dat doe ik expres.
4: Ik ga nou lachen als Thijs zou zeggen, dat is niet waar. Dan ga ik echt lachen.
2: Dan gaan we wel even inbellen. Want
0: Moeten we even nagaan bij Thijs hoe dat precies zit. Ja, Thijs, kom maar door. Is het waar of niet waar?
1: Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, warmte en bloedcirculatie kunnen de groei licht beïnvloeden. En daardoor heb je dus dat in de zomer iets sneller groeit dan in de winter.
4: Of Thijs ook al onder de indruk was van die bel. Hoor je dat?
0: Ja, hij schrok van de bel. Maar goed, het antwoord op stelling nummer 1 had dus moeten zijn waar. Als je hem hebt ingestuurd, hartstikke goed, heb je het eerste puntje binnen. Gaan we naar de tweede stelling. En die klonk als volgt.
1: Stelling nummer 2. Mensen hebben meer bacteriën in hun lichaam dan lichaamscellen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, bij de eerste stelling was je vrij stellig, Rick. Maar bij die tweede moest je toch wel even nadenken. Wat was het antwoord wat je uiteindelijk hebt gegeven?
4: Waar.
0: Waar. Wat zei jij, Celina?
3: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ries, jij zei?
4: Is ook niet waar.
0: Ook niet waar. En ik zei ook niet waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
1: Stelling nummer 2 is niet waar. Nee, het is vrij overdreven om te denken dat je meer bacteriën in je lichaam hebt dan lichaamcellen. Al ligt het wel heel erg dicht bij een 1-tot-1 verhouding.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Rick, je gaat lekker. Je gaat lekker met het aantal punten.
2: Hoezo? De eerste staat gewoon goed.
0: Ja, nee, ja, goed. Maar toch. Het is toch dat je... Je hebt nog maar 1 puntje.
4: Ja.
0: Ga je een 2e puntje scoren of niet? Ga je ons verslaan of niet? Ja, volgens mij maakt het allemaal niet uit. Oh jawel, het maakt wel uit, want alleen Richard heeft anders geantwoord. Dus ik ben heel benieuwd. De stelling die klonk in ieder geval als volgt.
1: En stelling nummer 3. Er bestaan planten die licht kunnen geven in het donker. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, bestaan ze, Rick. Wat zei jij als antwoord?
2: Ongetwijfeld.
0: Ongetwijfeld en daarmee dus waar. Wat zei jij, Celina?
3: Ja, ik zei ook waar.
0: Jij zei ook waar. Richard, jij zei?
4: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar en ik ging met Rick en Celine mee. Ik zei ook waar. Ja, Thijs, maak ons los. Is het waar of niet waar?
1: Stelling nummer 3 is ook niet waar. Nee, er zijn wel genetisch gemodificeerde varianten, maar je hebt natuurlijk geen echte lichtgevende plantjes. Misschien wel door bepaalde lichtgevende bacteriën, maar niet de planten zelf.
0: Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Wie is de studiowinnaar, Richard Hageman?
4: Even kijken. Dat ben ik, geloof ik. Ja, dat ben ik.
0: Ik had ook beter aan iemand anders kunnen vragen. van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, komt je toe. Die sticker.
4: Ja, hier. Gelukkig.
0: Heb je een sticker? Want je verdient wel een sticker. Dat is wel de laatste keer, hoor, dat ik hem aan je uitdeel. Want,
4: dankjewel.
0: We moeten voor het luisteraar natuurlijk ook wat overhouden. We kunnen namelijk ook een sticker uitdelen aan een luisteraar. En we kunnen daarmee iemand feliciteren. En dat is namelijk Evie. Want die heeft ingestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp... de volgende volgorde, namelijk waar, niet waar en niet waar. En dat is goed, hè, Ries?
4: Het moet zijn waar, niet waar en niet waar.
0: Dat zeg ik. Van harte gefeliciteerd, Evie. Daarmee ben jij de dagwinnaar voor deze donderdag 11 juni 2026. En ja, komt de sticker jouw kant op. Moet je wel even je adresgegevens toesturen, want dan kunnen we hem je opsturen. Maar hij komt je toe op het moment dat je dat hebt gedaan. Dus van harte gefeliciteerd. En morgen dan gaan we gewoon wel weer doen hoor. 7:45, waar of niet waar. En niet 8:45. Dus wees niet ongerust. 7:45, zet je wekker om 7:00 om te luisteren naar de ochtendshow. Maar ook zeker om 7:45 om mee te doen met waar of niet waar.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen, 9:02. Het is de Ochtendshow op Studio LVK Gebrazen. Tijd voor het nieuws van 9:00. Krijg je van de NOS?
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren

0: voor spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
1: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gaan we door met winnaar van waar of niet waar van vandaag. Althans de studiowinnaar. Richard Arman heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie onderzoekt de diefstal van een autowiel op de carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Bouwbrugge. Van een geparkeerde auto werd het rechter achterwiel verwijderd. De wagen bleef daarbij op een krik achter en liep schade op. De politie vraagt getuigen en mensen die toevallig in het bezit zijn van camerabeelden om zich te melden. Drie mannen uit Ter Aar, Alphen aan den Rijn en De Lier zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legt de gevangenisstraffen op van 2, 3 en 4 jaar... In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. Er komt voorlopig geen middelbare school in Kagen-Brasem. Uit onderzoek blijkt dat te weinig leerlingen en ouders belangstelling hebben voor een vestiging van voortgezet onderwijs in Roelevarensveen. Voor de beoogde onderbouwlocatie zouden jaarlijks minimaal 80 nieuwe leerlingen nodig zijn, terwijl de verwachting ligt tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens de gemeente zijn ouders bovendien tevreden over het huidige aanbod van middelbare scholen in onze regio. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 3 meldingen die 5 minuten of langer duren. Die ga ik je ook vermelden, want op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, daar heb je een vertraging van zo'n 8 minuten. Er staat 9 kilometer tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, 3 kilometer. Daar is je vertraging wel wat langer, want die duurt meer dan een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je een tijdverlies op van 7 minuten. Er staat 5 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Hoe is het op het spoor?
4: 1 melding. Minder sprinters tussen Woerden en Leiden Centraal komt allemaal door een wisselstoring. De verwachting is dat de treinen weer normaal zouden rijden rond 9:30. Maar hou wel eventjes de reisplanner in de gaten.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen-Brasem.
6: Hallo, met wie spreek ik? Hallo.

0: De mannen uit Noorwegen. Bauza. En Magnetic, ooit begonnen als een waar schoolfenomeen. Want ze zijn ooit begonnen op schoolfeesten met het organiseren van die feesten. Maar ook met het optreden. Dat was altijd wel een succes. En uiteindelijk hebben ze dat succes weten voortzetten. Maar dan internationaal. Want ja, internationaal gaat deze plaat echt lekker. En daarom hoorde je hem ook hier in de ochtendshow. Hele goedemorgen. 9:15 is het. Donderdag. 11 juni vandaag. Ja, laten we even wat nieuws doornemen, want er gebeurt van alles in de wereld. Waaronder natuurlijk ook voor treinreizigers. Heel veel mensen hebben daarmee te maken. Althans, ja, ook met de treinreizigers zelf, maar ook zeker met de treinen. En dan heb ik vooral nieuws voor de treinreizigers op het traject Alphen Gouda. De afgelopen dagen was het even opletten, want er was een overwegstoring, zorgde voor hinder. Binnenkort, want deze is opgelost, is er opnieuw hinder vanwege werkzaamheden. Er komt op onderhoud aan de spoorbruggen aan. En daardoor is er binnenkort tijdelijk even geen treinverkeer mogelijk tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Reizigers moeten rekening houden met vervangend busvervoer en extra reistijd. Gebruik de reisplanner van de NS om jouw route te checken, zegt Richard Harreman dan.
1: Ja. Juist.
0: bij de hefbrug Gouwensluis is ondertussen opnieuw een opmerkelijke hoofdstuk toegevoegd aan de strijd tegen sluipverkeer. Een nieuw geplaatst hek dat een populaire sluiproute moest afsluiten is binnen een week alweer vernieuwd en daardoor is de route opnieuw toegankelijk. Je ziet ook zo'n spoor over het grasveld waardoor je ziet waar die sluiproute loopt. Dat hebben ze geprobeerd op te lossen met zo'n hek, maar ja. Dat is vaak toch irritant. Mensen wilden er toch doorheen en niet omrijden.
2: Noemen ze dat wel. Geitenpaadje, toch? Noemen ze dat?
0: Ja, geitenpaadje.
1: Olifantenpad, toch?
0: Olifantenpad.
2: Je hebt op Facebook ook zo'n groep olifantenpaadjes, geitenpaadjes. En dan door heel Nederland zie je foto's van dat pad. Van die paden. Dat is leuk.
0: Het meest opmerkelijke vind ik. Ben jij daar lid van dan?
2: Nee.
0: Ik denk, jij bent er lid van.
2: Nee, ik zie wel eens wat voorbij komen. Ja.
0: Het is natuurlijk ook bijna zomer, hè? 21 juni. Dan gaat officieel de zomer in. De meteorologische zomer is al ingegaan op 1 juni. Maar ja, toch vieren twee jubilerende ijsclubs in Rijpwetering en Oud-Ade. Juist hun jubileumfeest in de zomer. Opmerkelijk motto hebben ze namelijk Summer on Ice. Ja, er is geen ijs te vinden, maar toch vieren ze het. Omdat natuurijs tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is, worden de festiviteiten deze zomer gehouden. Een opvallend onderdeel van dit evenement is levend curling. Ik weet niet hoe ik dat voor me moet zien, maar volgens mij gaan we met mensen gooien of zo. Ik weet niet.
2: Nou, dan mag jij eerst.
0: Nou ja, probeer me maar eens eerst op te tillen.
2: Kijk, kale bolletje glijdt goed over het ijs, denk ik wel.
0: Ja, dat is waar. Dat moet ik wel eerst even scheren voordat we dat gaan doen. En natuurlijk het WK voetbal vanavond gaat het plaatsvinden. Het is in aantocht. Wel een aantal opvallende verhalen, want zo zijn er veel wedstrijdtickets inmiddels opgedoken op doorverkoopwebsites. Nee, dat was van tevoren wel te voorspellen. Richard Harreman die had het daar van de week ook al over. Miljoenen euro's worden er geboden.
1: Dus zoiets, ja.
0: Ja. Terwijl het nationale team van Haiti vlak voor het toernooi nog even de shirts moet aanpassen. Er staat namelijk een verwijzing naar een oorlogsverleden op. En dat mag niet volgens de FIFA. Nee. En wat anders dan, want er is een discussie over de burgemeester van New York. Die heeft een voorspelling gedaan. Die voorspelt niet dat het Nederlands elftal het toernooi gaat winnen, maar hij zet zijn geld op een ander land in. Namelijk op Marokko. Okay. Dus hij denkt dat Marokko gaat winnen.
1: Okay.
0: Even een heel klein snel rondje van wat jullie denken dat de uitslag is van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Zondag is dat. Nederland-Japan. Wat denk jij, Rick? Wat gaat het worden?
2: 1-1.
0: 1-1. Selina, wat denk jij?
3: Ik denk ook 1-1.
0: Jij denkt ook 1-1. Richard Harreman, wat voorspel jij?
1: Ik denk 0-1.
0: Jij denkt 0-1, dus Nederlands elftal gaat verliezen volgens jou? Ja, jij zit er heel lekker in dit hele verhaal.
1: Heerlijk, je hebt er zoveel zin in, jongens. Ja.
2: Rasoptimist, hè?
0: Ik denk 1-0. Ah, dat is vaak wel een beetje de uitslag die we hebben tegen Japan. Omdat we dat wel een moeilijke tegenstander vinden. Maar hebben we dat ook weer afgevinkt bij deze. Iets anders dan. Want de fantasiecompagnie uit Alphen aan de Rijn kreeg onlangs flinke financiële tegenvallen te verwerken. Na het verlaten van een pand ontving de stichting een onverwachte rekening van ruim 10.000 euro. Voor een organisatie die draait op vrijwilligers en donaties is dat natuurlijk een forse klap. En inmiddels is er een steunactie gestart en stromen de eerste bijdragen binnen. Maar ja, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de gevolgen en hoe ziet de toekomst eruit? Ik ga erover praten met Jeroen Denie. Hij is van de Fantasiecompagnie. Jeroen, goedemorgen.
4: Hele goedemorgen.
0: Ja, Jeroen, voor de luisteraars even. De Fantasiecompagnie, wat is het precies?
4: Fantasiecompagnie is een stichting die zich voornamelijk richt op goede doelenwerk. Wij verzorgen activiteiten voor kinderen die het wat lastiger hebben. Die een naar jaar achter de rug hebben. En dat kan in de vorm van mooie evenementen of bezoekjes van karakters. Of dat soort dingen allemaal. Verder doen we een hoop andere creatieve zaken eromheen. Maar dat is eigenlijk wel onze hoofddoel.
0: Zeg. Ja, en ik zie jullie ook af en toe wel eens voorbij komen. In combinatie met bijvoorbeeld Stichting Ambulancewens en dat soort zaken. Dus het is echt wel gericht op echt het goede doel, zeg maar.
4: Ja, dat Stichting Opkikker doen we heel veel mee.
0: Opkikker, ja, sorry.
4: Ja, ambulance is ook tof, maar... voornamelijk Stichting Opkikken inderdaad. Daar verzorgen we ook karakters voor hun speciale opkikkerdagen.
0: Ja, dat doen jullie allemaal als een vrijwilligersorganisatie. Nou, jullie werden dus onlangs geconfronteerd met een financiële tegenvaller van meer dan 10.000 euro. Wat is er precies gebeurd?
4: Nou, dat is, het is een beetje een gek verhaal. Wij hadden een mooi leegstaand bedrijfspand in bruikleen gekregen. En hoefden daar geen huur voor te betalen. Alleen de energiekosten die waren voor onze rekening. Nou, dan verwacht je natuurlijk dat de kosten laag zijn. Want ja, het is, wordt een beetje verlichting gebruikt. Geen werkende verwarming of iets dergelijks wat je rekening leeg kan trekken. Maar wat bleek nu? Dat de netbeheerkosten ook voor onze rekening waren. En de heraansluiting moesten we ook betalen. Waar we in eerste instantie van uitgingen dat dat niet zo was. Omdat er blijkbaar nog iets lag. Aansluiting. We gingen ervan uit, als dat er niet lag, dan zouden we de heraansluiting moeten betalen. Maar dat bleek iets anders te liggen. En daarnaast hadden we nog de verrassing dat we ook een stukje OZB-belasting kregen van bijna 2000 euro. Dus dat telde snel op, die netbeheerkosten. Dat was, ik heb het hier voor me staan, een portie van 47,49. En dat... Ja, dan kun je zelf wel raden waar de komma zat, zeg maar, in dat bedrag.
0: Ja, aan het einde vooral. Er zat geen komma bij het eerste getal. Anders kom je ook niet aan die 10.000 euro. Maar toch de vraag, Jeroen. Hoe zijn jullie erachter hoe het heeft kunnen gebeuren? Want die afspraken lijken mij toch van tevoren vastgelegd. Of is dat niet gebeurd?
4: Ja, er is vooraf wel een contract opgesteld, inderdaad. Alleen de term waar het om gaat, de heraansluiting of aansluiting... daar hadden wij beide een andere interpretatie op. En dat is hoe we daar nu zo uitgekomen zijn.
0: Oké, maar er is contractueel, lijkt mij wel wat vastgelegd dan. Of is het gewoon meer mondeling geweest, die afspraken?
4: Nee, het is wel een deel mondeling, maar daar is wel een contract wat voorgevloeid. Ja. Wat wel de ruimte liet voor deze verwarring.
0: En nu, want ja, zij zeggen dan, jullie moeten betalen. Jullie zeggen, wij kunnen het niet betalen. Is er dan nog ergens een instantie waarbij je kan aankloppen van help?
4: Dat niet helemaal. Vandaar ook de crowdfunding die we gestart zijn. Ja. Dus dat is even kijken hoe we daaruit gaan komen.
0: Wat betekent voor de toekomst van de Fantasy Company? Want op het moment dat dit betaald moet worden en je niet genoeg geld binnenhaalt bij die crowdfunding, waar we het zo meteen op terugkomen, betekent dat jullie eventueel failliet gaan? Of is er nog een soort van redmiddel ergens?
4: Nou, het is failliet gaan, dat laten we niet zomaar gebeuren. Ja. Er zijn altijd wel mogelijkheden. Weet je, we kunnen desnoods leggen we privé alles erin. Dus failliet zullen we niet gaan. Maar het is wel een grote klap voor iedereen. En er gaat nu een hoop tijd en energie in en geld ook. Wat normaal naar alle goede doelen dingen zou gaan, gaat nu eigenlijk... een andere kant op. En dat is wel een beetje zuur.
0: Ja, en privé hou je ook niet zomaar 10.000 euro op. Of meer dan 10.000 euro.
4: Nee, dat is niet helemaal... Niet iedereen heeft dat zomaar in een keukenlaatje liggen.
0: Nee, precies. Daarom is er ook een inzamelingsactie gestart, de crowdfunding. Hoe is daar tot nu toe op gereageerd?
4: Ja, de reacties erop zijn echt super tof. Dat is uit zoveel verschillende hoeken. Komen reacties van, joh, jullie doen zo goed werk. Hier heb je een mooie donatie.

0: En mensen die zeggen, joh, ik kan niet te veel doneren, maar hier heb je in ieder geval iets. En ja, we zijn overal blij mee. En al die harten onder de riem, zeg maar, zijn gewoon heel erg fijn. Dus het is heel goed dat men, heel tof dat de mensen al reageert.
1: Ja, er zijn ook wat negatieve reacties opgekomen. Want ja, het gaat natuurlijk wel weer om geld vragen, waar heel veel mensen al überhaupt een soort van weerstand tegen bieden. Omdat ze zoiets hebben, ja, we moeten ook veel betalen. Ja. Dus ja, zorg ervoor dat je het zelf goed regelt. Maar ja, dat is natuurlijk niet ook altijd onmogelijk. Zeker in deze situatie niet.
0: Nee, ik vind het verschrikkelijk om geld te moeten vragen. Dat is, daar hou ik helemaal niet van. Ik doe liever leuke dingen. Maar ja, nood breekt wet af en toe. Dus helaas zitten we in deze situatie. Maar zelf zouden we het ook liever niet gehad hebben natuurlijk.
1: Zo is het inderdaad. Wat staat de teller op dit moment?
0: Zo, dat is een hele goede. Ik zal gelijk eens even kijken waar die op dit moment op staat. Gisteravond werd ik er wel erg vrolijk van. Dus dat...
1: Dat betekent dat er al wel genoeg is gedoneerd tot nu toe. Dat is lekker.
0: Nu op 4375 euro. Dus dat is wel echt heel tof.
1: Okay. En wat is de doelstelling? 10.000 dus?
0: Nou, er komen waarschijnlijk nog wat extra kosten bij. Want we hebben nog niet de afrekening van het begin van het jaar gehad.
1: Oh, die krijg je ook nog dan.
0: Dus we hebben hem nu geschat op 13.500. Dus we hopen dat het minder is. En dan mocht er iets over zijn, dan gaat het wel weer terug.
1: En binnen hoeveel tijd moet je het betalen? Want er is natuurlijk wel een soort van deadline, neem ik aan.
0: Nou, daar zijn we gelukkig. We hebben op zich wel heel goed... Het klinkt heel dramatisch allemaal. Maar we hebben wel goed contact met de verhuurder nog steeds.
1: Okay.
0: Dat zijn wel hele aardige mensen. En die denken ook wel mee met alles. Dus we zijn nog even over de deadline bezig.
1: Oké. Okay. Jullie hebben in ieder geval zelf ook wat dingen gedaan. Hè? Materialen verkocht. Ja. Jullie hebben ervoor gezorgd dat die crowdfunding wordt opgezet. Wat kun je nog meer doen buiten dit?
0: Nou, we zijn aan het kijken om nog een of meerdere avonden te organiseren met een soort benefietactiviteiten, zeg maar. Daar zijn we nu heel hard mee bezig om dat op poten te zetten. Een beetje onder het motto iedere druppel helpt, zeg maar.
1: Ja.
0: We zijn een aantal activiteiten aan het uitrollen. Gelukkig zijn we daar wel heel goed in. Dus
1: daar is de stichting ook voor.
0: Dat is meer een ding dan leuren om geld, zeg maar.
1: Ja.
0: Daar hopen we binnenkort groots mee naar buiten te komen met verschillende activiteiten.
1: Ja, want inhoudelijk kun je daar dan nog weinig over vertellen, omdat je daar nog mee bezig bent op de achtergrond. Maar er staat wel een datum vast, toch, voor die avond?
0: Als het allemaal doorgaat, inderdaad, zal de eerste avond 17 zijn deze maand.
1: 17 juni?
0: Ja.
1: Oké, dus voor de mensen die... Ja, precies. Ja. Nu hoop je natuurlijk heel snel dat bedrag op te halen, zodat dit allemaal achter de rug is. Maar wat nu? Want als het goed is, ben je dat pand nu uit. Ben je ook op zoek naar een nieuw pand? Wat voor kosten brengt dat dan weer met zich mee? En hoe ga je dat dan regelen?
0: Nee, gelukkig is het niet heel hard nodig. We hebben dit pand voornamelijk in de Sinterklaasperiode gebruikt. Als hoofdkwartier, zeg maar. Dat was echt ontzettend fijn. En we hebben er een aantal spookhuizen ingedraaid. Dat is lekker divers. Maar het is niet dat we het per se nodig hebben op het moment. Bijvoorbeeld opslag of iets dergelijks. Dat hebben we gelukkig ook kunnen regelen. Dat is wel een luxe positie waar we in zaten. En dat was heel fijn. Maar het is niet dat we nu... direct zitten te springen om een volgend pand in te stappen.
1: Nee, ook om ervoor te zorgen dat je niet weer voor dit soort kosten komt te staan.
0: Nee, precies. Als we dat kunnen voorkomen, dan heel graag.
1: Dat zou wel fijn zijn, inderdaad. Goed, jullie doen natuurlijk dingen voor het goede doel. Wat is het eerste volgende wat op programma staat buiten eventueel een benefietavond?
0: Als het goed is gaan we over 2 weken weer naar de opkikker toe. Dan gaan we met onze piraten varen met kinderen. En dus daar hebben we heel veel zin in. Dat wordt heel tof.
1: Ja, heel tof. En ook heel tof natuurlijk voor die kinderen waar het vooral heel nodig voor is. Want ja, die verdienen ook gewoon een hele leuke dag. Het zijn natuurlijk kinderen
0: heel
1: die...
0: Mooi heel mooi om te mogen doen.
1: Ja, zo is het inderdaad. Tot slot, Jeroen. Als mensen nu zitten te luisteren of het verhaal zo meteen lezen op onze website... en toch een beetje twijfelen, wat zou je ze willen zeggen?
0: Ja, weet je, mocht je iets kwijt willen aan ons, heel graag. Dat alle beetjes zijn welkom. Hopelijk kunnen we met heel Alphen... de schouders er een beetje onder zetten en zorgen dat dit niet oploopt in een drama, zeg maar.
1: Waar kunnen we dat dan doen? Is er een website, is er een Instagram-account waar we de link kunnen vinden?
0: Op onze socials staat die geplaatst. Ik zal hem zo meteen nog even een keertje plaatsen. Het is een white donate-pagina en die is heel goed te bereiken. Dus
1: en jullie account heet dan?
0: Fantasy Compie, lekker makkelijk.
1: Heel simpel, ja.

0: Shaboozy en Cowgirl. Het is de nieuwste single. Je hoort hem hier in de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Ja, we hebben net even een kleine voorspelling gedaan ook van de wedstrijd Nederland tegen Japan. We zitten toch op de ochtend voordat het WK gaat beginnen. Want ja, vanavond om 9 uur de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ja, echt hele goede gevoelens houden we er niet aan over aan die voorspellingen. Want vooral gelijke spelen, een verliespartij door Richard Harman voorspeld onder andere. Maar die zit sowieso al lekker in het verhaal van het WK. Ik voorspel dan nog wel een 1-0 overwinning voor Nederland tegen Japan. Maar ja, het is niet helemaal het gevoel wat we hebben. Zeker niet het gevoel wat we in de afgelopen toernooien hadden. Waarin we toch wel een beetje het idee hadden, nou, we kunnen wel ver komen. Misschien houdt het nu wel naar de groepswedstrijden op. Zo merken we ook een beetje aan Ronald Koeman, die er ook niet helemaal lekker in zit. Het lijkt wel een beetje alsof je met Ronald Koeman hebt gebeld, Richard Harman.
1: Sorry, ik zat eventjes wat anders nog te doen.
0: Alsof je met Ronald Koeman hebt gebeld. Van, nou Ronald, het gaat niet lukken. Oh. Succes ermee. Je kan je koffers alvast weer pakken voor na die 3 wedstrijden. En dat komt wel weer goed. Ja, Geert Ruiden hoef je ook niet op te roepen. Joh, dat heeft allemaal geen zin. Laat lekker gaan.
2: Hey, die groep komen we wel door.
0: Zegt hij. Okay.
2: Zelfs als groepswinnaar.
1: Dat zeiden we ook over die... Ja, die oefenwedstrijdjes, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, maar
1: dat doen we wel even.
0: Ja, maar nu spant het echt om. Dus er is wel een andere mentaliteit, neem ik aan, wat er in zo'n groep heerst op dat moment.
2: Ik spreek uit ervaring, oefenwedstrijden moet je niet serieus nemen.
0: Okay.
2: Dat is gewoon een heel ander soort iets.
0: Ja, er zijn een aantal mensen die hebben een liedje gemaakt. Waarmee we eigenlijk een boodschap kunnen doorgeven aan Ronald Koeman. Die heet namelijk Hou je rustig.
3: Oh, hij gaat naar het scherm, ja, gaat kijken.
0: Is Russo en FC Heethoofden. Nou, ben benieuwd.

0: Ja, FC Heethoofden en Hou je rustig samen met Russo. Het liedje wat ze hebben gemaakt over de VAR. Nou, hij is ook weer eens wat anders dan het Nederlands zelf te aanmoedigen. Gewoon even...
1: Ja, VAR-heerlijking noemen we dat dan.
0: Ik wou zeggen, waar is de ping van het belletje van Rick Zinnige? Maar daar was hij al. Wat dat betreft, er is een liedje dus gemaakt door Russo... met onder andere Jacques Polak, Tommy Beugelsdijk. Die trainer die riep, wat een keeper.
2: Erik Meijers.
0: Nog een aantal van die heethoofden zitten erin. Jaap Stam doet er ook in mee. En ook Adriaantje van Bassie. Adriaan, ja, het liedje is natuurlijk van Bassie en Adriaan. Hou je rustig, kalm en stil. Alleen dan een andere melodie. Ja. Ik ben vooral heel benieuwd hoeveel Adriaan hiermee heeft verdiend. Bassie en Adriaan die zijn wat dat betreft wel mensen van de commercie.
1: Ja, maar Adriaan zit daar niet zo op. Het was meer Bassie die dat altijd had.
0: Nee, ook Adriaan hoor.
1: Ja,
0: ja ik bedoel, hij heeft ergens zijn vakantiehuis voor moeten betalen.
1: Ja, dus, dat is waar.
0: Goed. Dat wat betreft die muziek. Zometeen nog meer muziek, namelijk muziek die jij wil horen. Je kunt stemmen op @studio of op Instagram. Er staan weer twee platen voor je klaar. Dat allemaal in een bepaalde categorie. Want we hebben het over het Rad van Fortuin. Richard Harreman, weet je welke categorie we hebben vandaag?
1: Ja, die weet ik nog wel. Maar wat was het ook weer? Dance?
0: Nee, Foute Party.
1: Foute Party, dat was het.
0: Lekker eruit geluld, vriend.
1: Ja, sorry hoor.
0: Goed, twee platen staan er dus voor je klaar. Jij bepaalt welke we gaan draaien zometeen. Door te stemmen via @studio_alf op Instagram. Zometeen dus ook de winnaar daarvan. Eerst nog tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Ja, en wat er aan de hand is in de regio, dat krijgen we te horen van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rolstoeltennisser Lizzie de Grevert, Alf van der Rijn, heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moesten daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greve was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alfers nog succes met toernooiwinst in Rome. De huismus die dreigt steeds verder uit het straatbeeld te verdwijnen. Volgens vrijwilligers van Mussen voor Alfen komt dat onder meer door betere woningisolatie en de toenemende verstening van tuinen. Daardoor verdwijnen nestplaatsen, voedsel en drinkgelegenheden voor de vogel. Omdat huismussen meestal dicht bij hun leefgebied blijven, zijn ze extra kwetsbaar voor veranderingen in hun directe omgeving. Kaag en Brazen behoort niet tot de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. De gemeente scoort slechts een 2,3 in de ranglijst van 2025. Volgens BBB-statenlid Niels Oostrom is het gebrek aan openbare toiletten een serieus probleem, vooral voor oudere, iets zwangere vrouwen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met medische aandoeningen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt daarom mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden. En ons over het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel, Ries. Over de huismus gesproken, ja, dreigt dus met uitsterven, maar ja, het is toch wel het geluid wat we vaak horen. Ik bedoel, het is... Als ze het wel doen. Ja, dat is... Dat is hem.
1: Ja, de mus. Ja. Ja.
0: De huismus.
1: Maar dit is natuurlijk ook iets van wat al jaren speelt. En dit wordt al jaren gezegd dat die mus natuurlijk op zijn retour is. Omdat er gewoon heel veel...

0: mensen gewoon geen bosjes meer hebben en zo in hun tuin.
1: Nee, klopt. Verstenen van de achtertuin, ja. Hè, daar gaat het om. Ja. Het gaat ook over de egels. Ik bedoel, dan bellen we weer met onze vriendin van de show.
0: Ja.
1: Over de egels. Dit is thuismus. We hebben een ander huisdier, zo te zien. Hij zit er nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Wat is dat?
0: Ja, en volgens mij is dat een gigantische mug of zo. Ik weet niet, heel groot is het in ieder geval.
1: Ja, hij is bijna net zo groot als de huismus.
0: Overdreven grote mug.
1: Nou, ik hoop dat hij zijn weg naar buiten weet te vinden. Want hier in de studio kunnen we niet zeggen dat we heel erg groen, veel groen hebben, zeg maar. Dus, wat wil je zeggen, Rick?
2: Er is al genoeg voer hier voor de mug.
1: Ja, dat is waar, ja. Ander voer dan, dat gaat over het voer van de wegen in de regio. Er is wat voer aangemeld door de ANWB bij ons. Er zijn nog 2 files over waar we normaal gesproken het hebben over filevrij. Ja, dat is nu niet het geval. 2 files, waaronder te vinden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Daar staat op dit moment 5 kilometer. Je vertraging bedraagt daar zo'n 4 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda dan. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht daar ook 5 kilometer. Maar daar is je vertraging dan een minuut langer. 5 minuten. Hoe op het spoor, is het daar opgelost inmiddels?
0: Ja, of? Het is allemaal opgelost. Ik heb geen meldingen meer.
1: Nou, dat is mooi. Kunnen wij door met het laatste gedeelte? Iedereen op zij, hier komt een feestje voorbij. Met zometeen dus de winnaar in het Rad van Fortuin. Stemmen kan. @CDL op Instagram. Je hebt ongeveer nog een minuut of 6.
0: Ja.

0: Ava Max. En Ghost in de ochtendshow. Daarvoor Coldplay, Higher Power, hoorde je hier. Ik heb nog even een best bijzonder berichtje. Oh. Gaat namelijk over Orgel Joke.
1: Oh jee.
0: Zij is gevraagd om ergens op te komen treden. Namelijk op het WK voetbal. De FIFA die heeft de 76-jarige Joke, want zo oud is ze inmiddels, gevraagd om mogelijk rondom het eerste elftal een optreden te geven op het WK voetbal om het publiek een beetje op te warmen. Dat is voorafgaand aan een wedstrijd in de 16e finale, op een moment dus dat het Nederlands elftal die haalt. Ja. Om dan daar op te komen treden. Ik weet niet of de rest van de wereld zeg maar op Orgel Joke zit te wachten. Ja, voor ons is het geniaal, maar...
1: Ja, sorry, maar zouden we dat willen? Weet je wel, wil je op die manier op de kaart worden gezet? Gewoon voor heel de wereld?
2: Nou ja, het is niet hopen dat ze dan bij Engeland mag doen. Want een joker in het Engels is natuurlijk wat anders, hè?
0: Ja, maar aan de andere kant...
1: je hebt nou joked.
0: Celine zit er al lekker in, want die zit al te wijzen naar Belletje. Van, nou, nu moet je erop drukken, hoor. Maar Richie zegt wel van ja, is dit nou zeg maar hoe de rest van de wereld tegen Nederland aan moet kijken? Aan de andere kant, we weten inmiddels ook allemaal van links naar rechts, van boven naar beneden. We hebben wel wat artiesten afgevaardigd waarvan we van tevoren ook al zouden zeggen, nou...
2: Ik denk dat je beter Orgel Joke afgevaardigd dan Virgil van Dijk.
0: En die kan...

0: Ja, of beter dan zeg maar Noah Lang of Memphis Depay met hun muziek.
1: Ja, nou dat sowieso, ja.
0: Ik weet in ieder geval één ding zeker. Op het moment dat Memphis Depay en Noah Lang mogen optreden rondom het Nederlands elftal, maar dan niet in de wedstrijd, maar met hun muziek. Er is één iemand die niet gaat luisteren en dat is Louis van Gaal. Want die is niet zo fan van ze. Dus, maar goed, orgel joken op het WK voetbal. Ze noemt het in ieder geval een enorme eer. En nou ja, het is nog even in afwachting of dat het gaat gebeuren of niet. Helemaal zeker is het nog niet, want door een val afgelopen week is nog de vraag of ze op tijd is hersteld.
2: Oh jee.
0: Want ja,
1: ze heeft een blessure. Niet in de spits te starten, hè?
0: Ze heeft een blessure opgelopen. Ja, of op doel. Want ja, we hebben natuurlijk Bart Verbrugge al met de blessure. Ah, ja. En, maar goed, we gaan zien. Orgel joken op het WK voetbal. Nou, ik ben heel benieuwd hoor. Het blad. Hans, dankjewel. Ja, vandaag geen orgeljoker hoor in het Rad van Fortuin. Wel twee andere platen, namelijk in de categorie Foute Party. Daarvoor heeft Richard Harreman ook een plaatje uit mogen zoeken. Wie heb jij als keuze vandaag?
2: Ja, ik had Donnie en René Vroeger met Bon gepakt.
0: Oh ja, ook
1: was
0: lekker.
1: Jouw muziek, hè?
2: Ja, wel. Ja.
0: Ja, ja, ik snap ook niet waarom die hiermee komt, aangezien de Foute Party is en de genoeg om...
2: Die heb je neergezet.
0: Hè?
2: Die jij hebt neergezet, is
1: een hij zat met die focusflitser in zijn hoofd.
0: Ja, dat is... Ja, of op zijn telefoon op het moment dat hij in de auto zat en dacht... Oeh, focus flitsen, nou, laat ik die dan maar even...
1: Ja. Ja.
0: Maar nee, ik heb mijn keuze een beetje af laten hangen aan Celina. Want gisteren had ik drie opties en ik heb aan Celina gevraagd van... joh, wie van de drie uiteindelijk heb jij voor deze gekozen? Want ja, waarvoor zijn we gegaan?
3: Ja, voor Samuel Welte met Echte Liefde is te koop.
0: Ja, en dat naar aanleiding van het verhaal wat we natuurlijk in de afgelopen twee dagen hebben behandeld. Over dat hij die Buma Award heeft gewonnen voor grootste Nederlandse hit in het jaar 2025.
2: Maar dan ben je per definitie toch al niet meer fout.
0: Jawel, want Foute Party is gewoon... Ja, fout is altijd muziek die je eigenlijk stiekem een heel klein beetje leuk vindt.
2: Ja,
0: maar eigenlijk ook weer niet. Ja, ja. Zoiets.
2: Het is muziek waar je voor schaamt, maar het toch wel leuk vindt.
0: Nou, zo is het inderdaad.
2: Ja, ja.
0: De vraag is alleen wie gaan we horen in de ochtendshow. Want wij bepalen dat niet. Jij bepaalt dat door te stemmen. Dat heb je in de afgelopen uren kunnen doen. En laten we het muntje maar weer in de computer gooien... om uiteindelijk de winnaar bekend te kunnen maken.

0: Ja, wordt de bon gepakt van Donny en René Vroger. Of toch de grootste hit van het jaar 2025. Samuel Welten, een echte liefde is te koop. Ries, jij hebt als het goed is de uitslag op je scherm staan.
1: Ik heb hem hier staan, ja. Oh, ik moet hem ook vertellen.
0: Dat lijkt me een goed idee, ja.
1: Met 57% van de stem is de winnaar Samuel Welten.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Samuel Welton en Echte Liefde is te koop. De grootste hit van het afgelopen jaar.
1: Blijkbaar je buurman hoort ook.
0: Maar.
1: Die is ook te koop.
0: Hoezo?
1: Als je maar genoeg platen verkoopt.
0: Oh, zo, op die manier. Ja, maar dat is altijd commercieel natuurlijk. Ik dacht hij staat op Marktplaats of zo, maar dat is niet, niet het geval. We moeten een nieuwe categorie bepalen, want morgen natuurlijk weer een nieuwe Rad van Fortuin. Hanteren we niet dezelfde categorie als dat we vandaag hebben gehanteerd, oftewel de foute party. Welke categorie het wel wordt?
2: Het Rad van Fortuin.
0: Jaha. Daar hebben we natuurlijk weer iemand voor bij het rad staan. En ja, omdat het de laatste dag is van Selina dat ze hier bij de ochtendshow niet per se wilt kijken, wel kan kijken. Want ja, je hebt natuurlijk ook gewoon school, Selina. Dus,
3: ja, dat klopt.
0: Ja, of helaas. Mag je morgen ook weer?
3: Nee, morgen heb ik een presentatie, dus dat wordt hem niet.
0: Ai, ja, nee, dan, of je moet de presentatie dan hier op de radio doen. Dat is misschien ook wel een keer wat anders dan voor de klas staan.
3: Ja, dat is misschien wel goed.
0: Misschien ook wat minder spannend, want dan kijken wat minder mensen naar je. Maar goed. De laatste keer dat je hier zit. Voorlopig dan in ieder geval. Je bent van harte welkom, maar dat zometeen. Eerst nog even de taak. Ja, eigenlijk is het afhankelijk van wat je nu gaat doen. Want je moet even aan het rad gaan draaien. En of je dat goed doet of niet, ja, daar is het wel een beetje afhankelijk van of dat je nog een keer mag komen. Dus,
3: Ja, lekker dan.
0: Nee hoor, geintje. Maar het is nu wel de tijd om eraan te gaan draaien. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
0: 1, 2, 3, daar gaat-ie!
4: Tevreden, zie ik.
5: Ja, ik ben tevreden.
0: Gisteren toen zei ze, ik vind de Zero's vind ik leuk. Rock vind ik leuk. Dat zou wel heel leuk zijn als hij daar ook op terecht komt. Is dat nu opnieuw zo? Of is dat nu wel het geval? Want hij kwam gisteren op Foute Party. Komt hij op Rock of de Zero's?
3: Hij staat op Rock.
0: Ongelooflijk. Je zou bijna zeggen, hoe kan dit nou? Maar het is toch echt gebeurd? Ja,
3: ja inderdaad. Ja.
4: Dus moet morgen... je toch maar een klein corruptieonderzoek starten.
0: Ja, dus Italiaanse...
4: Het is maar goed dat die camera's niet aanstaan.
0: Maffia-praktijk af en toe hier, hoor. Goed, en morgen dus 2 rockplaten in het Rad van Fortuin. Vanmiddag komt er weer online, @studio11 op Instagram. Houd in de gaten. En stem vooral, want uiteindelijk bepaal jij dus wie wij gaan draaien. Hier in de ochtendshow, rond 9:15 is dat.

0: Julian zit weer op hoor, de ochtendshow voor deze donderdag 11 juni 2026, aflevering 538.
1: Ja, vandaar staat 538 op.
0: Ja.
1: Oké. Ja, ik had hem nog niet. Ik had toch niet de
0: link gelegd.
1: Nee, precies.
0: Zo, hè.
1: Dankjewel.
0: Zegt Selina, ook voor jou zit het er dus op. Want jij moet gewoon weer naar school toe. Maar even geen geintje nu. Je bent echt van harte welkom, hoor. Dus wil je weer aanschuiven, neem vooral contact op. Want ik vond het hartstikke leuk dat je hier was.
2: Fijn, ja, zal ik doen.
0: Hoe vond jij het?
2: Ik vond het ook wel leuk. Ja, zeker.
0: Ja, heb je veel geleerd? Want uiteindelijk de doelstelling was om mee te kijken, om ook dingen te leren. Ja. Daar moet je uiteindelijk ook een presentatie, geloof ik, over geven. Of in ieder geval een verslag van schrijven.
2: Ja,
0: heb je een beetje goede indruk gekregen?
2: Ja, zeker. Ja, ik vond het wel leuk. Ik heb met meerdere dingen meegelopen en... Volgens mij ging het wel goed. Dus.
0: Ja, wat ons betreft wel. Maar wat vond je het allerleukste?
2: Ja, dan kan ik alleen maar de radio zeggen nu eigenlijk.
0: Je kwam hier eigenlijk binnen met het idee van ik wil later wat in de video doen. Of met video doen. Oftewel echt beelden maken. Daar verhalen voor maken. Produceren en zo. Maar radio, daar heb je inmiddels wel een andere inkijk op gekregen. Waardoor je dat ook leuk vindt eigenlijk.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Dus wellicht horen we je later terug op de radio.
2: Inderdaad.
0: Maar dankjewel dat je hier was. Fijn dat je het leuk hebt gevonden. En dat je er ook wat van hebt opgestoken. En nogmaals, wellicht horen we je binnenkort weer een keer terug hier in de ochtendshow.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Ja, Rick, jij ook bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
0: Jij gaat niet zo meteen, maar wel binnenkort het vliegtuig in. Want jij gaat lekker vakantie houden. En ja, die trainer daar van FC Volendam, daar is nog steeds niks over bekend, hè?
3: Hey, Richard zat me net ook al uit te horen. Maar ik probeer het toch.
0: We zijn toch journalisten. Ik bedoel, ja.
3: Ik zal je een klein tipje. Ik verwacht nog voor het weekend.
0: Ga je hem ophalen?
3: Nou, ik weet niet. We hebben twee opties. Eentje zit op dit moment wel heel ver weg. Dus dan gaat het voor het weekend niet lukken.
0: Want je gaat naar Engeland. Daar komt hij niet vandaan, zeg maar. Dat is niet...
3: Nee.
0: Oké.
3: Nee.
0: Nou, bedankt.
3: Nee.
0: Weten we dat niet? Kunnen we dat in ieder geval afstrepen? Ja, alle trainers in Engeland kunnen we afstrepen of van Engelse afkomst. En dan, we gaan het merken wanneer het zo is. En dan horen we het of... Van jou of niet van jou, van iemand anders. Ja. Geen idee. Maar dankjewel dat je hier was, Rick.
3: Ja, graag gedaan.
0: Leuk ook dat je hier was. En ook voor jou geldt natuurlijk, mocht je weer tijd hebben. Je bent van harte welkom.
3: Gaan we zeker doen.
0: Mooi. Zeg Ries, we zitten over de tijd. Dus,
1: ver over de tijd.
0: Overzichtje van het nieuws. Ja, we kunnen ook gewoon verwijzen naar de website studioalf.nl en studiokagebrazen.nl voor het laatste nieuws.
1: Lees het goed voor je.
0: Ja, zo is het inderdaad. Maar daar brengen we 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van dat nieuws uit Alphen aan de Rijn en Kagen Brazen.

0: de dag.
1: Het is niet dat je deze nu gaat skippen, zeg maar.
2: Nee,
1: dat
2: is niet, hè? Dit
1: is echt de meest pijnlijke rubriek van deze hele ochtendshow. Ja, dat blijf ik vinden.
3: In de afleveringen dat ik de ochtendshow heb gepresenteerd, heb ik dit nog nooit gemist. Dus nee, we gaan hem zeker doen. We hadden het net over Italiaanse maffiapraktijken. Over Italië gesproken. Hoe heet de Italiaanse smeerkaas?
4: Hoe heet de
3: Italiaanse smeerkaas?
4: Geen idee, maar ik denk dat hij romig is.
3: Nou, dat is op zich. Ja. Dat is al om te lachen hoor. Maar dat is niet wat ik wil zeggen. De Italiaanse smeerkaas waar ik op doe heet Lavash Kirimini.
4: Ik vond die bijna leuke. Ding.
1: Jongen.
3: Nou, de bel klinkt omdat het is afgelopen.
4: Yes.
3: Nee. Ja. Precies. Tot zover. Morgen zijn we er weer met een nieuwe. Voor nu een hele fijne donderdag. En ja, zoals Thijs van der Dussen zou zeggen als hij hier zou zijn geweest.
5: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
3: Wauw.
6: De Ochtendshow. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten

0: Er is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
1: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen is de extra reistijd 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar anderhalf keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN-vluchtelingen.

0: organisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer met een half uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

Get on the floor. Put your hands up.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in de regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
11: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dat ik even ben overgeschakeld naar een andere microfoon. Niet de normale microfoon die wij gebruiken in de studio bij Studio Alphen Kagebraas om de ochtendshow. Maar een wandelmicrofoon, want dat geeft mij namelijk wat meer ruimte om me te begeven tussen een aantal dames die hier zijn. Basisschool Palet, die is hier namelijk aanwezig, het schoolvoetbalteam. Want volgende week dan staat de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist op het programma. En deze dames die schijnen daaraan mee te doen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, je hoort het al, het is een drukke boel hier. Laten we even beginnen met een voorstelrondje. Ik ben Wesley en ik ben van de ochtendshow. En mijn positie is normaal gesproken daar achter die microfoon. Wie ben jij en wat is jouw positie?
3: Ik ben Rosie en ik sta links middenveld.
1: Links middenveld, Rosie.
4: Ik ben Demi en ik sta mid-mid.
1: Mid-mid hebben we dan?
5: Ik ben Solene en sta spits.
1: Spits? Oh, dat is. Kan je veel scoren?
5: Ja. Ja?
1: Oh, dat is mooi, want dat hebben we wel nodig natuurlijk, een beetje doelpunten. Wie ben jij en wat is jouw positie?
6: Ik ben Lux en ik sta ook spits.
1: Ook spits, dus jij kan ook lekker scoren?
6: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Wie ben jij en wat is jouw positie?
7: Ik ben Kiki en ik speel rechts achterin.
1: Rechts achterin? Wie ben jij?
8: Ik ben Eva en ik sta ook spits.
1: Ook spits? We hebben 3 spitsen! Jeetje! Gaan we naar de volgende?
9: Ik ben Sinojin en ik sta ook spits.
1: Ook spits? Hebben we nog verdedigers? Ben jij een verdediger toevallig?
10: Ja, ik ben Riley en ik ben verdediger van links.
1: Verdediger van links? Nou, dan heb ik meteen de goeie. Wie ben jij?
11: Ik ben Sophie en ik sta ook spits.
1: Oh! Ja. En sta jij toevallig ook spits?
12: Ik ben Ashton en ik sta verdediger.
1: Verdediger? Heb ik het nou gemist? Hebben we ook nog een doelvrouw hier?
13: Die is er niet.
1: Die is. Wacht even, dan ga ik even naar jou lopen. Want waarom hebben jullie geen doelvrouw?
14: Die is er nu niet, want die zit op een andere school, maar die mag met ons meedoen.
1: Oké, dus jullie hebben gelukkig wel een keeper, maar die zit dan, is dan nu even niet hier aanwezig. Mm-hmm. Nee, ik maak me al zorgen dat er dadelijk, daar hebben we 5 spitsen bewijzen van en geen doelvrouw. Maar ja, ik ga toch even naar de trainers. Chris en Stefan, goedemorgen. Ik begin bij jou, Stefan.
15: Hi, goedemorgen.
1: En Chris, goedemorgen.
16: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Ja, 5 spitsen. Waarom 5 spitsen? Is dat de tactiek? Of?
15: Ja, heel aanvallend, heel dominant op de helft van de tegenstander spelen. Wij vallen gewoon veel aan, dus we hebben weinig aan verdedigd te doen. Slechts 1 doelpunt tegengekregen, dus dat is misschien een idee hoe wij voetballen.
1: Ja, dat blijkt maar, want jullie zijn daarin ook succesvol. Het is namelijk niet de eerste keer, Chris, dat dit team, met een klein beetje aanvulling natuurlijk, in de finale staat van het landelijke schoolvoetbaltoernooi.
17: Ja, klopt inderdaad. De meiden zijn begonnen in groep 5 en 6. En daar hebben zij ook de landelijke finales bereikt en ook gewonnen. Vorig jaar helaas in de regiofinales afgevallen. En nu wederom Zeist bereikt, dus super tof.
1: Wanneer heeft dit team het toernooi gewonnen?
17: U bedoelt nu, zeg maar? De vorige keer. Dat was 2024 inderdaad.
1: Twee jaar geleden, ja. Dus dat toernooi is toen gewonnen. Vorig jaar dus afgevallen tijdens de regiofinales. Nu opnieuw in de finale. Dus dat betekent wel dat jullie hebben geleerd van vorig jaar, neem ik aan?
15: Ja, dat klopt. Nou, zoals je hoort, wij zijn groep 5, 6 en 7, 8. Groep 5, 6 zijn we in groep 6 de eerste geworden. En met 7, 8 zijn de meiden nu een jaartje ouder. Dus we zijn nu de tweedejaars voetballers. Dus vandaar dat het nu... Ja, we gewoon wat sterker zijn, wat fysieker. We kunnen wat harder rennen, wat harder schieten. En daar hadden we vorig jaar problemen mee. En dit jaar zijn wij heel erg goed.
1: Ja, want het is groep 6, 7, 8 dan eigenlijk. Dat betekent ook groep 8. Op een gegeven moment gaat dat naar de middelbare school. Dus die kunnen dan niet meer meedoen. Of mag dat dan toch nog wel?

0: Nee, dat mag niet meer. Nee, dan is het gewoon klaar. Chris heeft nog een dochter die in groep 6 zit, dus die gaat nog twee jaar door. Maar voor mij is het de laatste sessie.
1: Dat lijkt me ook jammer.
0: Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer. Ja, zeker.
1: Of blijf je dan toch stiekem, ja, succesduo hè, qua trainers, blijf je dan stiekem toch betrokken?
0: Nee, Chris doet het geweldig, dus dat komt helemaal goed. Dus jij hebt mijn hulp daar eigenlijk niet in nodig, hoor. Dat komt goed.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: 2. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg, met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. 2 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop, heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De fantasiecompagnie uit Alphen aan de Rijn kreeg onlangs flinke financiële tegenvallen te verwerken. Na het verlaten van een pand ontving de stichting een onverwachte rekening van ruim 10.000 euro. Voor een organisatie die draait op vrijwilligers en donaties is dat natuurlijk een forse klap. En inmiddels is er een steunactie gestart en stromen de eerste bijdragen binnen. Maar ja, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de gevolgen en hoe ziet de toekomst eruit? Ik ga erover praten met Jeroen Denis. Hij is van de Fantasiecompagnie. Jeroen, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
1: Ja, Jeroen, voor de luisteraars even. De Fantasiecompagnie, wat is het precies?
2: Fantasiecompagnie is een stichting die zich voornamelijk richt op goede doelenwerk. Wij verzorgen activiteiten voor kinderen die het wat lastiger hebben. Die een naar jaar achter de rug hebben. En dat kan in de vorm van mooie evenementen of bezoekjes van karakters. Of dat soort dingen allemaal. Verder doen we een hoop andere creatieve zaken eromheen. Maar dat is eigenlijk wel onze hoofddoel.
1: Zeg maar. Ja, en ik zie jullie ook af en toe wel eens voorbij komen. In combinatie met bijvoorbeeld Stichting Ambulancewens en dat soort zaken. Dus het is echt wel gericht op echt het goede doel, zeg maar.
2: Ja, dat Stichting Opkikker doen we heel veel mee.
1: Opkikker, ja, sorry.
2: Ja, ambulance is ook tof, maar... voornamelijk Stichting Opkikken inderdaad. Daar verzorgen we ook karakters voor hun speciale opkikkerdagen.
1: Ja, dat doen jullie allemaal als een vrijwilligersorganisatie. Nou, jullie werden dus onlangs geconfronteerd met een financiële tegenvaller van meer dan 10.000 euro. Wat is er precies gebeurd?
2: Nou, ja, dat is, het is een beetje een gek verhaal. Wij hadden een mooi leegstaand bedrijfspand in bruikleen gekregen. En hoefden daar geen huur voor te betalen. Alleen de energiekosten waren voor onze rekening. Nou, dan verwacht je natuurlijk dat de kosten laag zijn. Want ja, het is, wordt een beetje verlichting gebruikt. Geen werkende verwarming of iets dergelijks wat je rekening leeg kan trekken. Maar wat bleek nu, dat de netbeheerkosten ook voor onze rekening waren. En de heraansluiting moesten we ook betalen. Waar we in eerste instantie vanuit gingen dat dat niet zo was. Omdat er blijkbaar nog iets lag qua aansluiting. Want we gingen ervan uit, als dat er niet lag, dan zouden we de heraansluiting moeten betalen. Maar dat bleek iets anders te liggen. En daarnaast hadden we nog de verrassing dat we ook een stukje OZB-belasting kregen van bijna 2000 euro. Dus dat telde snel op, die netbeheerkosten. Dat was, ik heb het hier voor me staan, een portie van 47,49. En dat... Ja, kun je zelf wel raden waar de komma zat, zeg maar, in dat bedrag.
1: Ja, aan het einde vooral. Er zat geen komma bij het eerste getal. Anders kom je ook niet aan die 10.000 euro. Maar toch de vraag, Jeroen. Hoe zijn jullie erachter hoe het heeft kunnen gebeuren? Want die afspraken lijken mij toch van tevoren vastgelegd. Of is dat niet gebeurd?
2: Ja, er is vooraf wel een contract opgesteld, inderdaad. De term waar het om gaat, de heraansluiting of aansluiting... daar hadden wij beide een andere interpretatie op. En dat is hoe we daar nu zo uitgekomen zijn.
1: Oké, maar er is contractueel, lijkt mij wel wat vastgelegd dan. Of is het gewoon meer mondeling geweest, die afspraken?
2: Nee, het is wel een deel mondeling, maar daar is wel een contract wat voorgevloeid. Ja. Wat wel de ruimte liet voor deze verwarring.
1: En nu? Want zij zeggen dan, jullie moeten betalen. Jullie zeggen, wij kunnen het niet betalen. Is er dan nog ergens een instantie waarbij je kan aankloppen van help?
2: Dat niet helemaal. Vandaar ook de crowdfunding die we gestart zijn. Ja. Dus dat is even kijken hoe we daaruit gaan komen.
1: Wat betekent voor de toekomst van de Fantasiecompagnie? Want op het moment dat dit betaald moet worden en je niet genoeg geld binnenhaalt bij die crowdfunding, waar we het zo meteen op terugkomen, betekent dat jullie eventueel failliet gaan? Of is er nog een soort van redmiddel ergens?
2: Nou, het is failliet gaan, dat laten we niet zomaar gebeuren. Ja. Er zijn altijd wel mogelijkheden, weet je. We kunnen desnoods leggen we privé alles erin. Dus failliet zullen we niet gaan. Maar het is wel een grote klap voor iedereen. En er gaat nu een hoop tijd en energie in en geld ook. Wat normaal naar alle goede doelen dingen zou gaan, gaat nu eigenlijk een andere kant op. En dat is wel een beetje zuur.
1: Ja, en privé hou je ook niet zomaar 10.000 euro op? Of meer dan 10.000 euro?
2: Nee, dat is niet helemaal... Niet iedereen heeft dat zomaar in een keukenlaatje liggen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Dit is de dag.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag was de dag dat ARC terugpromoveerde naar de vierde divisie. Het is eindelijk gelukt. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Ja, toch wel het niveau waar ARC op thuis hoort. Maar ja, wat betekent dat dan voor de vereniging zelf? Ik ga het vragen aan Robert Roeleveijs, de voorzitter van ARC. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Van harte gefeliciteerd, allereerst met de promotie natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ik zei het al, ja, lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan. Hoe erg is het gevierd afgelopen zaterdag?
2: Nou, na afloop van de wedstrijd was het natuurlijk heel uitbundig en was het heel veel vreugde lach en tranen van emotie op het veld. Dus dat was hartstikke leuk. We zijn nog met z'n allen teruggegaan en naar de vereniging. En daar hebben we in het sponsorhome hebben we ook nog een klein feestje gevierd. Ja. En op een gegeven moment was het natuurlijk ook wel weer klaar. Want er waren mensen die gingen natuurlijk ook naar het zomerspectakel nog. Ja. Dus, maar het was erg leuk. En ja, bij ons wordt de kantine nu verbouwd. Dus die is nu afgelopen week gesloopt. En die wordt nu gaat het dak eraf. Dus dat betekent dus dat we ook maar beperkt ruimte hadden. Maar ondanks dat was het een goed feestje.
1: Ja, deze week moet het dak er nog af. Dat hebben jullie afgelopen zaterdag dus nog niet gedaan.
2: dat is leuk. Ja, nou ja, het dak ging er wel af.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, en natuurlijk ook, ja, je zei het zomerspectakel, waar ook een mooie verrassing op jullie stond te wachten. Want ja, ook daar werden jullie gehuldigd. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, dat was wel grappig. Ja, dat was gewoon grappig.
1: Ja. Kun je uitleggen, ook voor de wat minder lokale amateurvoetbalkenner, want die hebben we ook natuurlijk, waarom het voor de vereniging ARC zo belangrijk is dat juist dat eerste elfte uitkomt in een landelijke competitie als de vierde divisie?
2: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk gewoon een hele grote vereniging. En dan heb je natuurlijk ook heel veel aanwas. Daarmee ook toch wel veel aantrekkingskracht, hè, want ik bedoel, we zijn een populaire club. Veel mensen willen graag bij ons voetballen. Ja, en dan heb je toch, ja, als je een beetje size hebt, ja, dan neemt alles eigenlijk toe. Hè, op alle gebieden. En dan krijg je ook dit soort gevoel dat je denkt van ja, in de eerste klasse, hè, bedoel, het is ook niet slecht. Maar ja, vierde divisie is toch wel gewoon stoerder. Ja. En dan heb je ook wel zoiets van, als je daar ook de spelers voor hebt, de begroting voor hebt, eigenlijk alles hebt wat daarbij klopt, ja, dan wil je niet in de eerste klasse blijven hangen. Dan wil je gewoon vierde divisie. En je zei het in de aankondiging al, een lang gekoesterde wens. Ik bedoel, uiteindelijk zijn we er tussen aanhalingstekens maar 2 jaar uit geweest. En 2 jaar te lang. Maar ja, goed, het kan ook een keer gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar goed, als je dan nu na 2 jaar eigenlijk alweer terug bent, dat is best wel knap. Want de inkomen is niet zo moeilijk als er weer uitkomen.
1: Nee, zo is het inderdaad. Ja, sportief gezien kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het ligt natuurlijk ook aan de voetballers en de trainer. Je kan het op de achtergrond heel erg organiseren. Maar ja, het moet wel op het veld gebeuren. Wat is er, zeg maar, 2 jaar geleden, je zei het al, is ARC natuurlijk gedegradeerd. Maar wat is er dan aankomend seizoen anders ten opzichte van dat seizoen, waardoor het eigenlijk in ieder geval organisatorisch gezien niet anders, niet opnieuw gaat gebeuren?
2: De bal is rond, dus je weet het nooit. Maar ik denk dat wij de afgelopen 2 jaar, en dat is eigenlijk met de komst van Remco Tuijnenburg wel gebeurd, die heeft al wel echt een topsportklimaat neer willen zetten, waarbij je eigenlijk alle ingrediënten hebben om op top amateurniveau te presteren. Om dat voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet. En daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. En in die slipstream, zeg maar, zijn we ook ook dingen bij ARC toch wel anders gaan organiseren. En dat is een proces. En dat duurt een tijdje. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar goed, er liggen beleidsplannen om in ieder geval, om het zelfs niet bij de vierde divisie te laten. Om toch te kijken of wij over een paar jaar ook nog zelfs door kunnen naar de derde. Dus wat dat betreft moet je daar ook je organisatie op afstemmen. En daar zijn een aantal mensen bij ons binnen de club behoorlijk intensief mee bezig.
1: Ja, wat gaat er dan onder andere veranderen binnen de club?
2: Nou, op zich niet zo heel erg veel. Maar het is een mindset. En dat is natuurlijk ook gewoon, wij doen videoanalyse, wij doen ook metingen bij spelers. Hè. Ze lopen met die hesjes waarmee ze gemeten worden om te kijken hoe de intensiteit is. Het is natuurlijk ook de trainer die erbij hoort. Hè. We hebben met Remco een hele fanatieke, ervaren trainer gehad. Maar we gaan komend jaar natuurlijk met Nick Oosterlee ook een enorme ervaren trainer krijgen. Ja, dan zijn de verwachtingen er ook wel weer hoog gespannen, zonder te veel druk bij hem te willen leggen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion-demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten, en maximaal 16 tot 19 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. In het westen van het land staat alleen al ruim 200 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel sta je mede door een pechgeval een half uur vast. De rest van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het ook in beide richtingen druk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je een half uur in de file tussen Driebergen en Woerden. En op de A20 naar Gouda ligt rommel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Het gaat om een lading aardappels. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. Vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht wel ieder moment klaar te zijn met het opruimen daar op de A20. En op de N219 is het druk van Capelle aan de IJssel naar Zevenhuizen. Tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel heb je ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dat ik even ben overgeschakeld naar een andere microfoon. Niet de normale microfoon die wij gebruiken in de studio bij Studio Alphen Kagebraas om de ochtendshow. Maar een wandelmicrofoon, want dat geeft mij namelijk wat meer ruimte om me te begeven tussen een aantal dames die hier zijn. Basisschool Palet, die is hier namelijk aanwezig, het schoolvoetbalteam. Want volgende week dan staat de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist op het programma. En deze dames die schijnen daar aan mee te doen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, je hoort het al, het is een drukke boel hier. Laten we even beginnen met een voorstelrondje. Ik ben Wesley en ik ben van de ochtendshow. En mijn positie is normaal gesproken daar achter die microfoon. Wie ben jij en wat is jouw positie?
3: Ik ben Rosie en ik sta links middenveld.
1: Links middenveld, Rosie.
4: Ik ben Demi en ik sta mid-mid.
1: Mid-mid hebben we dan?
5: Ik ben Solana en sta spits.
1: Spits? Oh, dat is. Kan je veel scoren?
5: Ja.
1: Ja? Oh, dat is mooi, want dat hebben we wel nodig natuurlijk, een beetje doelpunten. Wie ben jij en wat is jouw positie?
6: Ik ben Lux en ik sta ook spits.
1: Ook spits, dus jij kan ook lekker scoren?
6: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Wie ben jij en wat is jouw positie?
7: Ik ben Kiki en ik speel rechtsachterin.
1: Rechtsachterin? Wie ben jij?
8: Ik ben Eva en ik sta ook spits.
1: Ook spits? We hebben 3 spitsen! Jeetje! Gaan we naar de volgende?
9: Ik ben Sinojin en ik sta ook spits.
1: Ook spits? Hebben we nog verdedigers? Ben jij een verdediger toevallig?
10: Ja, ik ben Riley en ik ben verdediger van links.
1: Verdediger van links? Nou, dan heb ik meteen de goeie. Wie ben jij?
11: Ik ben Sophie en ik sta ook spits.
1: Oh! Jeetje! En sta jij toevallig ook spits?
12: Ik ben Ashton en ik sta verdediger.
1: Verdediger? Heb ik het nou gemist? Hebben we ook nog een doelvrouw hier?
13: Die is,
1: wacht even, dan ga ik even naar jou lopen. Want waarom hebben jullie geen doelvrouw?
13: Die is er nu niet, want die zit op een andere school, maar die mag met ons meedoen.
1: Oké, dus jullie hebben gelukkig wel een keeper, maar die zit dan, ja. Is dan nu even niet hier aanwezig. Mm-hmm. Nee, niet, ik maak me al zorgen dat er dadelijk, ja, daar hebben we 5 spitsen bewijzen van en geen doelvrouw. Maar ja, ik ga toch even naar de trainers, Chris en Stefan, goedemorgen. Ik begin bij jou, Stefan.
14: Hi, goedemorgen.
1: En Chris, goedemorgen.
15: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Nou ja, 5 spitsen. Waarom 5 spitsen? Is dat de tactiek? Of?
14: Ja, heel aanvallend, heel dominant op de helft van de tegenstander spelen. Wij vallen gewoon veel aan, dus we hebben weinig aan verdedigd te doen. Slechts 1 doelpunt tegengekregen, dus dat is misschien een idee hoe wij voetballen.
1: Ja, dat blijkt maar, want jullie zijn daarin ook succesvol. Het is namelijk niet de eerste keer, Chris, dat dit team, nou ja, met een klein beetje aanvulling natuurlijk, in de finale staat van het landelijke schoolvoetbaltoernooi.
16: Nee, klopt inderdaad. De meiden zijn begonnen in groep 5 en 6. En daar hebben zij ook de landelijke finales bereikt en ook gewonnen. Vorig jaar helaas in de regiofinales afgevallen. En nu wederom Zeist bereikt, dus super tof.
1: Wanneer heeft dit team het toernooi gewonnen?
16: Je bedoelt nu, zeg maar? De vorige keer. Dat was 2024 inderdaad.
1: 2 jaar geleden, ja. Dus dat toernooi is toen gewonnen. Vorig jaar dus afgevallen tijdens de regiofinales. Nu opnieuw in de finale. Dus dat betekent wel dat jullie hebben geleerd van vorig jaar, neem ik aan?
14: Ja, dat klopt. Nou, zoals je hoort, wij zijn groep 5, 6 en 7, 8. Groep 5, 6 zijn we in groep 6 de eerste geworden. En met 7, 8 zijn de meiden nu een jaartje ouder. Dus we zijn nu de tweedejaars voetballers. Dus vandaar dat het nu... Ja, we gewoon wat sterker zijn, wat fysieker. We kunnen wat harder rennen, wat harder schieten. En daar hadden we vorig jaar problemen mee. En dit jaar zijn wij heel erg goed.
1: Ja, want het is groep 6, 7, 8 dan eigenlijk. Dat betekent ook, ja, groep 8. Op een gegeven moment gaat dat naar de middelbare school. Dus die kunnen dan niet meer meedoen. Of mag dat dan toch nog wel?
14: Nee, dat mag niet meer. Nee, dan is het gewoon klaar. Chris heeft nog een dochter die in groep 6 zit. Dus die gaat nog gewoon 2 jaar door. Maar voor mij is het de laatste sessie.
1: Dat lijkt me ook jammer.
14: Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer. Ja, zeker.
1: Of blijf je dan toch stiekem, ja, succesduo hè, qua trainers, blijf je dan stiekem toch betrokken?
14: Nee, Chris doet het geweldig, dus dat komt helemaal goed. Dus hij heeft mijn hulp eigenlijk niet nodig, hoor. Dat komt goed.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De fantasiecompagnie uit Alphen aan de Rijn kreeg onlangs flinke financiële tegenvallen te verwerken. Na het verlaten van een pand ontving de stichting een onverwachte rekening van ruim 10.000 euro. En voor een organisatie die draait op vrijwilligers en donaties is dat natuurlijk een forse klap. En inmiddels is er een steunactie gestart en stromen de eerste bijdragen binnen. Maar ja, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de gevolgen en hoe ziet de toekomst eruit? Ik ga erover praten met Jeroen Denis. Hij is van de Fantasiecompagnie. Jeroen, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
1: Ja, Jeroen, voor de luisteraars even. De Fantasiecompagnie, wat is het precies?
2: Fantasiecompagnie is een stichting die zich voornamelijk richt op goede doelenwerk. Wij verzorgen activiteiten voor kinderen die het wat lastiger hebben. Die een naar jaar achter de rug hebben. En dat kan in de vorm van mooie evenementen of bezoekjes van karakters. Of dat soort dingen allemaal. En verder doen we een hoop andere creatieve zaken eromheen. Maar dat is eigenlijk wel onze hoofddoel.
1: Zeg maar. Ja, en ik zie jullie ook af en toe wel eens voorbij komen. In combinatie met bijvoorbeeld Stichting Ambulancewens en dat soort zaken. Dus het is echt wel gericht op echt het goede doel, zeg maar.
2: Ja, dat Stichting Opkikker doen we heel

0: Maar dat is eigenlijk wel onze hoofddoel.
1: Zeg. Ja, en ik zie jullie ook af en toe wel eens voorbij komen in combinatie met bijvoorbeeld Stichting Ambulancewens en dat soort zaken. Dus het is echt wel gericht op echt het goede doel, zeg maar.
0: Ja, dat Stichting Opkikker doen we heel veel mee.
1: Opkikker, ja, sorry.
0: Ja, ambulance is ook tof, maar voornamelijk Stichting Opkikker inderdaad. Daar verzorgen we ook karakters voor hun speciale opkikkerdagen.
1: Ja, dat doen jullie allemaal als...
0: En daarnaast hadden we nog... Ja, de verrassing dat we ook een stukje OZB-belasting kregen van bijna 2000 euro. Dus dat telde snel op, die netbeheerkosten. Dat was, ik heb het hier voor me staan, een portie van 47,49. En dat, dan kun je zelf wel raden waar de komma zat, zeg maar, in dat bedrag.
1: Ja, aan het einde vooral. Er zat geen komma bij het eerste getal. Anders kom je ook niet aan die 10.000 euro. Maar toch de vraag, Jeroen. Hoe zijn jullie erachter hoe het heeft kunnen gebeuren? Want die afspraken lijken mij toch van tevoren vastgelegd. Of is dat niet gebeurd?
0: Ja, er is vooraf wel een contract opgesteld, inderdaad. De term waar het om gaat, de heraansluiting of aansluiting... dat was, daar hadden wij beide een andere interpretatie op. En dat is hoe we daar nu zo uitgekomen zijn.
1: Oké, maar er is contractueel, lijkt mij wel wat vastgelegd dan. Of is het gewoon meer mondeling geweest, die afspraken?
0: Nee, het is wel een deel mondeling, maar daar is wel een contract wat voorgevloeid. Ja. Wat wel de ruimte liet voor deze verwarring.
1: En nu, want zij zeggen dan, jullie moeten betalen. Jullie zeggen, wij kunnen het niet betalen. Is er dan nog ergens een instantie waarbij je kan aankloppen van help?
0: Dat niet helemaal. Vandaar ook de crowdfunding die we gestart zijn. Ja. Dus dat is even kijken hoe we daaruit gaan komen.
1: Wat betekent voor de toekomst van de Fantasie Compagnie? Want op het moment dat dit betaald moet worden... en je niet genoeg geld binnenhaalt bij de crowdfunding... waar we het zo meteen op terugkomen... betekent dat jullie eventueel failliet gaan? Of is er nog een soort van redmiddel ergens?
0: Nou, het is failliet gaan, dat laten we niet zomaar gebeuren. Ja. Er zijn altijd wel mogelijkheden, weet je. We kunnen desnoods leggen we privé alles erin. Dus failliet zullen we niet gaan. Maar het is wel een grote klap voor iedereen. En er gaat nu een hoop tijd en energie in en geld ook. Wat normaal naar alle goede doelen dingen zou gaan, gaat nu eigenlijk... een andere kant op. En dat is wel een beetje zuur.
1: Ja, en privé hou je ook niet zomaar 10.000 euro op. Of meer dan 10.000 euro.
0: Nee, dat is niet helemaal... Niet iedereen heeft dat zomaar in een keukenlaatje liggen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam, Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar, bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag was de dag dat ARC terugpromoveerde naar de vierde divisie. Het is eindelijk gelukt. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Ja, toch wel het niveau waar ARC op thuis hoort. Maar ja, wat betekent dat dan voor de vereniging zelf? Ik ga het vragen aan Robert Roelevijs, de voorzitter van ARC. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Van harte gefeliciteerd. Allereerst met de promotie natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ik zei het al, ja, lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan. Hoe erg is het gevierd afgelopen zaterdag?
2: Nou, na afloop van de wedstrijd was het natuurlijk heel uitbundig en was het heel veel vreugde lach en tranen van emotie op het veld. Dus dat was hartstikke leuk. We zijn nog met z'n allen teruggegaan en naar de vereniging. En daar hebben we in het sponsorhome hebben we ook nog een klein feestje gevierd. Ja. En op een gegeven moment was het natuurlijk ook wel weer klaar. Want er waren mensen die gingen natuurlijk ook naar het zomerspektakel nog. Ja. Dus, maar het was erg leuk. En ja, bij ons wordt de kantine nu verbouwd. Dus die is nu afgelopen week gesloopt. En die wordt nu gaat het dak eraf. Dus dat betekent dus dat we ook maar beperkt ruimte hadden. Maar ondanks dat was het een goed feestje.
1: Ja, deze week moet het dak er nog af. Dat hebben jullie afgelopen zaterdag dus nog niet gedaan.
2: dat is leuk. Ja, het dak ging er wel af.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja, precies. Ja, en natuurlijk ook, ja, je zei het zomerspektakel, waar ook een mooie verrassing op jullie stond te wachten. Want ja, ook daar werden jullie gehuldigd. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, dat was wel grappig. Dat was gewoon grappig.
1: Ja. Kun je uitleggen, ook voor de wat minder lokale amateurvoetbalkenner, want die hebben we ook natuurlijk, waarom het voor de vereniging ARC zo belangrijk is dat juist dat eerste elfte uitkomt in een landelijke competitie als de vierde divisie?
2: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk gewoon een hele grote vereniging. En dan heb je natuurlijk ook heel veel aanwas. Daarmee ook toch wel veel aantrekkingskracht, hè, want ik bedoel, we zijn een populaire club. Veel mensen willen graag bij ons voetballen. Ja, en dan heb je toch, ja, als je een beetje size hebt, ja, dan neemt alles eigenlijk toe. Hè, op alle gebieden. En dan krijg je ook dit soort gevoel dat je denkt van, ja, in de eerste klasse, hè, bedoel, het is ook niet slecht. Maar ja, vierde divisie is toch wel gewoon stoerder. Ja. En dan heb je ook wel zoiets van, als je daar ook de spelers voor hebt, de begroting voor hebt, eigenlijk alles hebt wat daarbij klopt, ja, dan wil je niet in eerste klasse blijven hangen. Dan wil je gewoon vierde divisie. En je zei het in de aankondiging al, een lang gekoesterde wens. Ik bedoel, tussen aanhalingstekens maar 2 jaar uit geweest. En 2 jaar te lang. Maar ja, goed, het kan ook een keer gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar goed, dat je dan nu na 2 jaar eigenlijk alweer terug bent, dat is best wel knap. Want de inkomen is niet zo moeilijk als er weer uitkomen.
1: Nee, zo is het inderdaad. Ja, sportief gezien kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het ligt natuurlijk ook aan de voetballers en de trainer. Je kan het op de achtergrond heel erg organiseren. Maar ja, het moet wel op het veld gebeuren. Wat is er, zeg maar, 2 jaar geleden, je zei het al, is ARC natuurlijk gedegradeerd. Maar wat is er dan aankomend seizoen anders ten opzichte van dat seizoen, waardoor het eigenlijk in ieder geval organisatorisch gezien niet anders, niet opnieuw gaat gebeuren?
2: De bal is rond, dus je weet het nooit. Maar ik denk dat wij de afgelopen 2 jaar, en dat is eigenlijk met de komst van Remco Tuijnenburg wel gebeurd, die heeft al wel echt een topsportklimaat neer willen zetten. Waarbij je eigenlijk alle ingrediënten hebben om op

0: toch op top amateurniveau te presteren. Om dat voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet. En daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. En in die slipstream, zeg maar, zijn we ook, ook dingen bij RC toch wel anders gaan organiseren. En dat is ook dat is een proces. En dat duurt een tijdje. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar goed, er liggen beleidsplannen om in ieder geval... om het zelfs niet bij de vierde divisie te laten. Om toch te kijken of wij over een paar jaar ook nog zelfs door kunnen naar de derde. Dus wat dat betreft moet je daar ook je organisatie op afstemmen. En daar zijn een aantal mensen bij ons binnen de club behoorlijk intensief mee bezig.
1: Ja, wat gaat er dan onder andere veranderen binnen de club?
0: Nou, op zich niet zo heel erg veel. Maar het is een mindset. En dat is natuurlijk ook gewoon, wij doen videoanalyse, wij doen ook metingen bij spelers. Hè. Ze lopen met die hesjes waarmee ze gemeten worden om te kijken hoe de intensiteit is. Het is natuurlijk ook de trainer die erbij hoort. Hè. We hebben met Remco een hele fanatieke, ervaren trainer gehad. Maar we gaan komend jaar natuurlijk met Nick Oosterlee ook een enorme ervaren trainer krijgen. Ja, dan zijn de verwachtingen er ook wel weer hoog gespannen, zonder te veel druk bij hem te willen leggen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is bijna 7 uur hier op Studio Alphen. Zometeen lekker na tafel, dus blijf nog even zitten, ook voor het NOS-journaal.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
2: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
4: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
2: En het weer nog vanavond en vannacht.

0: bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu? Met nu?
1: Natafelen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Na Tafel.

0: Vanavond op deze donderdag 11 juni is het ondertussen bijna 6 over 7 en je luistert gewoon lekker naar Natafel. Goedenavond Joris.
1: En goedenavond Kevin. En echt heel leuk dat je luistert. Tot 9 uur gaan we door met deze uitzending hier op Studio Alpha. Schuiven ongevraagd bij je aan. Gaan nog gek om zeggen. Ja, varen we mee op het ritme van je avond. Ja, hebben we dat ook weer gehad.
0: Uiteraard.
1: Heerlijk.
0: En ik moet zeggen, we zitten er alweer heerlijk bij. Eten half achter de kiezen. Misschien is dat geldt voor jou thuis ook wel. Dat je nog soort van zo half met een hap in je mond zit. Nou, een hele goede avond dan. Geniet er lekker van. En blijf vooral aan die tafel zitten. Want tot 9 uur kun je gewoon genieten van even een beetje rust zo vlak voor het weekend op je donderdagavond. En natuurlijk gaan we even bespreken wat er allemaal vandaag besproken moet worden. Bijvoorbeeld over wat voor dag het is geweest.
1: Ja, zeker. En er komt ook bijzonders aan vanavond. Maar dat over later meer. Ja,

0: Bente, 3, 2, 1. Een hele goede avond, je luistert naar Natafelen. Bente dus met een nieuwste single en ook gewoon een zowaar een hitje.
1: Ja, beetje op tempo, hè? Ja, beetje rockachtig. Ja, nou, niet heel hard, gewoon een beetje soft rockachtig. Oh, gewoon een beetje gangetje.
0: Ja, precies. Ben jij geslaagd?
1: Ja, maar dat is denk ik al bijna 10 jaar geleden.
0: Zo de juur.
1: 9 jaar geleden is dat. Goh, 2017.
0: Non de juur. Ja, nou, vandaag was natuurlijk de dag dat iedereen gebeld werd. Of ze geslaagd waren of niet.
1: Nee, ja, zeker. En dat was op zich wel leuk om te zien bij inderdaad wat bekenden. Voornamelijk broertjes en zussen. Of zusjes eigenlijk van mensen die ik ken. Die dan een foto plaatsten van hun broertje of zusje. Van geslaagd, hadden trots en dat soort dingen. Precies. Maar het was dus vandaag ook een klein beetje de dag. Dat sommige mensen dachten van, hey, weet je wat? Ik pleur mijn oude geslaagd foto op social media. En dan zeg ik van, oh, ik ben ook geslaagd. En dan gaat iedereen van, oh, je bent niet geslaagd. Dat was jaren geleden, want het ziet er hartstikke oud uit. En dat is echt heel grappig. Echt heel leuk. Hele leuke rage.
0: Ja, precies.
1: Ja, echt heel leuk.
0: Zometeen hebben we het nog wat langer over wat er vandaag allemaal is gebeurd. En dit nieuws voorbij kwam. En natuurlijk.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Goedenavond, je hoort het allemaal in natafel.
1: Ja. Is het weer hoor?
0: Ja hoor.
1: Het is tijd.
0: Nou, zeg het maar, waar is de tijd voor? Dan?
2: Koffiealarm!
1: Leo!
2: Koffiealarm! Eén man is leuker, geroerd en
3: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: En precies daarom ook vanavond weer een heerlijke kopje koffie. Maar dan weliswaar een koffie verkeerd. Even wat fouter. En deze, dat kan eigenlijk echt niet.
4: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
1: Ja, het is tijd voor het foute stoute bakje koffie om je after dinner dip weg te spoelen. En ik moet zeggen, we hebben er vandaag eentje. Hij is fout en hij is thematisch. Een paar weken geleden hadden we Yes Hoeré met Lekker Genieten. Dat is ander niveau. Dat is niet best. Dit is niet best. Maar tegelijkertijd, voor mij heeft dit wel een... ik heb een waanzinnige herinnering aan dit nummer.
0: Ja, want jij kan dit helemaal meezingen.
1: Ik kan het helemaal meezingen. En dat zit er zo. Een hele goede vriend van mij, een van mijn beste vrienden, die had ooit een auto gekocht. Ja. Via Marktplaats.
0: Ja.
1: En in die auto zat een cd'tje.
0: Ja.
1: In de autoradio. Ja. En dat cd'tje stond één nummer op.
0: Mm-hmm.
1: En dat was dit nummer. En hij kon dan in een oogopslag met één knopje... Ja. Kon hij in één keer dat nummer aanzetten.
0: Ja.
1: En dat deed hij vaak.
0: Oh.
1: En dan zaten we met z'n allen in de auto, met allemaal vrienden. En ja, met z'n 18 in de auto natuurlijk. En dan zei hij van, jongens, ik zal even een leuk nummer aanzetten. En dan ging hij en dan zaten we met z'n allen. Wij zijn kampioen, jij mag ook meedoen. Ik dacht van, hé, dit is een leuk nummertje ook voor het WK wat eraan komt.
0: Ja, natuurlijk, want dit is van het WK 2014.
3: Koffie verkeerd.
0: Dev Rhymes, Dean Sanders en... Aanvallen met die bal.
4: Aanvallen met die bal.

0: Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172 5151 5153.

0: Goedenavond, je luistert naar Natafel op deze donderdag 11 juni. Bijna 7:30. We nemen je even mee in de gebeurtenissen van vandaag en deze week. Hoe ben je eigenlijk hier gekomen?
1: Nou ja, de trein was wel een dingetje. Er reden namelijk vandaag minder treinen tussen Alphen en Gouda door problemen met de overweg. Er rijden minder treinen tussen Alphen en Gouda. Problemen met de overweg. Volgens de NS zou het komen door een overwegstoring. De spoorwegmaatschappij verwacht dat de storing tot 2:15 zou duren. Dat was eigenlijk best wel te doen voor mij. Met die trein.
0: Ik zat even te kijken.
1: Maar ik kon niet met de auto.
0: Want jouw rechterachterwiel was gestolen, hè?
1: Ja, zeker. Van een geparkeerde auto. Die van mij om precies te zijn. De carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Woubrugge. Waarom ik daar was, dat is geheim. Maar de politie heeft op Instagram gedeeld dat hij gejat was. Ja, echt zonde trouwens. Ik weet nu niet hoe ik dat ding moet gaan halen. Het is gebeurd tussen dinsdag 6:00 en woensdag 9:00. 's ochtends. Ergens daartussen is het gebeurd. Dat is vrij breed, moet ik zeggen. Het is moeilijk te zeggen. Daders hebben de auto ook gewoon op een krik gezet. En het wiel meegenomen. Ja, dan kan je toch best wel zeggen van dat moet je wel gezien hebben. En er is volgens de politie ook schade ontstaan. Ik zou niet weten, ik ben nog niet eens kijken.
0: Dus die auto moet wel even opgekrikt worden.
1: Zeker, inderdaad. Ja. Als je tips hebt of iets, contact opnemen met de politie kan via 0900 8844 of meld of via misdaad anoniem.
0: Of via 0172-151-153.
1: Ja, dan kan je mij direct bereiken. Ja. Tot 9:00, daarna ben ik weg hier.
0: Nou, daarover gesproken, want die auto was gestolen, maar er is nog veel meer illegaals in de regio gebeurd. Er is namelijk een drugslab ontdekt. Drie mannen uit Ter Aar, Al van Rijn en De Lier, krijgen van Haagse rechtbank dan nu celstraffen van 4, 3 en 2 jaar voor die betrokkenheid bij dat grote drugslab in Bergen-op-Zoom.
1: Ja, dat is wel eentje weg. Verder.
0: Ja, 66.000 liter aan chemisch afvalwater werd er gevonden door de politie.
1: Dat is echt veel. Dat is echt heel veel water en het is ook nog eens chemisch afvalwater.
0: Ja, precies. Jezelf maar op moeten drinken allemaal.
1: Ja, nee, ik was niet, normaal water. Ik was niet van plan eigenlijk, ja.
0: Ja, precies. Dan nog even iets gezelligs, want de gevel van restaurant, bar vooral. Alle Hens is helemaal veranderd, helemaal in WK-sfeer gebracht. Je kunt het ook even zien op studioalpha.nl met een heel leuk filmpje. Ook op de socials uit Studio Alpha kun je dat vinden. Het is echt helemaal oranje en er staan allemaal een soort goal en WK-cup beeldenissen en zo op.
1: Ja, nee, op zich heel erg leuk gedaan. Je komt helemaal in de sfeer. Ik ben alleen bang dat het een beetje te vergeefs is, maar dat zien we dan wel.
0: Oh ja, voor Nederland zelf, dat bedoel je?
1: Ja, misschien dat ze binnenkort nog een andere kleur kunnen overspuiten.
0: Beetje positiviteit, hè?
1: Ja.
0: Beetje, hè?
1: Ja?
0: Ja, echt, even, hè? Een beetje...
1: Ja, nou,
0: weet je wat het is?

0: En het is toch weer niet normaal wat voor een lekkere plaat dat is. En daarmee de nieuwe Natafel goedgekeurd.
1: Lekker man. Ja, gewoon, je verwacht het eigenlijk niet van Paul, maar hij is nog best wel even...
0: 83 jaartjes?
1: Zeker, en gewoon nog weer een relevant plaatje uitgebracht. Dat je denkt van, nou, dat is niet verkeerd.
0: Nee, precies, dus dat is heerlijk. Hé, ik heb een artiest hier klaarstaan. En ik denk niet dat je haar kent.
1: Nee, ik zie hier staan Lou.
0: Lou. Of Loe, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Een tijdje terug, maar dat is echt al een jaar geleden, kwam ik een filmpje tegen op Instagram. Moet je even luisteren, want dat vond ik leuk om even te horen van haar.
2: Oké, ik zat gisteren in de trein en het was nacht en ik was helemaal alleen. En toen schreef ik dit lied.

0: Dus ik reisde naar de Bussum en weer terug.
1: Lou of Loé of iets in die richting. En naar de Bussum in de categorie, ken je deze al?
2: Nou Kevin, ik moet zeggen, ik vind het creatief. Ik vind het, ze heeft zeker talent. Maar door dit nummer zou je bijna een soort van gaan romantiseren over naar de Bussum. En dan vergeet je bijna wat voor ongelooflijk troosteloos station dat is, zeg. Ongelooflijk.
1: Het leuke is dat ze op haar eigen Insta ook zegt van het is zo'n vreselijk station. Maar precies dat zorgde ervoor dat ik aan dat woord moest denken.
2: Nou fair, met deze context die ik nog niet kende, kan ik zeggen Lou, we kunnen elkaar de hand schudden.
1: Ja, heel gelukkig. Ja, goedenavond. Het is Natafelen waar je naar luistert. Fijn dat je erbij bent. Jongens, ik weet niet zo heel veel over jouw week. Want we hebben niet zo heel veel contact gehad. Nee. Behalve dan dat jij een druk weekend had. Maar verder heb ik niet zo heel veel meegekregen.
2: Ja, ik had echt een bijzonder druk weekend. Ik heb een achtergrond in de keuken. Ik ben kok geweest ooit. En daar doe ik niet bijzonder veel meer mee. Maar heel soms komt het zo uit dat ik dan voor mensen die ik ken, in dit geval twee oud-collega's / ook wel gewoon vriendinnen van me.
1: Yeah.
2: Die waren allebei rond deze dagen jarig en die hielden hun 21-dinner.
1: Zo.
2: De ene zaterdag, de andere zondag. En ik moest op allebei koken.
1: Nou, wat lekker zeg. Voor hen ook.
2: Ik ben kapot. Ja? Nou ja, het was wel leuk. Ik hoefde het niet alleen te doen hoor. Ik werd bijgestaan door verschillende mensen. Ook de ene avond één vriend van me. En de andere avond twee andere vrienden van me. Die haar ook weer kennen. Dus dat scheelde allemaal. Maar jeetje, Kevin, het is werkelijk waar. Het is een gebeurtenis, een 21-dinner. Ja, wij koken dat soort dingen. Maar dan komen al die meiden komen aan. Want ja, zo'n 21-dinner, traditioneel is het eigenlijk alleen met alleen vrouwen of alleen mannen, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, precies.
2: Nou, twee keer alleen vrouwen gehad. Dus laat ik zeggen, de zaterdag, we zijn daar gewoon een beetje aan het voorbereiden. Lekker aan het koken, een beetje muziekje aan. Mm-hmm. Op een gegeven moment komen al die meiden allemaal hakken aan. Nou, ze zijn allemaal langer dan ik gelijk. Dan word ik ook een beetje dat ik denk van, jeetje, het is wat.
1: Dat vind je ook balen, hè?
2: Ja, precies. En dan gaan ze allemaal aan die tafel zitten. En aan het begin is het leuk. Maar ja, op een gegeven moment gaan er een paar wijntjes in. En dan beginnen ze een partij te blaren, jongen. Nee, het was echt, het was beide avonden waanzinnig leuk. Alleen de eerste was het dus door het slechte weer. Het zou eerst buiten zijn, maar dat was het binnen. Nou, echt een kippenhok. Ik heb van alles gehoord, van alles gezien, van alles meegemaakt. Ja. Het was intens op die manier. Ja. Dat je op een gegeven moment echt eventjes moest ontprikkelen. Tweede avond was op zich mooi. Dat was buiten, want het kon net. Yeah. Maar het was een beetje van, ja, maar toch een beetje bang voor regen en dat soort dingen. Maar ze had dus een partytent geregeld. Dat was wel mooi. Maar ik heb slecht nieuws over die partytent. Nou. Die was dus open aan de zijkant.
1: dus jij nou in dat kippenhok terechtgekomen?
2: Ja, ik in dat kippenhok terecht.
1: Maar heb je ze wel een beetje lekker eten voor geschoteld aan de kippen?
2: Ik mag aan de kippen, ik mag niet klagen. Ik moet zeggen dat
1: je sla af en toe?
2: Nee, ja, precies, graan. Ja, nee, we hebben mooi gekookt. We hebben echt top avond.

0: gehad. 1x6 gangen, 1x4 gangen.
1: Zo, zo.
0: Flink uitgepakt. Ik heb er een paar hele mooie dingetjes voor teruggekregen. Ik heb echt onwijs genoten. Het was een waanzinnig weekend.
1: Ben je dan ook in te huren als kok voor dit soort dingen? Want ik heb geen geld, maar wie weet dat ik dat toch alvast begin met sparen.
0: Ja, je bent wel 21. Nee, als ik heel eerlijk ben, het moet niet. Het is niet per se dat ik er echt druk mee ben, maar wie weet zit hier wel een bedrijfje in. Dus als ik een beetje aanvragen krijg, dan kan ik even gaan kijken hoe we dit op een goede manier kunnen gaan doen.
1: @natafel.radio op Instagram of Joris, hoe heet je eigenlijk op Instagram?
0: Goeie vraag. Dat is een keer veranderd. Ik zat even snel heel snel opzoeken hoe ik kijk. Voor mij is het laagstreepje... Nee, het is J.
1: Ja?
0: En dan laagstreep... punt. J. punt Sirre.
1: Nee, precies.
0: Ja, ik wist het even niet zo goed.
1: Nou, als je nu denkt, dat heb ik toevallig wel onthouden wat het precies is, dan kun je me even een bericht sturen.
0: Doe even.
1: Dan komt hij lekker... maar wat mensen moeten wel één ding weten, hè?
0: Vertel.
1: Jij kookt toch altijd naakt achter dat schort?
0: Nou, soms wel. Het ligt er een beetje aan. Kijk, als de afzuigkap niet zo goed, dan ben ik genoodzaakt dat wel nakend te doen met een schort aan. Anders gaan mijn kleren zo stinken.
2: Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
2: Je luistert naar Natafelen.

0: goh, kan nog wel een bakje koffie gebruiken, denk ik.
1: Ik weet niet, ja. Het is mooi, het is emotioneel, het is, het gaat om merg en been.
2: Grotesk.
1: Maar ik kan er dus heel goed van slapen, gek genoeg. Dat is een rare eigenschap voor mij, hoor.
2: Oh ja? Val jij lekker in slaap bij Whitney Houston?
1: Zeker.
2: Oh, nee, persoonlijk heb ik dat eerder met Celine Dion, hoor.
1: Ja.
2: Maar dat is ook omdat ik dan lekker kan dromen over hoe ik voor op een schip met mijn armen wijd ga staan.
1: Ja, dat snap ik, ja. Nee, weet je, voor Celine Dion, weet je, dat is net te hoog, zeg maar, voor mij. En ik word wat ouder, dus ik hoor die hoge tonen niet allemaal
2: en
1: meer.
2: En jij bent een bodyguard.
1: En ik ben een bodyguard,
2: dus
1: zeker.
2: Dat past,
1: zeker,
2: dat past
1: met
2: ook
1: mij.
2: Wel
1: ben je veilig, hoor, moppie. Ja. Dus ja, dat, ja.
2: Ja, nee, dat is wel zo. Elke keer als ik naar jou kijk, dan denk ik van, goh, wat een bodyguard.
1: Ja. Ja, precies. Het is 7:50. We gaan nog zeker een uurtje door. Maar je zou op dit punt misschien ook denken van, jeetje jongens, kappen we nou mee? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan nog lekker door.
2: Nee. We hebben echt iets heel leuks nog in petto straks. Dan moet je even blijven luisteren rond 8:30.
1: Waanzinnig.
2: Dan hoor je echt even een stukje kwaliteit voorbij. Komen niet alleen van ons, hè?
1: Nee, zeker niet van ons. Nee, kwaliteit, mondiale kwaliteit, kan ik wel zeggen.
2: Dat vind ik heel mooi gezegd,
1: dankjewel.
2: Inderdaad. Ja, hey, dan ben je... Dat schijn jij toch wel weer goed met woorden te zijn, hè?
1: Nou, dat is woorden en zinnen. En vroeger had je op schooltje zo hakken en plakken en zo. Ja, dat kan ik allemaal hartstikke goed.
2: Wat zit jij nou weer te doen?
1: Ja, ik weet het ook niet.
2: Hakken en plakken?
1: Ja.
2: Hakken en plakken?
1: Ja, dat moest...

Is be a good man one time to one woman.

0: Janis Joplin and Cry Baby. Allemaal hier na tafel, goedenavond. Zometeen. Een kleine tip, waaronder bijvoorbeeld het Boomkwekerijmuseum. Ik weet niet of je daar iets over weet, maar ze hebben een nieuwe tentoonstelling.
1: Oké, toevallig weet ik alles over boskoop. Dus ook alles over Boomkwekerijmuseum.
0: Nou, gelukkig. Ik vertel je er zometeen meer over naar het nieuws van 8 uur. En jij hebt ook nog een tip. Gelukkig maar.

0: Janis Joplin en Cry Baby. Allemaal hier na tafel, goedenavond. Ja, zometeen. Een kleine tip, waaronder bijvoorbeeld het Boomkwekerijmuseum. Ik weet niet of je daar iets over weet, maar ze hebben een nieuwe tentoonstelling.
1: Oké, okay, toevallig weet ik alles over boskoop. Dus ook alles over Boomkwekerijmuseum.
0: Nou, gelukkig. Ik vertel je er zometeen meer over naar het nieuws van 8 uur. En jij hebt ook nog een tip. Gelukkig maar.

0: ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goedenavond, het is 8 uur geworden op Studio Alphen. Je krijgt nu het nieuws. Zometeen gaan we nog even lekker natafelen.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
5: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
4: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
6: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
4: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu
7: natafelen.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: van Alex Warren. Je hoort het allemaal hier na tafel. Een hele goede avond. Zijn nieuwste plaat, Fever Dream, kennen we natuurlijk allemaal. Maar toch even lekker begin zo. Na achten van dit tweede deel van na tafelen. Ondertussen alweer 6:06 op deze donderdag 11 juni. En we zitten er nog heerlijk bij. Oh, sorry, dan moet ik natuurlijk
1: fijn dat je microfoon even aanzet. Nee, ja, dankjewel Kevin. We zitten er heerlijk bij inderdaad. Tot 9 uur blijven we ook gewoon lekker zitten. Daarna echt een flinke volle show van...
0: Ik bloed!
1: Kevin bloed!
0: Ik bloed!
1: Nee!
0: Ik bloed!
1: Oh, nee!
0: Nee!
1: Nee!
0: We gaan even snel.
1: We zien. Oh, nee!
0: Hij bloed! Zo meteen meer daarover.
1: Hij bloed!
0: Nee!
1: In tussentijd gaan we terug naar 2010. Dit was een heerlijk plaatje. Ik vond deze zo lekker. Doordat hij zo lekker varieert. Kevin, kom op. Even pak je bij elkaar. Plek up. Elisa Doolittle.

0: Dermot Kennedy. En Power Over Me, allemaal hier na tafelen. Een hele goede avond. Ja, ik bloed. Nog steeds.
1: Nog steeds, ja. Gaat dat, jongen?
0: Nou, het gaat. Ik heb er geen pleister op geplakt, want ik dacht... Het zit zo bij mijn nagelriem van mijn duim, van mijn linkerduim.
1: Ja, dat is vervelend.
0: En ja, zeg maar, kijk eens hoe groot.
1: Als de camera's het hadden gedaan, dat was echt mooi om te zien. Hoe ik vol bewondering kijk naar de grote open wond van Kevin.
0: Ja, het is echt even heftig. Maar gelukkig kan ik mezelf een beetje troosten met...
2: De cultuuragenda. Yeah.

0: Zo die je weet.
1: Zo, ja. De cultuuragenda. Ja, wat gaan we doen dit weekend? Wat is te doen in Alphen en omstreken? Denk aan leuke uitstapjes, cultureel gezien. Dus dan ja, een voorstelling. Het kan een workshop zijn. Het kan alle kanten op, eigenlijk. Kevin, ik ga morgen wat doen. Wanneer ga jij wat doen?
2: Oh, ik ga dit weekend, maakt niet uit wanneer ik zin heb, iets doen.
1: Nou, zal ik dan beginnen met morgen? Want op vrijdag 12 juli. Kijk, weet je wat het is? Ik ben laatste tijd, ik probeer wat meer te sporten. Maar het gaat nog niet van een leien dakje, moet ik zeggen. En hiervoor heb ik iets gevonden. Ja, nou, ik ga namelijk meedoen aan de All-Stars Carousel. Momentje. All-Stars Carousel. Vrijdag 12 juni ben je van harte welkom bij de gezellige en actieve All-Stars Carousel in Alphen aan den Rijn. De perfecte manier om in beweging te komen, nieuwe mensen te ontmoeten en verschillende sporten te proberen. Tijdens deze sportieve middag maak je kennis met korfbal, voetbal en petank. In carouselvormen wissel je eenvoudig tussen de onderdelen, zodat je alles kan ervaren op je eigen tempo. Of je nu al sportief actief bent of juist wil beginnen, deze middag is speciaal ontwikkeld voor 50-plussers. Oh, dat heb ik even niet gelezen eigenlijk.
2: Ja, maar jij bent toch maar...
1: Nou, het scheelt weinig. Ik hoop dat ik hier alvast even kan voorbereiden op wat mij allemaal te wachten nog staat in de veelste nabije toekomst.
2: Ja, dat komt vast goed. Ik ga eigenlijk iets doen wanneer het mij uitkomt. Namelijk

0: dit weekend heb ik echt zin om naar de nieuwe tentoonstelling in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop te gaan.
1: Boomkwekerijmuseum, heerlijk.
0: Zij hebben namelijk de nieuwe tentoonstelling Beelden in Boskoop. En ze hebben een museumtuin. En daar kun je sowieso al doorheen wandelen als je het leuk vindt. Ook om een beetje de kwekerijomgeving te zien.
1: Ja.
0: En daar heb je nu vanaf 6 juni, dus dat is vorige week geopend, tot en met 4 september. Boskoopse kunstenaars die met beelden in die tuin dus een tentoonstelling hebben gemaakt. Els de Jong, Yvonne van den Hout, Pim van Sprang en Kees Groen, dat zijn de namen en hun werken staan in de tuin. En je kan dus tot en met 4 september dat bezoeken. Maar als je voor dit weekend denkt, hey, ik heb wel zin in een nieuwe tentoonstelling, dan is die dus net geopend en dan kun je daar dus hartstikke makkelijk naartoe.
1: Ja, dat klinkt waanzinnig, Kevin.
0: Ja, het is super gezellig. En het Boomkwekerijmuseum is sowieso echt een tip, want er is ook nog eens een tentoonstelling over hoe Boskoop rijk is geworden van aardbeien in de 19e eeuw.

0: Ja, niet normaal. Ik vind dit dus echt even een verrassing van de avond, Joris.
1: Ja, lekker, hè?
0: Dit is echt heel lekker. Billy Idol and Eyes Without a Face.
2: Ja, het is fijn. Het is een beetje een ondergewaardeerde band, vind ik ook. Want als je een beetje gaat door hun repertoire ingaat, dan zitten daar gewoon heel veel pareltjes tussen. Ja. En dit is er eentje van. Mooi nummer. Stemmig, maar mooi.
0: Ja, 100%. Echt even genoten ervan. We gaan zo meteen het nog meer hebben over goede... Of nou ja... We gaan het zo hebben over muziek. Laten we het zo zeggen. En dan zijn we even benieuwd wat jij ervan vindt. Je kunt altijd ook je mening laten weten natuurlijk. @natafel.radio op Instagram. En je mag altijd meedenken en daar suggesties achterlaten voor wat je wil horen. Kan ook via 0172-515153. Het eten is op. De borden zijn leeg. Opgeschrokt. De avond is jong. Dat is eigenlijk maar één optie.

0: Ondertussen is het namelijk alweer 8:30 en we of half negen.
1: Zo, half negen, ja.
0: Ben jij daar al klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oh, nou, ja, gelukkig maar. Eerst nog even Suzanne Freek, is dat goed?
1: Prima, ja, want zij mogen altijd wel.
0: Ja, en dat past ook wel zo halverwege ongeveer dit uur.

0: Susanne Freek, halverwege allemaal hier na tafel. Een hele goede avond. 8:55. Het is echt spannend, hè?
1: Als in, ik vind het heel spannend.
0: Langzaam begin je te voelen. De voorbeschouwing is begonnen, bijvoorbeeld op NPO 1.
1: Zeker, ik zie Sjoerd van Ramshorst al in beeld.
0: Ja. Ja, en als je Sjoerd van Ramshorst zegt, dan zeg je... Sjoerd van Ramshorst.
1: Sjoerd van Ramshorst. Met een mes op tafel. Ja, maar dat zijn we niet aan het kijken. Nee, de voorbeschouwing van het WK. Het WK voetbal gaat beginnen. Zometeen om 9:00 trappen we af. Mooi gezegd. Met, als zeg ik het zelf, met Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is de allereerste wedstrijd van dit WK.
0: Ja, het is spannend. Je voelt het zo langzaam in je lijf. Wanneer speelt Nederlands eerste wedstrijd? Zondagavond, hè?
1: Zondagavond om 10:00 tegen Japan.
0: Ja, spannend. En dus dachten wij, er is een heleboel te zeggen over het WK. Zo kan je het hebben over teams, ingewikkelde voetbalanalyses maken. Maar wij zitten met de reden op de radio. Ja. We hebben zeker verstand van voetbal, zou ik het zelf willen zeggen.
1: Ja, we zijn er druk mee.
0: Maar we hebben nog veel meer verstand van muziek.
1: Absoluut.
0: En er zijn zeker wat liedjes uitgekomen. Ja. En nu dacht ik, jongens, is het even leuk om met elkaar even door te gaan wat er nou precies allemaal in omloop is.
1: Okay,
0: en daar even onze ongezouten mening over te geven.
1: Ongezouten mening. Dus laten we het niet gaan ranken. Laten we het gewoon puur...
0: Je kunt wel 1 tot 5 sterren geven. Dat kan wel.
1: Dat kan wel. Maar laten we gewoon puur onze mening geven vooral.
0: Okay. De eerste optie. ESPN, voetbalnetwerk dat verder niks uitzendt rondom dit WK, heeft een liedje gemaakt met Gerard Joling.
1: Gerard Joling?
0: Ja. En dit is een rood-wit-blauw. Het is even aan jou, wat vind je ervan?
2: Nederland is rood-wit-blauw. Nederland is overal. De kleuren, de staten volledig.
0: Supergoed rijmschema.

0: Nou, ik moet zeggen... leuk Gerard, leuk gezongen. Ik versta er echt geen reet van. Wat zingt hij nou allemaal, joh?
1: Het hele land is rood, wit, blauw. En dan op een gegeven moment rijmt hij oranje op landje.
0: Oké.
1: Ja, dat is niet heel best, hè?
0: Nee, nou ja, weet je, ik sta open voor creativiteit en dat soort dingen en zo. Maar wat... wat vind jij ervan, Kevin?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind dus de vibe heel goed. Yeah. Maar ik vind de tekst wel niet heel sterk, eerlijk gezegd.
0: Nou, Kevin, als je nu naar buiten kijkt, het weer is een beetje hoe ik me voel.
1: Ja, waaierig.
0: Waaierig.
1: Winderig.
0: Winderig. Ja. En regen en duisternis.
1: Ja, nou, oké.
0: Het is echt vreselijk. Herfst.
1: De volgende is van Samuel Welten. In samenwerking met een niet nader te noemen WK of supermarkt. In een WK-campagne. Dus ik ben benieuwd of je dit dan beter vindt eigenlijk. Het is wel heel veel hetzelfde,
0: hè? God, de leeuw komt eraan. Paul de Leeuw?
1: Ja, dit was het een beetje.
0: Oké, ja, meer sfeer wel of zo, zou ik zeggen.
1: Laten we eerlijk zijn, je krijgt direct zin in het WK als je dit liedje hoort, toch?
0: Het is wel,
1: Ik werd helemaal blij van toen ik dit
0: hoorde. Ik wil zeggen het ademt, maar het schreeuwt wel een beetje WK voetbal.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Met
0: dat, deze is wel makkelijker mee te zingen, want hij doet niet heel erg aan woorden. Alleen de leeuw komt eraan, ik maak me nog wel een beetje zorgen.
1: Ja, precies. Ja, daar moet je voor uitkijken. Dat je nu opeens
0: ik hoop niet dat Paul de Leeuw is, zeg maar.
1: Nee, dat je opeens in je reet gebeten wordt of zo. Voor de rest, best wel een vibe. Tot nu toe echt mijn nummer 1, hoor.
0: Nou ja, beter dan die eerste, als je mij vraagt.
1: Dan hebben we nog een beetje een carnavaleske. En er is, ja... Het is een soort van voetballer, want het is Gulli. Niet Ruud Gullit, maar Gulli. En die heeft ook een liedje. Holland, daar gaan we.

0: Jouw gezicht.
1: Maar,
0: ja. Dit is echt zo'n nummer dat ik denk van, dit heb ik toch al, weet ik veel, vaak gehoord.
2: Bijna nog

0: origineel, zou je willen zeggen.
1: Ja, en op zich, de elfde van de elfde is ook al geweest, hoor, Gully. Ja, nou, dat is mijn gevoel erbij.
0: Ja, ja. Duidelijk. Het is wel echt lekker bier drinken.
1: Ja.
0: Dat vind ik het uitstralen.
1: Ja, nee, absoluut inderdaad. Maar dat is heel een beetje het gedoe met de Nederlandse samenleving. Doe even een keer een wijntje of zo. Of gewoon een spaatje rood mag ook, hè. In een bierland dan we zijn.
0: Oké, de optie van Wilfred Gené. Ja. Ja, het is Wilfred Gené samen met John de Bever, Wesley Snijder, Record International laat zich hier verleden en Rafael van der Vaart.
1: Oké.
0: En het is eigenlijk geen WK-liedje, maar ze hebben een WK-versie van gemaakt. Dat is Koekoek heet het liedje.
1: Oké.
0: Koekoek.
1: Even luisteren. Koekoek. Zingt het hele stadion. Koekoek. Koekoek. Een WK'tje in de zon. Heel de wereld.

0: Ik moet zeggen, over deze. Ik wilde bijna een vernietigend oordeel geven.
1: Ja.
0: Maar als je goed luistert bij die koekoek.
1: Ja.
0: En dan hoor je geluidjes ook. Koekoek.
1: Koekoek. Koekoek.
0: Koekoek. Koekoek. En dan hoor je daarachteraan een geluidje.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat dus een marimba, dat geluid. Dat,
1: oh, ja.
0: Als instrument. En gezien het feit dat ze een marimba hebben verwerkt in dit nummer.
1: Ja.
0: Wat een exotisch instrument is. 5 sterren. Ja, waanzinnig. Ja. Waanzinnig creatief.
1: Koekoek. Koekoek.
0: De marimba. De marimba doet het hem voor mij.
1: Met een WK'tje in je hand.
0: Een WK'tje in ja.
1: Ja. God, wat is dit slecht zeg. Ja, marimba, tuurlijk. En ja. Dan hebben we nog deze. Het officiële WK-lied.
0: Ja.
1: Van de FIFA ook en zo. Shakira en...

0: er zit dus geen echte refrein aan vast.
1: Ja, maar dat vind ik jammer, want dit soort plaatjes, die moeten gewoon echt even een beuker van de refrein hebben.
0: Het moet ergens naartoe gaan.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik vind het echt vreselijk.
1: Ja, dat mis ik wel een beetje.
0: Weet je wat nou echt leuk was? Weet je wat nou echt kwaliteit was?
1: Ja.
0: Toen vroeger alles nog beter was?
1: Toen alles nog beter was? Nou, muzikaal gezien misschien wel.
0: Knaan? Ken je Knaan nog?
1: Ja, dat weet ik nog wel trouwens. Ja,
0: dat was pas nostalgie ook. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. En dan met z'n allen met die foevoezela's.
1: Hoppatee. Hey.

0: Lekker gezellig. Met Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. En daarvoor hoorde je Knaan en Waving Flag. Wat een WK-hit was dat toch, hè?
1: J-Lo. J-Lo.
2: Ja, toch?
0: Ik wilde je even een heel mooi plaatje geven. Het allereerste liedje. De opening van het debuutalbum van Tamino. En dat is een Belgische, Egyptische artiest waar ik echt enorm van hou. Want die stem, die is prachtig. Die vibrato die erin zit. En alle, hoe zeg je dat, Oosterse invloeden die je terughoort in zijn stemmen ook. En in zijn muziek in het algemeen. Dat is echt genieten. En je moet maar even voorstellen dat je voor het eerst een plaat uitbrengt. Of in ieder geval voor het eerst met een album komt. En dan hiermee opent. Dan heb je eigenlijk al alle harten gewoon veroverd, zou ik willen zeggen. Het is Habibi van Tamino.

0: het liedje dan weer. The Smoke. En dat is stiekem best lekker. En dat is van Thom Yorke, toch?
1: Ja, zeker. Thom Yorke en Johnny Greenwood, notabene.
0: Ja, precies,
1: de
0: van Radiohead.
1: Zanger en de belangrijkste gitarist van Radiohead eigenlijk. Ja.
0: Het is een soort Radiohead light.
1: Ja, dit was een spin-off. En eigenlijk kwam deze in de wereld op een punt dat iedereen dacht dat we nooit meer Radiohead zouden zien als band samen. Totdat ze dat toch weer wel deden. Maar alsnog leuk. Alsnog fijn.
0: Afgelopen jaar natuurlijk weer een comeback op het podium gemaakt. Nou goed, fijn om even die muziek zo te horen. Even voor iedereen die nu thuis zit en helemaal in de ban is van het WK. Ik kan me voorstellen dat je er helemaal niks mee hebt. De komende dagen en weken gek gaat worden van al het nieuws dat erover voorbij komt. Maar toch even voor iedereen die er wel met plezier naar uitkijkt. Als je nou WK-poeltjes, topscorers, uitslagen, winnaars moet voorspellen, teams moet samenstellen, al dat soort dingen, doe dat dan nu, want vaak sluit dat om 9 uur vanavond, omdat dan zometeen over 10 minuten de eerste wedstrijd begint. Dus doe dat even snel als je dat nu nog
1: precies.
0: moet doen.
1: Precies, je hebt 10 minuten, dus opschieten. Hup, hup, Holland, hup.
0: En dan gaan wij zometeen nog even kletsen met ondertussen toch wel vriendin van de show, mogen we zeggen?
1: Ja, op dit punt kunnen we het wel zeggen, ja. Moet wel zeggen, wij zijn bij Studio Alfa natuurlijk één grote familie, dus misschien is het bijna een soort nichtje van de show of zo.
0: Ja, je bedoelt uit te zeggen, als je vriendin zegt, dan plaats je iemand buiten de familie.
1: Ja, zeker. Maar ik weet het niet.
0: Huisvriendin.
1: Ja, huisvriendin. Ja. Leuk,
0: die
1: gezellig.
0: Lekker zo meteen nog even komt natafelen met ons. Dan hebben we het natuurlijk ook over Feline. Eerst hebben we deze banger van T-Chin. Dat is toch gewoon een banger, eerlijk gezegd, hè?
1: Ja.
0: Een dingedang. Met dat klokken.

0: Tietjen en Dingedong. Ja, wat een heerlijke... Ken je dat eigenlijk, Tietjen? Dingedong?
1: Heb je het tegen mij? Ja. Zo, daar zit ze hoor. Daar zit, jezus, wat hangen die camera's onhandig.
0: Ja.
1: Tietjen Dong?
0: Tietjen met Dingedong?
1: Tietjen met Dingedong? Nee.
0: Nee. Oh, God,
2: dat ken ik dus via Kevin. Dat is ooit van het Songfestival geweest. Welk jaar?
0: 1975 hebben ze gewonnen.
2: Ja, ja, precies.
1: Jezus, man.
0: Hey, ken je Waterloo van ABBA?
1: ABBA ken ik wel. Ja, de
0: Waterloo.
1: Queen.
0: Ja, maar Waterloo.
1: Nee.
0: Waterloo.
1: Zing eens verder.
2: Ja. Kan je even laten horen, Kevin? Ja, wacht. Oké. Okay.
0: Nee, maar even tussendoor. Hè, want als je dit... Je kent dit sowieso. En
2: ABBA heeft ooit het Songfestival gewonnen. Ja, Kevin die heeft er veel verstand van. Ja.
1: Met Dancing Queen?
0: Nee, met Waterloo dus.
1: Oh. Hoe is dit?

0: Komt-ie.
1: En dan komt-ie.
2: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ken je dit?
2: Ja.
1: Dit komt uit 1974 en won daarmee het Songfestival.
2: Christus.
1: Ja. Dus als je, waarom ken je dan wel ABBA en niet Dingedong van Tijin?
2: Ja.
3: Dat is echt een zonde vraag dit.
2: Ja, kijk, ik kan alleen maar zeggen, het spijt me.
1: Natuurlijk, oké, goed. Nou, we gaan naar het allerzoetste en lekkerste van de avond.

0: Deze gaat er een keer uit. Jullie zitten beneden het te belachelijk te maken.
1: Nee, het is echt een topbeetje.
2: Maar ik vind het mooi dat jij gewoon het heft in eigen handen hebt genomen ooit. En dacht, ik ga dit allemaal zelf inzingen.
1: Ja. Ik zie hem dit gewoon serieus allemaal opnemen. Gewoon zo, smik.
2: Ja, het was ook in deze. Ik ben hier niet eens voor geraadpleegd.
0: Nee, nou goed.
2: Nee. Voor de anderen wel hoor, maak je geen zorgen.
0: Feline, ik kwam er dus net achter. We hebben het altijd over generatiekloof. Hè? Wij zijn oud, jij bent jong. Dat is een beetje wat het is. Wij maken een oudere-jongere programma en jij maakt een echt jongere programma. Ik kwam er dus net achter. Jij zat in groep 8 tijdens corona.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik dus crazy, want ik zat in mijn vierde middelbare schooljaar.
2: Ja, ik zat niet meer op de middelbare school sowieso dus op dat punt.
1: Dus, Jezus.
0: Nou, goed, om even de verhoudingen duidelijk te maken. Yes. En dus toen dachten we, dan kom je uit 2008.
1: 2007. Ik heb een half jaar langer gekleuterd.
0: Oké. En daar gaat het fout, hè?
1: Ja. Yeah.
0: Dus we vroegen ons af, waarschijnlijk ken je dit wel, maar voor ons is dit een soort van totale nostalgie.
2: Ja, ik ging naar de brugklas en dit was echt een wereldhit. Ja,
0: en voor mij was het ook gewoon basisschool. Iedereen ging hierop los. Maar ik vroeg me af, hoe erg ervaar jij dit liedje als nostalgie?
1: Oh my god. Oh my god, jawel.
0: Ja?
1: Oh, dit is echt heel fout. Maar ik zat wel nog op de basisschool.
0: Ja, maar ik ook. Het is Psy.
1: Maar stond iedereen zo, toch? Met z'n handen zo gekruist.
0: Ja, maar dat was wel een ding. Voor jou ook.
1: Ja. Okay, zeker. Jullie zijn ook weer niet zo oud, hè, mannen?
0: Nee.
1: Elke week denk ik weer aan, het valt toch wel een beetje mee.
2: Ja, dat is eerlijk is eerlijk. Waar. En dit nummer is denk ik, dit kunnen we bestempelen als dat dit nummer groter is dan de generatiekloof. Ja.
1: Maar je hebt die en Apple Pen.
2: Apple Pen was veel later volgens
0: dat
2: mij.
0: Dat was echt later.
1: Het gevoel is altijd dat of dit was het of Apple Pen.
0: Nee, dat was echt heel veel later.
2: Oh, toen krijg ik daadwerkelijk de Apple Pen trouwens. Nu ik dit ga googelen. Dat is blijkbaar

0: echt een product, ja. Hè?
1: Is dat het moeilijk?
2: Ja, dat is een Apple pen.
1: Maar is het een pen of een appel?
3: Het is een pen.
2: Een pen van Apple. Maar goed. Goed, toen zat ik in de brugklas. Even iets anders, Feline.
1: Ja.
2: Heb je meegekregen wat we vorige week hebben gedaan?
1: Ja.
2: Wij hebben jouw programma gedaan.
1: Ik heb het gehoord, ja.
3: Heb je het gehoord?
1: Zo, wat heb ik gelachen, zeg je. Ja. Een beetje. Godsamme.
3: Ja, mijn goudse aard kwam in één keer naar boven.
1: Ja, ik voel wel mooi dat er kwam toch energie ineens uit?
2: Ja, hè?
1: Godsamme. Ja.
2: Maar we hebben echt geprobeerd jongere muziek te draaien.
1: Dat was best goed wel gelukt.
2: Ja?
1: Vond
2: je?
1: Ja, ik vond het oprecht
2: wel. Bleef wel een beetje hangen in 2016 en 17.
1: Ja, dat viel. Ja, maar kijk. Jongere muziek is jongere muziek.
2: We hebben zelfs voor jou in ons programma die avond populair gedraaid, hè? Ja.
1: Ik ga bijna huilen.
2: Van Frenna, Ronnie Flex.
3: Oh, dat. Ja, ja, ja.
2: En,
3: ja.
1: Ga ik zo meteen ook draaien.
2: Ja, ja. Ik zag het al voorbij komen. En Italy.
3: Ik heb Broederliefde.
1: Heb je Italy gedraaid?
2: Ja, nee, die is dus met Frenna, Ronnie Flex.
1: Oh,
2: van
1: ik dacht je los Italy had gedraaid. Ik dacht
2: Nee, dat dan weer niet. Dat gaat me te ver.
1: Ja, ik vond wel leuk. Maar
3: ik heb Broederliefde gedraaid ook.
1: Ik vond jullie reacties heel leuk.
2: Ja, en wat hebben we nog meer? Def hebben we gedraaid.
3: Def. Jairzinho.
2: Van Jairzinho.
3: Alles hier is tempo.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Alles
3: ja,
1: hier
3: ja.
1: is tempo.
3: Ja, ja, ja. Dat is ook nostalgie voor mij eigenlijk, ja. En dat soort dingen. Nou, ook,
1: wat leuk.
3: Wat minder. We hebben ook wel dingen gedraaid dat ik denk van, dit zit op het randje. En Jordi van Loon, niet te vergeten.
1: Ja. Jordi van Loon.
2: Ja. Ja. Ja. Nee, maar daar moeten we maar niet over hebben. Nee, in ieder geval veel plezier zometeen. Jij kan nog veel beter dan wij, dat weet ik zeker.
1: Nou, zullen we de lat niet hoog leggen, lieve heren.
2: Nou, veel plezier zometeen met Feline. En voor ons, tot volgende week.
3: Ja, of jij niet trouwens.
2: Oh nee, dan ben ik er niet.
3: Oké, vanaf nu zijn wij een maand gescheiden.
1: Een maand?
3: Ongeveer, zoiets.
2: Ja, ik weet het niet eigenlijk.
3: Een week of drie of zo zijn we niet samen.
2: Ja, het is echt.
1: Wat is deze break-up? Hebben jullie tijd om na te denken?
3: Nee, we hebben onwijs een ruzie.
2: Het is echt even een...
3: Oké, uit mijn hoofd. Volgende week ben ik er. De week daarna ben ik er ook, volgens mij. Ja. Dan de week daar...
2: Pak het er nu bij.
3: Dit gingen we bespreken na de uitzending. Maar we doen het nu even in de uitzending.
2: Volgende week ben ik er niet.
3: Ja, dan ben ik er wel.
1: Waarom?
2: De week daarna ben ik er ook niet.
3: En ben ik er wel,
1: weet je. Mijn favoriete radio koppel uit elkaar.
2: De week daarna...
3: Ben je er ook niet?
2: Ben ik er ook?
3: God. En ik wel.
2: De week daarna...
3: Ben jij...
2: Ben ik er wel.
3: Ja, en ik niet.
2: De week daarna?
1: De week daarna?
2: Ben ik ook niet.
1: Goh!
3: Hè? Nee!
2: En de week daarna?
3: Ben jij er?
2: Wel!
3: Oh. En ik ook!
2: Nee joh!
3: Nee joh!
1: Nee.
3: Dat is voor mij langer dan een maand trouwens.
1: Oh my god, jongens.
3: Goed, we gaan het zien. Luister volgende week.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar na die druppels gingen zij en ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Dus ik pop nog een pil, zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril.

0: Een hele goede, fantastische avond. Mijn naam is Feline Valen en welkom alweer bij de 100ste editie van Feline. Het programma speciaal gemaakt voor jongeren en ouderen die stiekem nog eventjes jong willen zijn. En zometeen beginnen we natuurlijk met de rap van je week. Daarna gaan we door met een nieuw rubriekje, namelijk Wie van de Drie. Maar daar straks meer over. En dan sluiten we het uurtje alweer af met inkakken is bijpakken. Kortom, dit uur staat er weer allemaal leuke dingen op het programma. Maar jongens, ik heb echt fantastisch nieuws. Als ik jullie kan vertellen dat Floris en Mees er allebei niet zijn. Woehoe! Ik mag dat helemaal niet zeggen, maar dan maak je een shout-out naar Floris. Jammer dat je gezakt bent, maar we denken aan je. Anyways, met wie ik hier wel in de studio zit, is mijn vriend waar ik al maanden over praat. Jullie kennen hem denk ik wel van de verhalen of misschien
1: Dick.
0: Daarvan. In elk geval hebben we hem hier live in de studio zitten. Tijn, wat gezellig dat je er bent.
2: Ja, hallo, ik ben Tijn. Ik ben er voor deze keer even een keertje bij en we gaan zien hoe het loopt.
0: Ja, een gezellige introductie. En aan de andere kant heb ik de hele gezellige... Sof is heel hard mee aan het knikken, maar we gaan haar toch introduceren. Sof, wat is er aan de hand? Praat eens met ons. Hij staat niet aan. Zeg jij nou?
3: Hij staat wel
0: aan. Mocht je niet meedoen met ons? God, ik had mijn beste vriendin eventjes eruit gegooid. In elk geval, Sof kan je misschien wel kennen, want je hebt wel... Hoe vaak hebben wij radio gemaakt samen?
3: Ik denk een stuk op 4 keer of zo.
0: Te vaak dus. Ik zet haar microfoon uit. Aan de andere kant zit wel Ezra. Ezra, wat gezellig als je bent. Hij praat alleen nog. Misschien wil je wat zeggen in de microfoon?
4: Zo staat aan.
5: Een hele goede avond.
0: Een hele goede avond. Ja. Hij heeft alleen nog geen koptelefoon, maar dat gaan we zo nog even fixen. En jongens, wat leuk dat jullie er zijn. Maar wij doen elke week het feitje van de week. Nou, helaas kent de luisteraar jullie nog niet. Mij inmiddels wel. Sorry daarvoor. Maar jullie nog niet. Dus ik dacht, misschien is het wel even leuk om het feitje van de week te doen. Sof, heb jij het feitje van de week over jezelf? Heb je geen feitje van de week?
3: Ik heb geen feitje van de week.
0: Tijn, feitje van de week over jezelf.
2: Ik hou heel veel van alcohol.
0: Oké, fijn om te weten. Feitje van de week voor mij is... Jezus, godverdomme. Mijn ouders zijn erachter dat ik weer geen rijles heb ingepland. En daar heb ik heel veel gezeik over. Dus vannacht slaap ik op de bank. En misschien buiten op een andere bank. Ik wil even niet thuis te komen. En jongens, zometeen gaan we door met de rap van je week. En ik heb hem... Ik had zeg maar beloofd vorige keer, misschien hebben jullie dat onthouden, dat ik hem zou voorbereiden en mee gaan zou gaan zitten ermee. Ik had ook Liam genoemd, maar ik moet zeggen, dat is niet helemaal gelukt. Maar dat kan de pret niet drukken. Improvisatieopdrachten zijn ook alleen maar goed, hè. Dus we gaan zo meteen rappen. En als je het opslaat, ja, ik heb het tegen jou, dan heb je een probleem. In elk geval gaan we eerst naar iets anders toe. Iets gezelligers, iets waarvoor ik geen moeite hoef te doen. Hier is een heerlijk bangertje met een goede knop, namelijk Populair.

Oh, het is zo'n lekkere plaat. André Hazes heeft het origineel gemaakt. Chris Cross Amsterdam. Donnie samen met Tino Martin heeft er een mooie remix op gemaakt. Laten we het daarop zeggen. Ze blijven deze week staan in de vijfde week in de Nederlandstalige Top 20. Vanavond uit Mabol op plaats nummer 3 in de Nederlandstalige Top 20. En over die Nederlandstalige Top 20 gesproken op deze zaterdag van 7 mei. We hebben twee nieuwe binnenkomers die we mogen verwelkomen. Zometeen de eerste op 20. En de hoogstgenoteerde vinden we terug meteen op 12. En die waren vorige week nog de paradeplaat. Niet verder vertellen wat dat is. Op deze zaterdag gebeuren er ook nog hele leuke dingen in Alphen aan het Rijn. Want we hebben natuurlijk het Korenfestival in Alphen. Hoor je zo meer over? Dat niet alleen. Momenteel gaat er ook een hele stoet met militaire voertuigen door het centrum van Alphen aan het Rijn in. Ze begonnen om 10 uur.

0: je hebt geluisterd naar John Will of zo. Niemand weet wie de fuck dat was. Die guy, laat me met rust. Daarna heb je geluisterd naar Popular van Ronnie Flex. En daarna heb je geluisterd naar We're All Gonna Make It Bangertjes, vond ik het wel. Maar jongens, het is alweer tijd voor iets wat ik niet zo leuk vind. Ik ga jullie een tip geven. Ja, welkom bij de Rap Door Je Week. De rubriek waar ik je bijpraat over alles wat er de afgelopen week is gebeurd in Alphen. Ik zeg praten, maar ik bedoel eigenlijk rappen. En dat doe ik niet zomaar. Nee, dat doe ik op een beat van ADF Samski. Waarschijnlijk ken je hem wel. Het is namelijk No Hook 3, oftewel geen haak 3. Dan hoor ik je denken, Verlien, waarom in godsnaam? Nou, jongeren hebben deze dagen een hele korte spanningsboog. Dus is het vaak saai om het nieuws te kijken. En daarom heb ik er een leuke twist aan gegeven. Ondanks dat ik mezelf hartstikke voor schut zet. Ik bedoel natuurlijk, dit gaat helemaal goed. En als ik nog één keer haat krijg, dan drop ik mijn olie.
1: Dan gaat het eruit.
0: Hier komt die. We gaan het wel doen. Ja, we gaan het wel doen. We gaan niet huilen, we gaan het gewoon doen. Oh. Ik zweer mensen, ik wil niet. Ik mag niks zeggen.

0: Vlucht. Posten komt hoog en stadion stil. 18 jaar jong, maar ze weet wat ze wil. Doorbekkenstraat en sirenes gaan af. En 207 weer een botsing met kracht. Blauw op de straat, dus de lichten gaan rond. Iedere week hetzelfde, het rondje gaat rond. Kira is zoek met Borre en Pip. Flyers in de ramen, wie zag ze misschien? De buurt app ontploft en de delen die post. Iedereen speurt in de regen en vorst. 61 bouwmenningen kranen omhoog. Sloop in de wijk en beton wordt weer droog. Vergunningen stapelen, plannen paraat. Alve die groeit, maar het schuurt in de straat. Stempassen vallen massaal op de mat. Maart 26, je weet dat je gaat. Postbode rent en de tassen vol druk. Democratie in een enveloppe stuk. Agerant 370, zwart weer patent. Nostalgie vibes, herinneringen set. Van toen naar nu, de tijden verschuiven. Maar een halve blijft draaien, het leeft en het blijft. Weet je wat het leukste is? Dat Mees en Floris nu niet kunnen zeggen, wat was dat?
1: Maar wij kunnen dat wel.
0: Kijk, we moeten wel eerlijk gaan kijken. Ja, zo vooral jij hebt dit vaker gehoord. Dit was niet een van mijn beste keren. Maar aan de andere kant, stond ik er of stond ik er?
1: Jij stond daar.
0: Ik stond daar. Ik was daar. Ik ben altijd ready om jullie te gaan updaten. Ik wil wel zeggen, het ging even niet zo soepel, maar ik herpakte me wel netjes. Ik gaf niet op. Dus hè... Maar goed, en over rappen gesproken. Ik en Sof gaan iets heel vets doen. Waar gaan we heen?
1: Wij gaan naar Lil Kleine.
0: Hey! Ja, jullie weten dat ik daar super fan van ben, maar ik ga niet al te lang jappen. Want ik heb in mijn feedback gehoord dat ik soms iets te lang praat over Lil Kleine. Dus het spijt me daarvoor. Dat vindt mijn vriend ook niet zo leuk. Dus we houden er snel over.

0: Of the star.
1: Ja, je hebt geluisterd naar Toxic van Yo Silvio, laatst uitgekomen. Ik vind het een heerlijk nummertje, moet ik zeggen. En daarna heb je geluisterd naar Jij hebt mij van Kevin en natuurlijk Roxy Dekker Stekker. En waarom de fuck zei ik dat? In elk geval, het is... Oh, ik mag helemaal niet schelden. Zullen we dit gewoon een uitzending maken waarin ik het allermeest scheld?
2: Ja.
1: Trouwens, is het niet zo'n heel handig idee, denk ik. Ik ben even op zoek naar een beetje ondertussen, want ja, laten we zeggen... Ik had dus laatst nieuwe muziek erin gezet en toen dacht ik...

0: maandag. Dat doe ik onder de naam muziek. En toen kwamen ze maar achter dat ik 4 andere mapjes heb die ook muziek heet. Dus dat is fijn, want dan kan je het tenminste niet terugvinden. In elk geval heb ik hier een beetje staan. Het heet altijd handig. Dus nou, op zich heb ik daar wel gelijk in gehad. Nou, gezellig. In elk geval, jongens, het is tijd voor wie van de 3. Eigenlijk wie van de 4. Maar Ezra, ja, is nog steeds uit het spel gezet. Het wordt voor mij een hele gevaarlijke avond. Want Ezra is 8 keer zo lang en een gewoon een sterke basketballer. Dus ik moet even heel voorzichtig gaan doen met het timeren van wanneer ik een koptelefoon ga aangeven. Kan de pret niet drukken, want het is wel tijd voor wie van de 3. En lieve schatjes, jullie weten van mij, in wie van de 3 is het altijd tijd dat jullie mij stellingen opsturen om met de vraag wie van de 3, wie van de 4 is dit nou? En we hebben weer wat hele leuke, nou ja, hele brave stellingen. Maar dankjewel daarvoor, want met Cupido gaan we toch wel weer de andere kant op. Sophie, zit je er klaar voor?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Oké, nou is mijn vraag aan mij om mij niet af te maken, want jij weet het meest over mij. Dus let op je woordjes. I love you. Okay. En dan gaan we nu beginnen met de allereerste. Wie van de 4 kan het slecht tegen verliezen? Tijn.
1: Zo, dat is een hele lastige, ja.
0: Tijn.
2: Oh, ik doe wel mee. Ik ben er ook klaar voor, trouwens.
0: Ik denk Tijn.
1: WK staat aan, jongens. Dus,
0: ja, WK staat aan.
2: Ik ben een beetje afgeleid.
0: Weet je, ik neem die vriend van mij, die zet ik hier mee. Ik denk gezellig, dus zet hem er even bij. Terwijl hij zegt, oh ja, ik vind het spannend, staat voetbal aan. Ja, ik had gewoon moeten zeggen dat we dat niet hier konden kijken. Maar ja, maakt niet uit. In elk geval, wie kan slechts tegen zijn verlies? 100% Tijn.
2: Verliezen.
1: Zeker weten Tijn.
2: Oké.
0: Holy! Sophie, let jij eventjes op Ezra. Dat was niet zo. Wie van de 4 kan het langst overleven zonder telefoon?
2: Nou, absoluut niet, Feline. Die schrijven sowieso af.
0: Ik zit echt niet zoveel op mijn telefoon, hoor.
1: Ik denk wederom Tijn. Tijn is best wel vaak weg zonder telefoon.
2: Ja. Dat klopt. Mijn bivak hebben me geleerd om te leven zonder telefoon. Hè?
0: Ja, maar als jij thuis bent, is het eerst wat je wil je telefoon.
2: Ja, ik heb hem dan een week niet gehad.
0: Of ik verschijs. Ik denk, ik kan er ook wel lang zonder, hoor.
2: Of hij is leeg, inderdaad.
0: Hij is leeg of kwijt, dat is wel waar.
1: Of van die avonden ben jij hem kwijt en ligt hij ergens verstopt onder een kussen op de bank. Ja.
0: Klopt dat ding daar? Ja, maar dat doe ik niet zelf.
1: Wel.
0: Andere mensen doen dat.
2: Nee, ik stem zeker niet op Feline, trouwens. Ik stem op mezelf.
0: Nee, ze hoeft sowieso niet. Zo kan niet zonder telefoon. Zo kan.
1: Willen jullie mijn schermtijd weten van vandaag?
0: Ja.
1: Mijn schermtijd vandaag valt best mee. 4 uur.
2: Ja, dat valt reuze mee.
1: En de gemiddelde per dag is ongeveer, als hij het wil doen, bijna 8 uur.
0: Jackie!
1: Dat was deze week.
0: Oké, maar dat is echt niet best. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Sof, jij verliest. Ik zeg Tijn.
1: Ik zeg ook Tijn.
3: Ik zeg ook zeker Tijn.
0: Ja. Wie van de 3 heeft de meest chaotische planning?
2: Nou, zeker Feline.
1: Dat denk ik ook,
0: even denken. Ik stem op Ezra. Ja. Volgende vraag. Wie van de 4 zou het eerst weglopen bij een ongemakkelijke date? Sof, 100% Sof.
2: Ja, Sophie. Sophie.
0: Zij zit daar, dan geef je de blik en dan loop je gewoon weg. 100%. Okay, dat vind ik wel mooi. Zo, wanneer was jouw laatste date?
1: Zo. 2023.
0: Wat?
1: Daar wil ik het niet over hebben.
0: Maar daarom, mocht je nou luisteren en denken,
1: zullen we dit even niet doen?
0: Dit moet ik straks gaan doen. Oké, sorry. Wie van de 4 zegt het vaakst, ik kom eraan terwijl die nog thuis is?
1: Feline.
2: No.
1: Feline.
2: Ja, ik ben het eens.
0: Ik gok weer Ezra.
1: Jij hebt mij, je zegt ik kom eraan en gewoon 20 minuten...
0: Oh, dat is jammer, de microfoon is uit. Dat is jammer zeg, ik heb alle macht.
2: Machtmisbruik is dit zeg.
0: Misschien. Oké, wie van de 4 heeft de grootste kans om zijn pinpas kwijt te raken?
1: Feline.
0: Okay,
2: wat een simpele vragen zijn dit.
0: Wie van de 4 is het snelst jaloers, Tijn?
2: Oké.
1: Dat denk ik ook wel.
0: We gaan door. Wie van de 4 wordt het snelst verliefd op vakantie? Sof.
1: Nee.
0: Echt wel.
1: Echt niet.
0: Jij, Lando.
1: Nee, wat? Zeker niet.
0: Wel.
1: Zeker niet. Sowieso jij.
0: Ik zet jouw microfoon weer uit.
1: Ja, doe maar lekker mijn microfoon uitzetten. Ik denk ook
2: Feline.
0: Nou. 2-1. Ik ga snel je naar de volgende vraag.
2: Hoeveel vragen zijn er?
0: Wie van de vier geeft het meest geld uit aan kleding?
2: Het is of Ezra of ik.
0: Ik denk Ezra.
3: Oh ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Nou, zo is het.
3: Mij en Tijn gaan vergelijken.
0: Schrik van zijn stem, joh gek.
2: Toevallig hebben we vandaag even een hele grote update gekregen van Ezra zijn nieuwe lijstje wat hij heeft besteld. Dus ik denk dat hij nu wint van mij.
0: Echt waar? Wat heb je gekocht?
3: Ja, dat is een lang lijstje als ik dat nu allemaal help.
2: Laten we maar houden op een meerdere paar aantal schoenen, tracksuits, wat nog meer.
0: Ezra.
2: Shirts,
0: Ezra.
2: Longsleeves.
0: Ja. Ho, stop even. Ezra, ja. Kijk maar aan.
3: Ik kijk hem aan.
0: Hoe kom jij aan dat geld? Heb jij een sugar mommy?
3: Nee, dat kunnen we niet op de radio vertellen.
0: Heb jij een sugar mommy?
3: Huh?
0: Heb jij een sugar mommy?
3: Ja.
0: Was dat serieus?
3: Ja, echt.
0: Hoe kom ik daaraan?
3: Ja, ik kan je wel even een nummer doorsturen.
0: Wat de fuck, maar werk jij heel hard of steel jij? Doe jij iets op de zwarte markt?
3: Nee.
0: Wat missen wij?
3: Gewoon veel gespaard.
0: Veel gespaard.
3: Dat is nu allemaal uitgeven.
0: Op. Dat is allemaal op nu.
3: Ja, inmiddels raakt dat wel op.
0: Oei, tijd. Wat wordt zomer, hè? Of is het al zomer? Ik hou het niet bij.
3: Daarom hebben we dus nu al die kleding gehad.
0: Jongens, kennen jullie de website? Kan ik een korte broek aan?
2: Nee.
0: Vorige week zeg ik tegen die gasten... joh, ik kan er niet tegen. Al die witte melkflessen benen. Ik mag ook niks zeggen, want ik word bruin gespoten, maar toch. Al die witte melkflessen benen in die korte broekjes terwijl het regent. Dat ziet er toch niet uit. Het kan wel 30 graden zijn, maar het regent, hè, vrienden. Dat ziet er gewoon niet uit. En toen zei Floris, er is een website. Dat is... kan ik een korte broek aan.nl. Dat bestaat dus echt. En dan staat er gewoon heel groot ja of nee. Dat is toch top?
2: Maar moet je dan een soort foto van je witte benen sturen?
0: Nee. Gewoon of dat kan, ja of nee. Of je anders gecanceld wordt in Nederland. Ik vind het top website. Dat is echt waar. Wacht, ik ga het opzoeken. Ik heb dat dus laatst ontdekt. En dat stuur ik dus nu naar iedereen. Kan ik een korte broek aan mij opzoeken? Ja, zie je, kan ik een korte broek aan.nl. Nu is het vandaag nee. Maar dat bestaat dus echt. En vandaag... ik stuur dat elke keer door naar mensen.
2: Maar vandaag nee door het weer of zo.
0: Ja.
1: Dus dan staat er temperatuur 17 graden, regenkans 100%.
0: Dat is toch heerlijk dit, gewoon een website voor dit. Ik vind het echt top.
2: Maar ik vind het juist top hier voor een korte broek. Dus de site heeft het verkeerd.
0: Ik zweer mijn vriend is verder echt mentaal oké. Hij is gewoon soms een beetje in de war, maar dat maakt verder niet uit. In elk geval, ik ga zo meteen een nummertje draaien. Sophie vindt haar hem volgens mij wel leuk. Russo, toch? Of zit ik fout?
1: Altijd een lekker nummertje.
0: Hij was laatst bij Zomerspektakel. Ben jij geweest toen hij kwam optreden?
1: Zeker weten stond ik daar.
0: Ik moest zo aan jou denken. Ik dacht 100% dat Sophie daar is.
1: Het regende zo onwijs hard, dus het was zo druk. Ja. Maar het was echt
0: ik heb
1: heel
0: wel
1: vet.
0: Video's gezien dat het heel dik was.
1: Ja, hij draaide dezelfde nummers als Turfy Gang. Die waren daar ook.
0: Echt?
1: Zeker.
0: Dik?
1: Die waren ervoor.
0: Zo, ik ga helemaal omhoog met mijn stem, joh.
1: Dik?
0: Jezus Christus.
2: Dik.
0: Wow. Die ga ik even straks kopiëren. Anyways.
1: Nee, maar het was echt heel vet. Veel bekende nummers gedraaid.
0: Ja. Zomerspectakel, lekker nat geregend.
1: Heerlijk.
0: Nou. En ik begrijp één ding niet. En als bankzitterkenner, als ik jou zo mag noemen, kan ik het jou vragen. Zit Russo er nou bij of niet?
1: Nee.
0: Zit er niet bij?
1: Nee.
0: Ah joh, laatst zag ik zo
1: iemand in mijn klas... Hij is gewoon een producer.
0: Producer? Iemand in mijn klas zei, ja, Russo zit daar gewoon bij hoor. Ik had geen idee.
1: Een soort van ongeschreven zesde bank zit.
0: Oké. Nou, Dick. Lil Kleine of Russo?
1: Lil Kleine,
0: dag. En daarmee sluiten we hem af. Laten we even de prioriteit op een rijtje zetten. Heel goed. In elk geval gaan we even door met Russo, want ja, prima muziek, weet je wel. En Ushuaia, hier is die tot zo.

0: Zo, ik moest bijna niezen, joh, gek. In elk geval, je hebt net geluisterd naar een heleboel dingetjes waar ik heb geen zin om het op te noemen. Geintje. Hier hebben we natuurlijk Def met Alleen Voor Jou. Daarna Roxy Dekker met Galen. En daarna Johnny Fraser met Tuesday. En lieve, lieve, lieve schatjes. Waarom staat nooit iets klaar bij mij? Ik word er echt een beetje verdrietig van. In elk geval, het is alweer tijd voor de volgende rubriek. En dat houdt in dat Tijn iets kan winnen vandaag. Wat gaan we bespreken? Hij kan een leuke prijs winnen in elk geval. Maar waar is het tijd voor? Het is tijd voor in elk geval een beetje. Hallo. Ja, daar is hij alweer. Voor Translate the Plate. Voor de trouwe luisteraar onder ons. Jullie weten precies wat het inhoudt. Namelijk, dat betekent dat ik een liedje ga opdragen zometeen. Die officieel in het Nederlands is, maar ik in het Engels voorlees. In mijn beste Engels met Brits accent. En dan mag hij raden wat voor nummer het is. Ezra mag hem helpen, want ja, zo hard ben ik nou ook weer niet. Alleen Sophie, want Sophie heeft mij geholpen net. Dat is de vraag. Tijn, zit je er klaar voor?
1: Zeker weten.
0: Dan komt de allereerste. Oh, het wordt zo niks. I long for you, because now I am lost. But if I trust my feelings, then I belong to you like a moth to a flame. There is nothing holding me back, because I feel gravity towards you. Floating around you like an astronaut. I saw you standing there and I thought, tonight I'm gonna... I'm going with you because you hit me like a like a shooting star. I hope you see me because you hit me like a like a shooting star. I hope you see me. Or am I invisible to you? Dus gaan er al belletjes rinkelen.
1: Maar wacht, wacht. Was dit een Engels nummer?
0: Het was een Nederlands nummer.
1: Een Nederlands nummer?
0: Ja.
1: Over astronauten?
0: Nou, niet per se. Ik ga het niet makkelijk maken.
2: Het wordt astronaut.
1: Ja, ja, dat was het. Oh. Dat was hetgene wat mij...
0: Zal ik een hele snelle tip geven? Sophie,
1: Ezra, help mij.
0: Ik
1: heb echt werkelijk waar geen idee.
2: Ik weet eindelijk welke het is.
3: Ik zag je staan.
1: Ik zweer, ik heb dit nummer nog nooit in mijn leven gehoord.
0: Geef je op, geef je op.
1: Gaat dan mijn prijs weg?
0: Nou, je moet 3 punten halen en je hebt nog 10 minuten.
1: Oké.
0: Okay. Nee, oké, okay, 5.
1: Ik geef het op, ik weet het echt niet.
0: Als een meteor. Als een vallende
1: ster. Ik heb dit nummer nog nooit geluisterd. Hoe moet ik dit weten?
0: Nou, laatst was jij hartstikke vrolijk Antoon aan het zingen. Dus toen dacht ik, krijg nou dit. Ja, ik spook je wel eventjes. Maar ik ga het wel goed zeggen. Je was wel gewoon vrolijk Antoon aan het zingen. Dus toen dacht ik al,
1: Was het toevallig heel laat in de avond? Of,
0: Het was niet laat in de avond. Weet je dat niet meer? Toen zei ik tegen jou, waarom ken jij dit in godsnaam?
1: Nee, ik heb hier geen actieve herinnering aan. Dat is een leugen.
0: Dat is oprecht zo.
2: Was dit toevallig na een hele gezellige avond?
0: Nee. Sterker nog, ja. Het was gewoon overdag, schat.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Jawel. Maar goed, ben je klaar voor de volgende? We gaan er nog 2 doen, ja? Je moet gewoon 1 punt halen, anders vind ik het zielig. Okay. Nou, trouwens, fuck jou en je zielig. Je moet gewoon 3 punten halen.
1: 1 punt.
0: Oké. Okay. Maar dan ga ik... Oké. Okay. Oké. Okay. Maar dit is te makkelijk, trouwens. 2 punten. Nu staat hij al klaar.
1: Kom maar op.
0: I did well, but also did so wrong. When I look back in time, a smile with tears. That's how I feel today. Tasted life, so many friends, unpresented. I said, just get lost now. But still, I am satisfied with everything I am. When fame is over, just look at who you still know. I said, just get lost now. Ik zie die kopjes hier kraken, jongen.
1: Is het van Roxy Dekker?
0: Nee.
1: Oh.
2: Probeer hem te vertalen.
1: Ja, ik vertaalde van ga nu van get lost of zo. Dit is echt fucking lastig. Ja, ik dacht oprecht dat nummer.
0: Zal ik 1 zin voorlezen van het refrein?
1: Ja.
0: I said friends goodbye. Friends, it's over. I have known happiness, but I also know sorrow. How often did I bump my head? Het is zo leuk wat ik nu zie. Het is echt jammer dat jullie er geen beeld bij hebben.
1: Ik doe echt heel erg mijn best. Ik doe echt heel erg mijn best.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga het even nog 1 keer zeggen. Ezra, waarom help je me niet?
4: Ik heb echt werkelijk waar geen idee.
0: Geen idee. Zal ik anders... Ja, maar als ik het aanzet, weet je het direct. Wacht, is niet...
2: Je kan die ene Engelse dit... zin kan je ook van vertalen. Ja.
4: Oh.
0: Dit is te makkelijk. Nee.
1: Oké, dus het is André Hazes.
0: Ja, maar welk nummer?
1: Bloed, zweet en tranen.
0: Ja, kut. Hij heeft 1 punt gescoord. Ik vind het eigenlijk wel iets te makkelijk voor je.
1: Wel bizar hoe vaak je dat nummer hebt gehoord en ik gewoon oprecht.
0: Ja, maar daarom, ik dacht, dit weet je sowieso gelijk.
1: Maar dan besef je dus hoe lastig dit spel eigenlijk is. Als je en alleen de tekst opnoemt en het ook nog in het Engels opnoemt.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld het woord sorrow, zei je net.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg eerlijk, ik zou niet weten wat dat betekent.
2: Die zin die ze was zo vaak, stoot ik mijn kop.
0: Stoot ik mijn kop. Is wel een beetje.
1: Maar dan moet je het ook wel zo in het Engels zeggen. Je moet het wel meezingen.
2: Zo werkt dat niet.
1: Oh.
0: Nee, natuurlijk. Waarom zou ik het jou makkelijker maken, grote vriend? We gaan het nu trouwens wel een stukje moeilijker maken, want het gaat nu... Nu gaan we zeg maar risico
2: nemen. De afgelopen 2 keer ging zo goed.
0: Ja,
1: ja, zeker. De eerste keer ging zo ongelooflijk goed.
0: Waarom staat P. Diddy hierin? Nou,
2: niet.
4: Wow.
0: Ja, ik weet niet wat hij hierin doet, maar niet uit.
1: Trouwens, even een kleine update voor degenen die de World Cup wedstrijd aan het kijken zijn. Mexico staat 1-0 voor tegen Zuid-Afrika.
0: Ik denk dat iedereen heel blij is dat je...
1: De tweede minuut van de 4 extra minuten in de eerste helft. En we gaan zo meteen de rust in.
0: Anyways, we gaan even door. Ik heb deze van Engels naar Nederlands vertaald, want dan hoeven jullie niet meer mijn vreselijke accent te luisteren. Zijn we ready?
1: Nee.
0: De allerlaatste.
1: Nee.
0: Jawel, dit is wel de allerlaatste. Kijk eens verkeerd naar deze diamanten. Het is het leven van toeren. Je kunt niet zomaar staren met mijn schatje door dik en dun. Ze is al dik, dus ik ben al verwegen.
1: Wacht. Stop. Is dit een Engels nummer?
0: Ja. Yeah?
2: Wow, ik weet hem.
0: Ja, jij weet hem, hè?
2: Ik weet hem.
1: Oké, begin even vanaf het begin, want dat heb je niet verteld.
0: Volgens mij mag je helemaal niet bepalen waar we
1: dat
0: beginnen.
1: Dat heb jij niet verteld.
0: We gaan verder. Kon niet van gedachten veranderen. Ik was halverwege. 100 meter. Ik heb net 9 meiden in een sprinter gepopt. 100
1: sprinter, set van CMT. Yes! 2 punten! 2 punten!
4: Hoppa!
1: Ja, 2 punten. Mijn prijs is binnen.
2: Die cijfers en die... Feline? Die speelt makkelijk.
0: Ik denk dat ik niet meer meedoe. Kunnen we dit gewoon doen alsof dit niet gebeurd is?
1: Ja, het was de laatste.
0: Het was trouwens niet Sprinter.
1: Nee. Welke dan?
0: Nou, we zijn zo bij je terug. Ik moet even gaan huilen. En op 1, 2, 3 manieren bedenken hoe ik hier onderuit kom. Hier is 1, 2, 3. Hop, bruggetje.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het jongerenprogramma waarin ik jou alles vertel over wat er de afgelopen week is gebeurd. Verder kom ik dit uur ook weer met fantastische rubriekjes, zoals bijvoorbeeld de cancelpolitie, Cupido en Boomer Bars. Mijn favorite. Shoutout Omadini, I love you. Maar ik zit hier gelukkig nog steeds niet alleen. Nee, want dat zou niet zo leuk zijn in mijn uppie. Ik zit hier met Jezus, wat heb ik voor mensen uitgenodigd. Godsamme. Je moet ook allemaal nog wat drinken. Nou, gelukkig heeft studio al voor niks in huis.
1: Ik wou net zeggen, ik heb geen drinken.
0: Dit kan ik echt zo niet zeggen. In elk geval, hier naast mij zit mijn lieve vriend Tijn. Wat gezellig.
1: Heel gezellig.
0: Eerste uitzetting. Uitzetting, dat hoop ik niet zeg. Uitzending. Sorry. Geef me de foute kant op. Eerste uitzending. Hoe zit je in de wedstrijd?
1: Ja, ik mis eten. Ik mis drinken. Voor de rest, de World Cup wedstrijd staat aan. Dus voor de rest gaat
0: het
1: helemaal goed.
0: Geef even een update. Hoe gaat het met de World Cup?
1: Het is nu pauze.
0: Oké, saai. We gaan door. Zo.

0: vriendinnetje.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hey.
0: Dat was de update.
1: Nou ja, eigenlijk wel.
0: Oké, schat, zit je er goed in?
1: Ik zit er fantastisch in.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dan aan de andere kant, mijn lieve vriend Ezra.
2: Hey.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, gaat goed.
0: Heb je net weinig gehoord? Is daar reden voor?
2: Ja, jij had mijn koptelefoon niet gepakt.
0: Sorry, Ezra. Maar speciaal voor jou mag jij een extra feitje van de week vertellen over jezelf.
2: Over mezelf?
0: Ja.
2: Aha. Nou, tot een klein uurtje geleden wist ik niet dat ik hier zou moeten meedoen.
0: Moeten.
2: Ja,
0: hij zit, dames en heren, hij zit vastgeketend. Hij komt hier niet meer weg. Je dacht dat basketbalcarrière gaan worden? Dacht het niet.
2: Nee, dat denk ik
0: Nee, maar wel gezellig dat je er bent, jongen.
2: Ja, joh.
0: Vind je het leuk hier?
2: Jawel.
0: Jawel.
2: Ja, dat is
0: weer. Nou, dit was de laatste uitzending met Ezra erbij. Ons hoor je wel zo meteen terug. Luisteren naar Kayla. Het tweede uurtje draait trouwens altijd house muziek. Je hebt net geluisterd naar Nederlandse muziek. Hip-hop, dat, die shit-achtige dingetjes. Nu gaan we lekker house muziek luisteren, want ik krijg altijd haat dat ik dat te weinig doe. Dus bij deze, niet meer op mijn haten. Ik heb... Dat is de verkeerde knop. Ik heb heel veel leuke house muziek uitgezocht. En dan ga ik ondertussen de knopjes opnieuw leren. Jongens, we zijn zo bij jullie terug. Hier is Do You Mind.

0: snel. Wat heb ik dat toch prachtig ingezongen. Je hoort het, is inderdaad tijd voor de cancelpolitie. Maar helaas niet met mijn twee beste vriendjes. Maar het is met Tijn, Jezus, Sofie, ik wil je Emma noemen. Met Soef en met Esra. Het is tijd voor cancelpolitie. Tegenwoordig hoor je het overal. Dat is gecanceld, die is gecanceld. Kijk uit, anders wordt je moeder gecanceld. Even snel voor de boomers onder ons. Wat is dat nou, iemand cancelen? Iemand cancelen betekent letterlijk iemand publiekelijk afkeuren of boycotten vanwege iets dat diegene gedaan of gezegd heeft. Adem. Denk bijvoorbeeld aan Kanye West die allemaal nazi-symbolen op zijn Insta deelde. Of mijn lieve schat Leeuw Kleine die vrouwen helaas tussen de deur heeft gestopt. Hij werd toen gecanceld, terecht. In deze rubriek geef ik allemaal stellingen die jullie opsturen naar mij en bepalen wij of het gecanceld moet worden. Ik heb het lijstje hier voor me en laten we maar snel beginnen. Wat wordt er hier allemaal gesmoest voor mij?
1: Helemaal niks.
0: Wil je iets delen met de groep?
2: Nee hoor.
0: Oké, jongens. De allereerste stelling. Trouwens, dankjewel voor het opsturen weer. Dat kan nog steeds via de socials. Of via de website Feline Valen en anders via de snap. Trouwens, doe dat maar niet via de snap. In elk geval, we gaan beginnen. Nummer 1. Als je je schoenen aanhoudt wanneer je bij iemand op bezoek bent.
1: Ligt aan de setting.
0: Nee, ik vind het altijd uit.
3: Altijd uit.
0: Ja, je mag meepraten, Sof.
2: Oh ja,
1: Dan ben ik gecanceld, man.
0: Ja?
2: Ik vind dat je. Ik vraag het altijd gewoon als ik bij iemand naar binnen loop. Moet mijn schoenen uit?
0: Ja, bij twijfel vragen gewoon.
2: Kijk, als er bij iemand is waar je vaak over de vloer komt en je weet dat je mag ze aanhouden.
0: Ja.
2: Dan. Ja,
0: maar ik kijk ook meestal naar diegene bij wie ik naar binnen stap. Als hij zijn schoenen uitdoet, dan doe je het automatisch ook. Maar houdt hij ze aan, dan. Of vraag ik het of loop ik mee.
2: Ja, precies.
0: Maar moet je daarom gecanceld worden?
1: Nee.
0: Zolang je geen scheid aan diegene hebt, nee. Oké, als je één keer in de maand je bed verschoont.
2: Cancel.
0: Ligt eraan, heb je een vriendin? Nee, sowieso
2: cancel.
0: Sowieso vind ik dat heel fucking rassig. Hoe vaak verschonen jullie je bed?
2: Eén keer per week.
3: Ja, zeker één keer per week.
1: Eén keer per week.
3: Weet je zeker, Tijn?
0: To be fair, wij slapen eigenlijk altijd samen. En dat is in totaal in 3 bedden. En bij papa en mijn mama en bij hem. Dus, maar ik probeer het echt wel

0: vaker te doen. Maar ik moet wel zeggen, van ons twee ben ik altijd degene die het bed verschoont.
1: Heerlijk is dat.
0: Ik neem gewoon een goede vriendin die dat voor jou doet. Je nooit kookt. Moet je dan gecanceld worden?
1: Als je nooit kookt?
0: Ja.
2: Maar ben je een kind? Woon je thuis? Koken je ouders?
1: Ja.
2: We wonen samen met die
0: ouders. Ja, zo, er meer staat info. Gewoon als je nooit kookt.
2: Meer info. Verzin wat.
0: Ja, ja, maar schat.
1: Ja, maar hoe kan je gecanceld worden
0: stel je voor, je woont alleen uit huis en je dan alleen en dan nooit kookt. Kan dat?
1: Nou, als je elke dag uit eten gaat omdat je het geld ervoor hebt, ja, dan zou ik hetzelfde doen.
2: Be my guess, maar ja.
0: Dan heb je het wel gemaakt. Oké, volgende. Als je altijd te laat komt.
2: Ah, zeker cancel. Dat is zo irritant.
1: Ja, nou, dan is Verlien al lang gecanceld.
2: Ja, echt vervelend.
0: Tijn ook.
1: Ik kom nooit te laat.
0: Jij komt oprecht heel vaak te laat. Jij zegt dan, ja, ik kom er zo aan. En dan denk jij gewoon dat ik niks te doen heb of zo. En dan kom je gewoon anderhalf uur later aanzetten. En dan zeg je, waarom ben je niet thuis? Ja, goh, omdat ik gewoon door ben gegaan met mijn dag. Ja, dus je wist dat ik langskwam. Anderhalf uur later, lieve mensen. Oh, geval. Ja, cancel. Volgende. Als je nooit je telefoon opneemt. Ik haat dat. Voor wat heb je een telefoon? Als
2: jij bent degene die nooit je telefoon opneemt.
0: Ik zend even jouw microfoon uit. Ik neem altijd mijn telefoon op.
2: Oh ja. 2 uur geleden.
0: Ja, maar... Maar toen...
2: Toen stond ik voor jouw deur in de regen. Jij nam je telefoon niet op.
1: Toevallig, toen ik ook voor de deur stond. Weet je wie het toen ook niet opnam?
0: Oké, ik heb hier een uitleg voor. Ik was mijn konijn aan het begraven.
2: Vervelend voor je, maar je hebt geen konijn.
1: Terecht.
0: Niet meer, nee. Sorry. Oké, volgende vraag. Als je de verjaardag van je vrienden vergeet...
1: Nee, dat boeit echt niks.
2: Kijk, het kan gebeuren.
0: Zo, wanneer ben ik jarig?
2: 5 december. Wanneer ben ik jarig?
0: 2 mei.
2: Girl. Geetje,
0: ik weet het.
2: Echt, shame. Zeg dan.
0: 21 februari.
2: Wat? Nee.
0: Ik weet het wel.
2: Echt, shame. Ja, kijk maar op Snapchat. Kijk maar op Snapchat. Echt wel.
0: Nee, ik weet niet op Snapchat.
2: Je kijkt zeker op Snapchat.
0: Nee, ik wist het wel, schat, maar je zet me onder druk. Je zet me onder druk.
2: Je zet mij toch ook onder druk?
0: 23 februari.
2: Goed zo.
1: Fuck.
2: Jesus Christ. Derde scheepsrecht.
0: Oh, ik weet het van mijn ouders niet eens. Oh, sorry mama, als je luistert. Fuck. I love you, mom.
2: En Tijn en Desiree, weten jullie die van elkaar?
1: Ja.
3: Heerlijk.
0: 8 september.
1: 14.
0: Wow. Sof, dit was echt heel erg. Maar ik
3: wacht even. Oh, Feline, wacht even. Tijn, sorry, wat ging je zeggen?
1: 16 januari.
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, maar dit was echt heel erg. Sof, ik ga het goed maken. Maar ik wist hem wel, hè. Maar je zet me gewoon onder druk.
2: Geen excuus.
0: Jawel, dit was
1: er is geen excuus.
0: Maar ik weet het van niemand.
1: Ook niet die van mij.
0: Ik heb echt een probleem. Jawel, 8 september. Maar dat is echt omdat...
2: Oh, dus die van hem weet je wel. Ja, maar van mij weet je niet.
0: Hij is nieuw in de... Luister, hij is nieuw in de family. Als ik mensen in mijn family heb, dan ga ik het vergeten. Ja, dat gaat even niet goed.
1: Dus in de toekomst, dan ga je mij dus ook vergeten.
0: Ja, ben er maar van staan. I love you. Betekent wel dat je in de family zit. Ups. Anyway, zullen we er nog eentje doen? Zijn we er wel klaar mee?
1: Nog eentje.
2: Ja, nog eentje.
0: De allerlaatste. Als je uit je mond stinkt.
2: Dat is echt vies. Ja.
0: Daar kun je zo hard iets aan doen. Sorry dat ik het zeg, maar daar kun je zo hard iets aan doen.
1: Kauwgom.
0: Plus, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Je kan gewoon smintjes meenemen.
1: Tanden poetsen.
0: Dat kan ook. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn.
1: Red Bull drinken.
0: Dat doe je niet. Nee, maar neem gewoon smintjes, neem kauwgom. Poets je tanden. Neem wondwater.
1: Ja.
0: Eet zeep.
2: Geen aanrader.
0: Nee, doe gewoon normaal. Doe gewoon normaal. Dat helpt het allerbest. En ik ben weer te veel aan het jappen en ik heb een droge mond, dus ik ga even wat drinken. Moest je heel erg bedankt voor het... toch bij me blijven en het inzenden van de stellingen elke week. Doet me veel. Niet genoeg. Ik ben zo bij jullie terug.

0: Welkom bij Cupido, de rubriek waar het allemaal draait om de la-la-liefde. Jullie kunnen anonieme vraagjes naar mij sturen en ik geef dan advies. Hoe? Nou, via de socials, @Vanienvalen, slide in de DM. Alleen voor radio. Maar dan denk je misschien, waarom jullie? Nou, simpel. Zoals de meesten van jullie wel weten, heb ik inmiddels een succesvolle relatie met mijn vriend. Dus ik ben er voor het vrouwelijk perspectief. Mijn vriend is er voor het mannelijk perspectief. Maar hier heb ik ook nog twee andere mensen natuurlijk in de studio. Sophie, wat fijn dat je er bent. Je bent natuurlijk een expert als het gaat over liefde.
1: Zo, echt niet normaal.
0: En ik kan het jullie beloven, jongens. Ik heb er zien flirten in schatjes. Ik heb er exen gezien. Als er een expert is, is het Sophie wel. Sophie, wat fijn dat jij er bent om advies te geven. Aan de andere kant zit Ezra. Als iemand niet succesvol in Ezra, wat fijn dat je erbij zit. Ook voor het mannelijk perspectief. Hè? Want ja, ik en Tij kunnen er wel zijn. Maar ja, wij zijn natuurlijk samen al. Dus ja. Of je nou per se van ons advies... Nou trouwens, eigenlijk moet dat wel van ons komen, want bij ons is het gelukt.
2: Wij zijn juist degene met goed.
0: Wij zijn juist degene waarbij het gelukt is inderdaad. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het invullen of het insturen van alle vragen eigenlijk. Nou wil ik wel even zeggen, stop met sturen, want ik heb echt voor 5 uitzendingen nog vragen. En sowieso vragen over seks ga ik niet behandelen, dus dat heeft überhaupt geen zin. En waarin gescholden wordt, kan ik ook helaas niet behandelen. En ja, dat was het wel. Maar verder is dankjewel voor het insturen. En we gaan zoveel mogelijk echt goede advies geven. En laat ook even weten of het is gelukt. Tegenwoordig krijg ik dus berichtjes van mensen die zeggen... dankjewel, maar je advies had echt geholpen. Dus dat vond ik echt leuk. Met zo'n foto, weet je wel. Dat vind ik helemaal cute. Nou, sorry. Ik loop weer te veel. Laten we erin duiken. De allereerste vraag is... kun je online echte liefde vinden?
2: Het is mogelijk.
0: Ja, maar ik vind...
1: Kijk, het ligt er ook een beetje aan... Hoe online? Kijk, ken je elkaar alleen maar online? Of is het online gewoon begonnen?
0: Maar is het de liefde geworden via Snap? Of is het een dating site?
2: Ja, uiteindelijk maakt het toch niet uit. Als je online gewoon contact met diegene hebt gekregen... en daarna gaat afspreken met elkaar, dan is het gewoon goed.
0: Maar is online echt liefde?
1: Zolang je maar afspreekt in het echt.
2: Ja, als je afspreekt in het echt en dan voelt het goed.
0: Dus online is nog geen liefde?
2: Nee.
1: Kunnen online wel gevoelens... komen, denk
0: ja,
1: ik.
0: Maar ja, dat is
2: nee,
0: gewoon...
2: dat vind ik niet. Als je diegene nog nooit hebt gesproken in de echte, kan je geen gevoelens voor diegene krijgen.
0: Zo denk ik daar iets anders over.
2: Oh.
0: Ik vind van niet. Nee, dat is geen echte liefde. Dat is gewoon een soort talking stage wat gewoon weird is. Volgende vraag. Wat is beter? Nonchalant blijven en het afwachten of eerlijk zijn over wat je voor iemand voelt?
1: Zeker eerlijk zijn.
2: Nonchalant blijven.
1: Ik denk dat wij er toch iets anders in staan.
0: Goeie vraag. Mooie vraag.
1: Nee.
2: Goede stelling.
1: Hele mooie stelling, broeder.
0: Nou, ik vind... Maar weet je wat het is? Ik denk altijd dat ik heel nonchalant ben en heel mysterieus. Maar geef mij één wijntje en ik ga gewoon vertellen. Ik vind je zo lang leuk en ik hou van je.
1: Dus daar heb je geen wijn voor nodig, hoor.
0: Hou jij, anders heb je bek. Dat is waar. Nee, ik ben daar niet zo goed in, een nonchalant act. Nee.
2: Ik ook niet.
0: Hij is daar iets te goed in. Nu inmiddels niet meer.
2: Het is weg.
0: Het is wel bijna helemaal weg, ja.
2: Dat is bijna weg.
0: Volgende vraag. Liggen jullie wakker in de nacht als je iemand leuk vindt? Kijk elkaar aan hiervan, ja, Ellie.
2: Ik niet.
1: Ik heb daar wel eens wakker van gelegen, hoor.
0: Oh, ging het over mij?
1: Ja, sowieso over jou.
0: Cute, Ezra?
3: Ja, nee, zeker.
0: Echt?
3: Nou ja, ik ga gewoon lekker slapen, hoor.
0: Oh, ik dacht, je zei, jawel, ik lig wel wakker.
3: Oh, nee, zeker.
2: Nee, jij, Feline?
0: Dat is een disappointment. Ja, ik wel, maar ja, dat telt niet. We gaan door.
2: Hoezo telt dat niet?
0: Nou, leg ik later uit. Oké, waarom vallen jongens altijd op blondjes? Ten eerste, dat is niet waar. En ten tweede...
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, ik zit ineens te denken, waarom? Heel vaak als je tegen jongens zegt, vooral kakkers, hè. Als je type, ja, blonde haren, gekleurde ogen, gewoon goed lichaam, gewoon hockey. Dat is altijd dat. Dat is wel stereotype. Ik weet niet waarom ik die accentje opzet. Dat is een kakker.
2: Dat is
0: een
2: verkeerde accent.
0: Ja, ik wil gewoon een geel blond wijf. Godsamme zeg. Sorry, ik moet nu even kappen. Nu doe ik floors. Nee, gecanceld. Nee, maar waarom is dat?
2: Ja, ik geef ze groot gelijk.
0: Goed. Ezra.
3: Kijk, weet je wat ik denk?
0: Is het een hype of zo?
3: Nou ja, ik denk met de mensen die heel makkelijk kunnen zeggen dat ze op blond vallen.

0: Dat ze gewoon een beetje bang zijn dat mensen gaan oordelen over hun vriendin of hun type.
1: Dus jij valt op gingers?
0: Wat? Ik ben zelf een ginger, hè?
2: Dik.
1: Sorry, nee, ja, maar ik vind...
0: Nou ja, kijk, ik denk gewoon...
1: Goed.
3: Ik zou het opgeven.
0: Ja, ik ben er klaar mee.
1: Druk je
0: dat
1: knopje?
0: Maak
1: je verhaal af.
0: Nee, ik ga mijn verhaal niet meer afmaken. Ja, ik heb hier zo'n heel mooie knop, jongens.
1: Ik heb ook
0: zo'n knop. Dus we hebben die knop indrukken.
4: Oké, 3, 2, 1. Oh, hij deed echt.
1: Maar hij doet het met passie, hè? Hij vindt het leuk.
2: Het ging niet eens uit.
1: Oké, we gaan gewoon naar de volgende vraag. Wat is de grootste afknapper voor een meisje? Nou, zo.
4: Zo.
1: Zering.
2: Voor een meisje of van een meisje?
1: Voor een meisje.
2: Oh.
1: Heb je even?
4: Heb je even?
1: Heb je even? Nou, we hebben de lijst erbij van gooien.
2: Ja, ze heeft een hele lijst.
1: Nummer 110.
4: Ja, ik weet niet. Gewoon geen interesse tonen of zo.
2: Nonsa.
4: Nee, dat is dus zo irritant. Ja.
1: Weet je, als je het doorzet, dan...
4: Kijk, je kan best nonsa doen, maar als je constant nonsa blijft...
1: Weet je wat de truc was bij mij? Nonsa terug doen. En dan ging hij zeggen, wat doe je? What the fuck? En dan ging ik gewoon net zo lang gewoon terug zo staan. En dan was het op een gegeven moment, what the fuck? En dan ging je allebei lachen en dan breek je het ijs.
4: Ja, dat sommige jongens hebben te groot ego daarvoor.
1: Ik ja, maar kijk, als hij je wel leuk vindt, dan breekt hij. Dat is gewoon zo. Anyways, grootste afknapper voor een meisje... Luister, je mag niet stinken, je mag niet smakken, je mag niet boeren, je mag niet ruften. Je mag niet met je vieze lange teennagels aan mij zitten als je verzorgt jezelf, GVD.
4: Hoor je
1: ja, maar
4: take note, take note.
1: Je mag geen piercings hebben, neem geen tattoos.
2: Ah, sorry man.
1: je moet respectvol zijn tegen je familie, je mag niet met ziektes schelden naar je mama. Je mag, even denken hoor, je mag niet liegen. Je moet gewoon een lieve, zorgzame jongen zijn. Dus dat. Nou, verder geen eisen.
2: Voor de rest valt het wel mee, hè, schat.
1: Voor de rest valt het allemaal mee, hoor, lief. Hoe zorg je ervoor dat je niet afknapt op je vriend? Zo, jij hebt een probleem, schat, als je daar nu over nadenkt. Jij hebt een probleem, schat. Ten eerste dump hem. Ten tweede, nee, hoe zorg je ervoor? Ja, Jezus. Gewoon van elkaar houden.
2: Wat was de vraag?
1: Hoe zorg je ervoor dat je niet afknapt op je vriend?
2: Nou, niet. Als je ervan afknapt, dan is het toch gewoon klaar.
1: Dan is het denk ik niet de waarde.
2: Dan moet je het gewoon accepteren.
1: Ja. Dat is niet beest.
4: Als je afknapt op kleine dingen, gewoon... Communication is key.
1: Gespreekt, schat. Hoe weet je of je vriend je binnenkort gaat dumpen? Jij hebt ook een probleem. Nou... kijk, ik ben daar dus heel slecht in, want ik word altijd gedumpt. Oh, dat kan ik echt niet zeggen. Nou, oké, ik maak het ernaar dat ik word gedumpt, want ik heb zelf de ballen niet. Maar hoe kan je dat aanvoelen? Nou, meestal ben ik degene die het laat aanvoelen. Ja, het is pijnlijk wel.
2: Goed advies.
1: Dus ik zou kijken naar hoe het voelt tussen jullie twee. Oh ja, ik weet er eentje. Als hij op een gegeven moment, kijk, toen ik... Als ik iemand niet meer leuk vind, ga ik op een gegeven moment mij gewoon irriteren. En dat wordt niet gezellig en dan wil ik je nooit meer zien. Dus als jouw vriend ineens zegt van... Hey, luister, ja, ik heb het eigenlijk druk deze week. Terwijl jullie slapen elke nacht samen. En hij zegt ineens een week lang, nou, ik heb het echt heel druk. En dan die week erop zegt hij weer, ik heb het nog steeds heel druk. Kijk, dan zou ik gaan nadenken.
2: Nou, 2 weken al.
1: Ja.
2: Oké.
1: Goed, wij gaan samen in relatietherapie, dus wij schakelen zometeen terug.
4: Dat heeft hij net gewonnen.
1: Wij hebben een heel groot probleem. Thijs slaapt op de bank vannacht. Nee, geintje. Volgende vraag. Kan het wat worden als het tegenovergestelde is van wat jij bent?
2: Hoe bedoel je? Bruin haar, bruine ogen.
1: Niet alleen qua uiterlijk, ook qua innerlijk.
2: Hoe werkt dat?
1: Gewoon, weet ik veel. Jij bent een bouwvakker, zij is een prinses.
2: Maar dat hebben wij ook. Jij bent fucking druk.
1: Dus en, het werkt niet.
2: Nee, het werkt wel.
1: Wat cute.
2: Ja.
1: Wat een love story. Oké. Sorry, nu ben ik mailen. Oké. Hoe weet je of de relatie alleen maar om seks draait? Oké. Nou, dat is vrij simpel. Als jullie samen zijn, hebben jullie dan...

0: Ja, je hebt geluisterd naar Who Do You en ik moet zeggen, het wordt een damesuitzending. We hebben de mannen weggepest. Zo, welkom.
1: Zo, lekker zeg.
0: Wat een heerlijkheid, rust. Zeg. Wat een rust. Kunnen we nu ook wat exposen of niet? Of mogen we dat niet doen?
1: Nou, wat wil je exposen?
0: Ze zijn samen in de wc, ja.
1: Ze zijn aan het rommelen.
0: Als we het toch hebben over Cupido. Ik heb ook een vraag. Is het gay als ze samen naar de wc gaan? Ja, sorry. Ik weet dat vrouwen dat doen, maar wat de fuck is er mis met deze mannen?
1: Wat doen ze bij elkaar dan elkaar... Nou ja, laat maar.
0: Ja, neem maar naar. Ik wil het eigenlijk niet weten. Ik vind het wel een heerlijk beetje. Schat, nu we het toch over mij de onderwerpen hebben. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, zwaar.
1: Vertel.
0: Ik heb het zo warm hier. En ik zeg het elke week, maar ik vind het hier zo benauwd. En we hebben ook het raam open, het regent gewoon buiten. En ik sta hier in een hemdje, maar alsnog, ik zweem met de bal uit de broek. Ik heb ze niet eens. Nee, ik kan lachen.
1: Zeg.
0: Lachen, verdamme zeg. Nou jongens, voor de mensen die het niet weten, ik heb dus ADHD. Maar ik heb dus een nieuwe medicatie gekregen. En die heb ik 2 Red Bull gedronken. En het voelt... Misschien, ik weet niet of het aan me kan merken. Maar inmiddels, ik kom ademtekort. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Ik ben een soort hyper aan het worden. Ik zeg net ook tegen zo, ik moet gewoon een rondje rennen om het gebouw, denk ik. Joh, gek. Ik word niet goed. Maar op zich, lekker effect wel.
1: Ja, lekker hè.
0: Joh, ik ga vannacht niks slapen. Dat niet.
1: Uh-oh,
0: de mannen komen terug. We moeten heel snel stoppen, anders gaan ze horen waar we het over hadden. In elk geval, ik ga je nog even blessen met een heerlijk nummertje. Welk nummer gaan we spelen? Zullen we een housemuziekje spelen eigenlijk?
1: Jij zei 2 uur
0: housemuziekuur. Ze zijn alweer terug.
1: Oh nee.
0: Oh, weet je wat ik wil spelen?
1: Gezondheid.
0: Komt
1: er eentje binnen stormen.
0: Daar heb je dus een knopje voor, dat heb ik net uitgelegd.
2: Ik heb dat knopje ingedrukt.
0: Gelijk crash out. Nee, ik hoorde je nog steeds.
2: Oké.
0: Jezus.
2: Ik had het knopje ingedrukt.
0: Nou, trouwens, we kunnen ook in één keer doorgaan met het volgende rubriekje. Dat kunnen we ook doen.
2: Ja.

0: leuk.
1: Leuk.
2: Wilson?
0: Ja,
2: zin Wilson.
1: In. Het staat trouwens 2-0.
2: Wisten jullie dat ik zo'n gruwelijke honger heb? Het is echt bizar gewoon.
0: Ja, er ligt hier gewoon niks.
2: Er is hier niks, inderdaad.
0: En de McDonald's is dicht. Er is niks meer open.
2: Ja, maar ik moet ook afvallen, dus op zich. In elk geval, hier is date. De hoogste tijd. Oké, laat maar zitten. Ik ga hem gewoon instarten. Jullie weten al waar het tijd voor is.

0: wonen niet. Het is tijd voor Boomerbars. De rubriek waarin ik mijn oma lekker in het zonnetje zet. Oma, als je luistert, ik hou van je. En dank je wel weer dat je mee hebt gewerkt aan dit ongelooflijk goede rubriekje. In dit rubriekje rept oma namelijk nummers in. En die mogen jullie dan raden.
1: Oh, leuk.
0: Dus het is ook het eindspel, want we hebben nog maar een kwartiertje. Ik weet niet hoe de tijd zo snel is gegaan. Misschien dat ik professioneel japper ben. Daar ga ik op letten, hè. Ik ben er oprecht op aan het letten. Ik denk dat je het niet door hebt gehad, maar maakt niet uit. Ik heb ze wel hier klaarstaan. Nu is de vraag van vandaag. Hoe zitten we in de wedstrijd? Gaat het lukken?
2: Ja, zeker.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik weet niet of deze te makkelijk is. We gaan beginnen met een inkomertje, ja? Dus deze telt nog niet mee. Komt-ie. Ja, maar dit is te makkelijk.
1: Wat zou dit nou zijn?
0: Ja, maar dit is ook te makkelijk. Oké, dit is een inkoppertje, maar dat weet
1: ik
0: niet.
1: Ik wil het wel horen.
0: Oké, is goed.
2: Ben ook benieuwd.
3: Als je dit wilt chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Kom niet alleen.
2: Oh, maar Dini.
3: Ik heb drugs en drugs.
0: Drugs en drugs,
3: als je dit wilt chillen, is het geen probleem.
0: Nee.
3: Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen.
0: Nee.
3: Want ik heb drank. Ik heb drank. En drugs. Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer.
1: Chillen.
0: Zoals je kan horen is het dranks en drugs en chillen. Dankjewel, oma.
1: Chillen.
0: Het is chillen, inderdaad. Nou, gaan we hem één stapje moeilijker maken. Jongens, deze gaat voor een puntje. Komt-ie.
3: Deze is aan. Ben niet eens streng, maar ik kan je bitch slaan.
0: Oh, trouwens, als ik hem moeilijker maak, klopt de beat niet op de achtergrond. Ik heb er een andere beat onder gezet, zodat het lastiger is, ja? Deze beat is niet van een echt nummer. Je moet luisteren naar de tekst, maar anders werd het heel makkelijk.
3: Deze is aan. Ben niet eens streng, maar ik kan je bitch slaan. Ik ben zo hit, man. Ik kan niet meer staan. Plus, ik ben nog niet rig, maar toch heb ik veel saaf. Mami is fine, mami is slankie. Shake your ass for money gang. Shake your ass for Henkie.
0: Hey!
3: Pull up in een Benz. Of ik pull up in een Bampie. Mami eet goed, ze blijft me chappen. Net Wendy's. En ik ben rekenbouter, maar ik kan je ploppen. We gaan een tandje hoger. Nee, je kan niet stoppen. Al mijn mannen pakken money. Waarom zou ik jokken? Al mijn mannen pakken money. Waarom zou ik jokken?
0: Waarom zou ze? Hebben jullie enig idee?
1: Het laatste deel, dat kwam wel bekend voor. Van waarom zou ik jokken? Maar ik kom even niet
3: op. Is aan. Ben niet eens streng, maar ik kan je bitch slaan. Ik ben zo hit, man. Ik kan niet meer staan. Plus, ik ben nog niet rig, maar toch heb ik veel saaf. Mami is fine, mami is slankie. Shake your ass for money gang. Shake your ass for Henkie. Pull up in een bed.
0: Ik geef jullie een hint. Wie het als eerst raadt, krijgt een puntje. Ja?
1: Sierad.
2: Oh, lit.
1: L-U-T.
2: Die pizza is lit.
0: Domme bitch, dikke akka, veel grip. Ja, oma, dankjewel weer. Dit is dus nu 1-0-0. Tuurlijk staat ze zoveel voor. Dat kon ik je ook wel vertellen.
2: Zijn mijn tunes.
0: Oké, we gaan door naar de volgende.
3: Zie ik een fan, moet ik poseren. Ik ken jongens die ik zo za en die poseren. En ik stond in die noodweer. En geen school, als je vakt, ga je ook leren.
2: Ben je man,
3: snap je?
0: Ja, natuurlijk ben jij
1: man. Dit is sowieso boef.
3: Net als
0: ja.
1: Maar ik weet even niet
3: dus
1: wel.
3: Ik loop met die Glock bij Melies. Jij wilt staan waar ik ben. Aan de top is het vies. Op de streets.
1: Hossele.
3: En mijn goon heeft een lak op de street. Zomaar achtervolging. Mama huilend thuis omdat ik
2: nooit
3: weer naar school ga.

0: allemaal boys zijn op...
1: We gaan door naar de volgende.
2: Koreaanse meid met de noepie zoeter dan K-pop. Is al die cake al op? Dan ben je op je broertje wake up. Louis Vuitton. Maar vroeger had ik geen unit Reebok.

0: Elke pokoe die we van jou horen, zeggen we nee,
1: nee toch.
0: Je moet je ziek melden, bitch, en naar mijn feest komen. Als je geen money pakt, dan kan je beter bees roken.
1: Hi, wow, jeez.
0: Opeens is de reet hoger. Gat, we zijn geen mets. Je moet nog een ples. Kijk, je houding. Plank, zit er hout in. Bij mij zit er goud in. We staan niet in verhouding. Ik wil er boeken. Denk je te kunnen komen tegen Rijks, ga je de fout in.
1: Rijks?

0: Dit is geen puntje, man. Dit is geen puntje voor jullie. Ik ben diep teleurgesteld in jullie. Vorige keer...
1: Ik heb deze nog nooit gehoord.
0: Dat is...
2: Dan leef je echt onder een steen.
0: Dat is inderdaad waar. Daarom. Dit gaan we straks even bespreken. Dit gaan we goed bespreken. Maakt niet uit, schat. Het maakt niet uit. We gaan even door met het volgende.

0: Je lieve schat, kijk maar aan.
1: Dit
0: wat
1: is investeren in de liefde.
0: Vraag iedereen met een kenje. Hou je vast.
2: Dat is mijn meisje. Dat is mijn meisje.
3: Niks.
1: Kraantje papi.
4: En wat zei je?
1: Oh, kut.
4: Wat zei
1: dat
4: je?
1: Dat is die liefde in de lucht. Ik had helemaal die open in mijn
4: hoofd. Wat zei je? Punt ingenomen. Punt ingenomen. Dat was een strafpunt. Ja, dat kan ik inderdaad maken.
3: Je was artiest.
1: Hij is wel van New Wave, maar...
4: Ja, Leeuw Kleine, Ronnie. Komt-ie.
3: Nou, Kipstraat.
4: Ah, oké, okay, die was inderdaad wel heel makkelijk. Maar laat hem ook even een puntje halen, toch? Ik vind ze neus. We gaan door. Laatste, ja?
0: Jump around when the boy is back.
3: Ja, dit double.
0: Jump around, no holding back.
1: Nee, dit is Zaza van Frenna.
0: Om mij met je mooie leeg.
4: Sophie zo ondergeven. Dat is wel grappig.
3: En Sophie heeft de antwoorden ingelezen net.
0: Zonder mij is de scène zo boring. Ik heb al
1: kan u eindelijk verstaan wat hij zegt?
0: Wahalala. I got the game.
4: Voor de liefhebbers nog één keer.
0: Ik heb al die hits ontdekt. Wahalala. I got the game. One luck, no game.
4: Oma, I love you. Ik ben heel blij dat ik zo'n oma heb. Godsamme, wat laat je me altijd lachen. Dank je wel daarvoor. Wij gaan ondertussen even verder. Sof heeft dik gewonnen met het spelletje. Dus Sof krijgt ook een dikke prijs thuis gestuurd. En nu gaan we lekker door met een heerlijk muziekje. Ik ga jullie even blessen. Ik heb een oud nummer neergezet, want ik zat helemaal in de nostalgie van de week. Yo, ik was Bambi aan het kijken. Oh, dit heb ik niet hard opgezet. Ik was heel misschien Bambi aan het kijken. Het zou kunnen dat dat is gebeurd. En toen moest ik dus aan dit nummer denken, want ik zat dan in de auto. Ja, het heeft ook weer zo geen zin wat ik aan je hebben ben. Maar dan ben jij het. Ik zat ooit in de auto en moest ik Bambi kijken, want mijn broertje was aan het kokken naast mij. Want ja, die was autoziek. Toen stond dit aan op de achtergrond op de auto. En toen kon ik Bambi niet goed kijken. Want dit stond, nou, leuke memory. In ieder geval, mijn broertje gaat nu niet meer nekken. Hij is ouder geworden en hij is niet meer oudziek. Dankjewel, Frum. Xander Falen, I love you. Sorry, haat me niet. Hier is een heerlijk nummertje van Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Dus je hebt geluisterd naar Coldplay met Adventure of a Lifetime. En daarna Felix.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Het even niet doen anders. Zullen we het anders even niet doen? Jezus. Dit is ook mijn eerste keer dat ik radio maak. Dus het is even wennen. Godverdomme. In elk geval wilde ik even de uitzending afsluiten. De 2 uurtjes zijn er weer voorbij. Ik vond het super gezellig met deze lieve mensen. Ja, met deze lieve mensen naast mij. En jongens, wat vonden jullie van de uitzending? Kort.
2: Leuk.
3: Heel leuk.
2: Te lang.
0: Dat was echt te lang, man.
2: Mand.
0: Nee.
2: Yes, ik moet het nog roepen.
0: Ik ben sowieso volgende week bij je terug. En zoals altijd zeg ik dan kusjes en een heel fijn weekend.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etje en Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisatie.